0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject.

0: Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken.

0: Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is.

0: Of bel direct met Pascal van der Woude, afkomstig uit Volendam, op +34 666 412 494. Start Group, jouw thuis in Spanje.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 's middags.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service

0: schip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
5: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
7: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag.

0: Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de N243, Alkmaar-Avenhoorn. De weg is in beide richtingen dicht tussen Schermerhorn en de aansluiting met de N509. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
5: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

1986, de Dolly Dots. En daarvoor hoor je Stefan Sanchez en Sweet Love als opener van deze nieuwe editie van Eindelijk Weekend. Goedemorgen. 9 mei 2026. En vandaag opent reddingsstation Wadder haar deuren. De 25 vrijwilligers van reddingsstation Wadder staan het hele jaar 365 dagen per jaar klaar. Zonder overheidssteun, zonder vergoeding. Als wij er niet zouden zijn, komt er niemand, zegt voorzitter Elko van Lint. Met zo'n 30 tot 35 uitdrukken per jaar is het station hard nodig. Maar het aantal schippers slonk van 8 naar 5. Wadder zoekt dringend nieuwe vrijwilligers en donateurs. Nautische ervaring is geen vereiste. En als je het leuk vindt op het water, dan leren wij je de rest. Al dus het reddingsstation Wadder. De jaarlijkse open dag dus vandaag. De KNRM Reddingbootdag. Een open dag van het station in Wadder. Vanaf 10 uur vanmorgen kan iedereen, jong en oud, kennis maken met wat er precies wordt gedaan bij dat reddingsstation. En misschien kun je ook toch een rondje meevaren. En ontstaat er interesse om je aan te sluiten, zegt Eelco van Lent. Nou ja, ze zeggen van harte aanbevolen. En wij gaan even nieuwe muziek voor je draaien. Om gewoon even lekker met de show door te gaan natuurlijk. Want ja, hè, daar zijn we lekker mee bezig. Eindelijk weekend op deze zaterdag hoort het. Ella Langley en Morgan Wallen. En dit is I Can't Love You Anymore.

0: Nou, wat beter de toeterwerk met Iris of Mars uit 1970. Vier Higgel.
1: Tijd voor het handbalnieuws van Kras Volendam.
0: Ja, vanavond staat er om 7 uur iets bijzonders op het programma in de Opperdam. Onze B-jongens kunnen na 18 jaar weer kampioen worden van de landelijke jeugddivisie. Een groep jongens die onder de hoede van een bevlogen staf, gesteund door het Yvonne van Gerp Talentfonds, lekker bezig zijn. Die gaan gewoon waarmaken vanavond. Dat wil je niet missen. Kom naar de Opperdam en steun deze talenten in hun strijd om het kampioenschap. En ze gaan er alles voor geven. Dat is dus vanavond te doen in de Opperdam. Ik zou zeggen, wees erbij. We gaan even lokale muziek draaien. En dat is ook oud, dus 1974. De Cats.

Frank Boeien. Uit 1991, koud in mijn hart. Johan en Geer Schokker zijn de volgende gasten in de podcastserie Onderbroken Tijd. Een reeks verhalen van 25 jaar na de nieuwjaarsbrand in Vallendam. Johan leidde destijds al jaren de lokale begrafenisonderneming samen met Guido Woerlee. Later sloot Johans vrouw Geer ook aan. De vrouw Geer was er tijdens de nazorg van de nieuwjaarsbrand voor de ouders van de overleden jongeren. Zij stond haar man altijd bij, ziet inmiddels weer een glinstering in de ogen van haar man. En ging zelf ook door een zware tijd. Ja, Johan heeft het zwaar gehad en gaat er alles over vertellen in deze podcast. In 2022 ontvingen Johan en Geer een koninklijke onderscheiding voor wat ze hebben betekend in de nazorg. De verhalen van Onderbroken Tijd zijn te beluisteren en te bekijken via Spotify, YouTube en in de Nivo-app. Nou, volgens mij moet het allemaal wel te vinden zijn.

dit is de nieuwe single van Ilse de Lange. Ja, hij is weer een tijdje uit, een paar weken. Maar ja, ik heb er nog nergens gehoord. Dus ik dacht, ik ga hem nog eens een keer draaien. De plaat heet Evergreen. Zaterdagochtend. Goedemorgen.

Niels de Lange, ja, alweer heel wat jaren timmert zij aan de weg. In 1998 werd ze ontdekt met die grote hit I'm Not So Tough. En ja, ze gaat gewoon lekker door met muziek maken. Is al een driedubbel verzamelcd ondertussen uitgebracht. Ja, dat is alweer een tijdje geleden. En dit is dus haar nieuwe single, of het was haar nieuwe single, Evergreen. Over singles gesproken. Nou, deze is dan niet nieuw. Uit 1984.

0: Ik zit zo mee te luisteren op mijn koptelefoon en ik ben dat de plaat helemaal mono is. Dat is toch ook heel raar. Wist je dat er een mono versie bestond van deze plaat? Nou, ik zal hem even vervangen voor een betere versie. Ultravox Dancing with Tears in My Eyes. Hebben we nog stereo? Ja, dat is wel gewoon stereo. Nou ja, het ligt niet aan de techniek. Van, nou, of vandaag en morgen dit weekend openen veel molens en gemalen in Noord-Holland hun deuren voor het publiek tijdens de Nationale Molen- en Gemalendagen. Bezoekers krijgen de kans om deze bijzondere waterwerken van dichtbij te bekijken en te ontdekken welke rol zij spelen in het waterbeheer vroeger en vandaag de dag. In de regio Zaanstreek Waterland opent Koudwouder Molen haar deuren. Nou, dat is dichtbij voor ons. De Nationale Molen- en Gemalendag is bedoeld om aandacht te vragen voor de bijzondere molens en gemalen in onze regio en om belang van de functie van deze objecten in het waterbeheer zichtbaar te maken voor een breed publiek. Nou, mooi omschreven. De meeste deelnemende locaties zijn beide dagen geopend vanaf 11 uur in de ochtend tot 4 uur in de middag. Al kunnen de openingstijden per locatie ook verschillen. Iedereen is welkom en de toegang is helemaal gratis. Bezoekers wordt wel gevraagd er rekening mee te houden dat er bij de meeste molens en gemalen geen toiletvoorzieningen aanwezig zijn. Voor meer informatie over de opening van de molens en gemalens in Noord-Holland, Noorderkwartier, kun je even kijken op www.hhnk.nl. www.hhnk.nl.
1: Een heel fijn weekend. Love!
0: En we gaan ABBA voor je draaien. The Name of the Game.

gelijknamige album van Space Hildebrand en de Living Room Band. Dat stamt uit 1989. Even een sportieve berichtje heb ik voor je. Trimgroep, moet ik zeggen, het kloppend hart, is al 37 jaar de vaste plek voor iedereen die fit wil blijven. Sporten is afwisselend, laagdrempelig en gezellig en staat onder deskundige begeleiding. Er wordt gesport in sporthal De Seinpaal bij het zwembad op woensdag vanaf 8:30 tot 9:30. Nieuwe sporters, mannen en vrouwen zijn altijd welkom om vrijblijvend een keer te komen kijken of gewoon direct mee te doen. Wie interesse heeft of meer informatie wil, kan contact opnemen. En dat kan via de mail. Dat is kloppendhart@kpnmail.nl. kloppendhart@kpnmail.nl. En dan kun je jezelf even voorstellen via de mail. En krijg je uiteraard mail terug. Tenminste, dat verwacht ik dan wel. Ja, toch contact zijn. Tot zover dan dit. Leuk muziekje trouwens. Wat ga ik doen? Die niet. Kijken. Ik ben even met mezelf onderhandelen wat ik ga draaien. Oh ja, ik heb nog een nieuwe plaat die ik nog even moet draaien. Dat is dan deze. Louis Capaldi. En dit is zijn nieuwe single. Stay Love.

Cat Stevens uit 77, Bannable Gas. Gisteren was weer een splinternieuwe aflevering van De Aftrap te zien op ons tv-kanaal. Jack Muren en André Stuit, die presenteren natuurlijk weer deze nieuwe aflevering van De Aftrap. En de gasten zijn deze keer persvoorlichter van PSV Nick Tol en zanger Jan Muren. Via onze website www.rtvlove.nl kun je lekker die uitzending gaan bekijken op je gemakkie.

Ja, zo is het. Het is helemaal goed. Het is oké, het is alright. Ik ga wel afscheid nemen. Het is niet anders. Een zintijd zit erop. Zometeen. Ja, Kwakman. Dus dat zit helemaal wel goed. Met z'n ochtendshow tussen 9 en 10 bij de LOVJ deze zaterdagochtend. Ik zou zeggen, een hele fijne zaterdag. En geniet van je weekend. Ik stap even op een zeilbootje. Samen met Katie Melua. If You Were a Sailboat, heet dat de andere keer, hoor je.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag.

0: De bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is er een ongeluk gebeurd op de N243 Alkmaar Avenhoorn. Tussen Schermerhoorn en de aansluiting met de N509 is de weg in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
4: LOVE, Edam Volendam.
5: One more time.

0: zin in.
1: Zaterdagochtend, lekker wakker worden met Ernst Jaap en een kop koffie natuurlijk.

zeggen ze, André Kroon, ook grote liefhebber van deze First Aid Kit. Je hoort hem zojuist natuurlijk met zijn radioprogramma Eindelijk Weekend tussen 8 en 9. Ik zeg een bijzonder goedemorgen en welkom bij het programma Ernst Jaap voor deze zaterdag, de 9e van mei. Ja, 29 Palms Highway van First Aid Kit dus. En daarvoor nieuwe, gloednieuwe muziek van de Black Keys van hun nieuwste album Peaches, hoor je, where there's smoke, there's fire. Nou, dat klopt natuurlijk ook wel. Bekende uitspraak. Zo. Ja, ik moest nog even het een en ander instellen. Dat is gebeurd. Dan kunnen we gelijk over naar de orde van de dag. De wedstrijdjes die vandaag spelen in de Keukenkampioendivisie. Dat zijn om 4:30 Willem II tegen RKC Waalwijk. En om 8:00... De Graafschap tegen Almere City. Dat is allemaal voor de promotie natuurlijk. Dan morgen wedstrijdjes in die Eredivisie. Om 4:15 dan speelt namelijk Ajax tegen FC Utrecht. Ook dan Excelsior Rotterdam tegen ons eigen FC Volendam. En FC Groningen tegen NEC. En FC Twente tegen Sparta Rotterdam. En Feyenoord tegen AZ. En Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. En Go The Eagles tegen PSV. En ook Breda die speelt dan tegen SC Heerenveen. En ook om 4:45 allemaal Telstar tegen Heracles Almelo. Ja, goed. We gaan door met muziek. En dat van Amble. Een beetje country. Met deze vroeg op de ochtend. Dit is Socrates Smiles. Socrates Smiles, ja.

muziek uit 2025 van Amble, Secretary's Smiles, hoorde je. Ja, Ziggo die voegde vanaf juli alle vier de ESPN-zenders toe aan het basis-tv-pakket. Daardoor krijgen miljoenen huishoudens toegang tot drie extra sportzenders met bijvoorbeeld Eredivisie voetbal, maar betalen ook niet-sportkijkers verplicht €2,50 extra per maand voor hun tv-abonnement. Ziggo maakt vanaf 1 juli alle voetbalwedstrijden uit de Eredivisie beschikbaar voor klanten met een digitaal tv-pakket. En daarmee verdwijnt een groot deel van het Nederlandse topvoetbal uit het aparte premium tv-abonnement. De uitbreiding geldt automatisch voor alle klanten. En door de toevoeging van alle ESPN-zenders gaat de prijs van het standaard tv-pakket van Ziggo met €2,50 per maand omhoog. En die prijs geldt voor nieuwe klanten en voor klanten van wie de contracttermijn is afgelopen. Bij abonnees die nog een lopend contract van 12 tot 24 maanden zitten, wordt de prijs niet verhoogd. Maar zij krijgen de vier ESPN-zenders er wel tot het eind van de looptijd van hun contract er gratis bij. Nou, dat scheelt dan wel weer natuurlijk, ja. Goed, zometeen gaan we het hebben over lachen. Ja, want we weten allemaal wel dat het lachen gezond is. Maar waarom is dat nou precies zo, hè? Ja, daar zijn we allemaal wel een beetje nieuwsgierig naar, denk ik zo. Goed. Muziek nu van The Doors. Een alternatieve versie van deze Love Her Medley.

Tja, prachtig mooi. En ik was van plan dit liedje al ruim een half jaar geleden te draaien een keer op de radio. Maar ja, Summer Wine, hè? Hoort wel een beetje bij de lente en de zomer natuurlijk. The Course, samen met Bono natuurlijk van U2. En we draaien hem ook even speciaal voor Nico en Annette Klauer. Deze Summer Wine was live gedaan in Dublin. Ja, lachen is gezond. Omdat het stress vermindert, het immuunsysteem versterkt en endorfine, dus dat zijn van die gelukshormonen, vrijmaakt. Wat zorgt voor ontspanning en pijnverlichting. Het traint tevens de buikspieren en verhoogt de hartslag en verbetert de bloedsomloop. Vergelijkbaar met een lichte workout. Ja, daarnaast verbindt het mensen en verlaagt het de bloeddruk. Ja, minder stress en pijn. Lachen verlaagt het stresshormoon cortisol. En produceert endorfine, wat werkt als een natuurlijke pijnstiller en zorgt voor een ontspannen en opgewekt gevoel. En dan tevens nog een fysieke workout. Ja, een goede lachbui traint je buik- en gezichts- en middenrifspieren. En het kan zelfs zo zijn dat het een beetje gelijk staat als 10 minuten roeien. Als je dus een minuut aan het lachen bent. Ja. Goed voor de hart en longen dus. En sterker immuunsysteem en verbinding en humeur. Lachen werkt natuurlijk aanstekelijk. En verbindt mensen en helpt relativeren het denken. Ja. Lachen is niet dus alleen fijn, maar ook een actieve bijdrage aan een gezonder lichaam en geest. Dus ik zou zeggen, doe het vaker. Nu de lente aanbreekt, mag dat natuurlijk wel. Er zijn ook verschillende lachtherapieën. Ja, het is van alles wat. Wat een stukje educativiteit zo even op de zaterdagochtend. Dat moet ook wel weer kunnen natuurlijk. Ja. Goed, een stukje Nederlandstalig uit de 70s.

De pastorale muziek van Robson Safi samen met Lisbeth List. Dan wat wegwerkzaamheden. Wegwerkzaamheden aan de Kwadijk van 4 mei tot en met 5 juni. Dan zijn er ter hoogte van Kwadijk 95 werkzaamheden. Er worden dan laag- en middenspanningskabels aangelegd. En het transformatorhuisje wordt klaargemaakt voor de toekomst. Ja, waar we allemaal wel mee te maken hebben, zijn natuurlijk de N247 bij Monnikendam. Deze was dus al vanaf 28 april afgesloten. En dat duurt tot 18 mei. Dat is nog even door de zure appel heen bijten, zeg maar. Ja, goed. Dat waren ze dan voor deze week. Ja, goed. Muziek nu van die katse. Terug naar 1972, 71. Met A Letter.

Portland, waarvan de muziek varieert van snelle popmuziek tot gevoelige, rustige, instrumentale arrangementen. Nou, je hoorde er echt van alles in voorbij komen, violisten en noem maar op. De Decemberates hoorde je uit 2011. Ja, dat is alweer een poos geleden. Met Rocks in the Box. Ja, ik toen de tijd dat dit uitkwam, toen dacht ik altijd, dit had echt een goede kroeghit kunnen zijn in Edam-Volendam. Maar ja, dat is eigenlijk nooit geworden. Dat kan misschien nog wel met terugwerkende kracht. Maar goed, dat is eigenlijk niet aan mij dan weer. Hè? Nee. Goed, momenteel 13 graadjes op die thermometer. En vanmiddag belooft het ook wel lekker te worden. Maar let wel even op, want de UV-index die is vanmiddag rond de 5. Tussen 12 en 3. Dus dat is wel pittig. Nou, mooie lenteachtige dag, zeg maar. Voor de boeg, ja. Draaien we zojuist de Cats met The Letter. Dit zijn Letter from America. For the Proclaimers.

Ze kwamen uit Edinburgh. Daar ben ik in april nog geweest, in Scotland. De Proclaimers, je hoort ze eigenlijk altijd met 500 Miles. Maar dit was ook een alleraardigste liedje natuurlijk van ze. Letter from America. Zometeen een liedje voor het oude mannenhuis. Of het bejaardes- of verzorgingsthuis, laat ik het zo zeggen. Maar eerst nog even muziek van Lily van Helm. You better move.

prachtig mooi. Uit 2008, Lee Van Helm. Je kent het misschien wel van de band. En dit was echt zo'n Muscle Shoals uit zo'n Muscles saga. De eerste wapenfeit gedaan door Arthur Alexander in 1961. En heel vaak gecoverd. Onder andere door Dean Martin, door Mink DeVille. Onze eigen Piet Veerman heeft hem nog gecoverd. Dave Barry, Bobby V. En natuurlijk de Rolling Stones. En de Rolling Stones die hebben een nieuwe single opgenomen. En die hoor je straks in het programma van Paul Wanten tussen 10 en 12. Ja goed, het volgende liedje is speciaal voor het verzorgen. Verzorgingstehuis in Volendam. En die wilde graag een nummer horen van The Bizeden. Nou, dat kan dan wel, hè? Ja, natuurlijk wel. Terug naar 1977, met toen Arnie er nog in zat. Of Arnie erin begon eigenlijk. Ja, zo moet ik zeggen. Dit is Don't Say Goodbye.

heb de beste man nog ooit live gezien in Ziggo Dome Amsterdam. George Ezra natuurlijk met Listen to the Man. Hoor je me hier voorbij komen op LFJ Radio. Ja, we kijken wat er te zien is op LOF Televisie. Dat vanaf morgen 12 uur. Dan is de compilatie van de dodenherdenkingen in Edam-Volendam te zien. Op 4 mei vonden op verschillende plaatsen in de gemeente dodenherdenkingen plaats. Kijk naar een samenvatting daarvan. En vanmiddag natuurlijk om 3 uur de herhaling van de aftrap. Met daarin te gast Nick Tol en Jan Muren. Dus dat is ook nog te zien vanavond, volgens mij ook nog in de herhaling. Maar sowieso vanmiddag om 3 uur en natuurlijk via ons YouTube-kanaal. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Volgende liedjes voor mijn collega. Eentje van Earth and Fire gaan we naar de muzikale stad Den Haag. Natuurlijk in de jaren 70. Tenminste, ze kwamen allemaal rondom Den Haag daar vandaan. Natuurlijk op zang Johnny Kaagman. Dit is Memories, Earth and Fire.

Fire met Memories hier op LFJ Radio. Ja, natuurlijk gisteren is die kermis begonnen in de binnenstad van Purmerend. Die staat weer volledig in het teken van de jaarlijkse voorjaarskermis. Tot en met 17 mei. Met ongeveer 50 kermisattracties, gezellige terrassen en volop horeca in het centrum vormt dit evenement opnieuw een van de grootste publieksactiviteiten van de regio. De kermis staat verspreid, opgesteld over onder andere de Koemarkt, de Plantsoenstraat, de Schapenmarkt, Plantsoengracht, het Bolwerk en een gedeelte van de Nieuwstraat. Ja, hier door verandert het centrum 10 dagen lang in een levendige kermisterrein waar bezoekers kunnen genieten van sfeer, muziek en vermaak voor alle leeftijden. Dus dat is in Purmerend. Ja. Nou ja, ze hebben in ieder geval het eerste weekend al prachtig mooi weer vanaf gisteren. Dus ja, dat is niet verkeerd. Goed, we zijn alweer aan het einde gekomen van Erst Jou voor deze zaterdag, de 9e van mei. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En zometeen tussen 10 en 12, Paul met Wakker Worden met Wanten.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen.

0: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
1: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Guardian Angel, Playing With My Heart. Nou, dat zou zomaar kunnen natuurlijk, hè, als er een engeltje is die misschien met je hart gaat spelen. Hè. Als je misschien verliefd bent of zo, hè, dan is dat vaak het geval. Ja, zeker.
1: Wakker worden met Wanten.
0: Zo, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Wakker worden met Wanten op deze toch wel zeer mooie zaterdagmorgen. Ja, die we gewoon weer in de pocket. Hè. Dat is toch wel erg fijn om dat gewoon even mee te krijgen. Het is namelijk niet op elke zaterdag prachtig geweest, maar deze zaterdag die kan wel zeker de boek ingaan, want het wordt zo'n 22 graden. En mocht je in ieder geval willen weten wat het weer nog meer gaat doen, dan moet je natuurlijk blijven luisteren. Want dat krijg je allemaal te horen hier natuurlijk op de LVJ en bij het uitgebreide weekendweerbericht. Nou, maar nog meer, sowieso heb ik bevestigd gekregen dat Ed langskomt en dat ook Ruud langskomt. En Ruud is natuurlijk altijd degene die ons mee gaat nemen met het, eigenlijk het beste wat je kan doen voor je lichaam en geest. Ja. Dat is dan misschien wel handig. En Ed doet het tegenovergestelde natuurlijk. En die gaat eigenlijk vertellen wat hij allemaal gedaan heeft. En wat misschien niet zo handig was. Nou ja, daar gaan we ook weer de week mee doornemen. Dus dat komt allemaal goed in deze uitzending. Voor de rest is er uiteraard ook heel veel ruimte voor jouw verzoekplaten. Ja, echt wel. En die verzoekplaten die kan jij gewoon doorgeven aan ons via de WhatsApp. En ik denk dat je misschien wel weet hoe het werkt. Nou, mocht je nou nog nooit gebruikt hebben, is het eigenlijk heel simpel. Je voegt de telefoonnummer 0299369916 toe aan jouw telefoongids in jouw mobieltje. En dan opeens zie je daar de LVJ staan en kan je met ons gewoon in contact komen. Ja, zo makkelijk kan het leven zijn natuurlijk, hè. Ze zeggen wel eens de Belastingdienst is makkelijk, maar wij zijn veel makkelijker. En wij kosten ook geen geld. Dat is ook wel belangrijk om te weten natuurlijk. Hey, als jij dat gewoon gaat doen en gaat nadenken over misschien die mooie plaat, dan ga ik in de tussentijd natuurlijk ook gewoon heerlijke platen draaien. Zoals deze van Douwe Bob. And the world is our own.

0: Nou, daar denken andere mensen toch wel iets anders over, hè? Al die holle man. Man, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat er toch wel heel veel van die gasten denken... Nou, die wereld is van mij. En niet van jou. Ja.
1: Nee, maar dat is wel een, wel een goede boodschap van Douwe Bob.
0: Ja, wel toch? Ja, ik dacht het ook, weet je. Maar is dat natuurlijk ook zo? Iemand heeft het gewoon op een gegeven moment toegeëigend. En jij hebt ook bijvoorbeeld wat gekocht, weet je wel. Ergens wat of zo. Ik heb een huis gekocht.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk, weet je wel, wat ik gekocht heb... Heb ik gekocht van een gemeente die ooit gesticht is geweest.
1: Ja, waar je niet bij was.
0: Waar ik niet bij was. En er betaal ik gewoon geld aan om dat stukje te mogen gebruiken.
1: Eigenlijk. Ja, en eigenlijk doe je het maar kort gebruiken.
0: Ook nog, want ja, je wordt een 100 jaar max.
1: Op een levenslijn van, weet je?
0: Nee, helemaal gelijk.
1: Ja.
0: Misschien moeten wij dat gaan veranderen. Ja.
1: Wat valt eraan te veranderen, Paul?
0: Dat is helemaal een goeie. Dat is een goeie. Nee, dat er niks aan te veranderen. Maar als je erover nadenkt, dan is het heel, heel raar.
1: Best wel. En ja, daar betaal je dan je leven lang blauw aan. Ja, dat is logisch ook, maar ja.
0: Ja, je moet natuurlijk... Kijk, ergens moeten natuurlijk de secundaire zaken die jij natuurlijk gewoon nuttigt... die moeten ergens van betaald worden.
1: Ja, dat is sowieso.
0: En dat is natuurlijk dat, in ieder geval, althans het huis is er één van.
1: Ja, maar dan stort het hele systeem uit elkaar.
0: Ja, dat is ook zo. Maar als je er gewoon echt over nadenkt, dan is het, weet je...
1: Een beetje raar, maar waar.
0: Dat is een beetje raar, ja, absoluut. Maar... Hey, jij bent net even de hoort op geweest. Waar ben je in geweest?
1: Ja, mag ik dat zeggen op de radio?
0: Nou, wel.
1: Ja?
0: Toch? Je mag er wel zeggen...
1: Ja, ik heb een chocola gehaald.
0: Ja, nou, mag toch.
1: Ja.
0: Ja, het was ook lekker trouwens.
1: Was lekker toch?
0: Ja, dat is lekker. Ja, man.
1: Ja, we zijn nog niet klaar hoor.
0: Nee. Hij heeft een hele zak meegenomen van het spul.
1: Dit is te lekker.
0: Dus een beetje karamelachtig is dit.
1: Ja, dit is te
0: lekker. Oh man, ja, dat is echt lekker. Dat is van die flakes.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat gaat er heel goed in, Jaap. Liefde gaat door de mond heen, hè? Dat
1: zeker,
0: snap je.
1: Zeker.
0: Dat bedoel ik. Hey, de Rolling Stones, Katie. Misschien was het wel gehoord,
1: of ik die ken. Ik heb ze zelfs live gezien in het Goffertpark in Nijmegen.
0: Oké.
1: En dat was in de zomer van 2007.
0: Ja?
1: En toen zeiden wij als vriendenploeg tegen elkaar van... dat moeten we wel doen. Want dit kan wel een van de laatste keren zijn dat de Rolling Stones überhaupt iets gaan doen.
0: Ja.
1: Want toen waren ze natuurlijk ook al in de 60.
0: Zeker, toen waren ze ook al op leeftijd.
1: En nu zijn ze in de 80.
0: Ja.
1: En ze hebben gewoon weer nieuw materiaal uitgebracht. Ze hebben nu 2 singles.
0: Ongelooflijk, hè?
1: En juli, begreep ik.
0: Ja?
1: Begin juli, dan komt er een gloednieuw album uit.
0: Ja, en het is echt wel bijzonder eigenlijk. Want ja, die gasten, dat hoorde ik dan in ieder geval...
1: Over die infuus?
0: Ja, een jaar geleden. Dat ze gewoon aan de infuus zitten, hè?
1: Ja.
0: Die gasten zitten gewoon, die krijgen gewoon schoon bloed of zo.
1: Nou ja, als je daar oud mee wordt.
0: Nee, ik denk dat
1: alleen voor de gewone man een beetje onbetaalbaar is.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet voor ons natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, het is waarschijnlijk wel dus aangetoond. Want dat kunnen we toch wel een beetje vaststellen. Dat levensverlengend is.
1: Ja, blijkbaar wel.
0: Nou ja, die gasten hebben
1: of natuurlijk... ze hebben hele goede genen, dat kan natuurlijk ook.
0: Die gasten hebben alles gedaan wat God verboden heeft. Alles.
1: Ja, alles. Voornamelijk die Keith Richards. Zijn boek Live heb ik gelezen.
0: Ja.
1: Hij stond in de jaren 70 al op de dodenlijst. In de zin van, deze man wordt
0: niet
1: oud.
0: Nee, dan werd hij, maar hij is hij wel geworden even goed.
1: Ja.
0: Nu al.
1: En vooral hebben we een rolletje in de Pirates of the Caribbean ook gehad, toch?
0: Hè?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Serieus?
1: Hij had echt zo'n uiterlijk daarvoor.
0: Ja, nee, jij hebt zeker het uiterlijk daarvoor. Maar
1: je hoeft niet gecast te worden.
0: Nee. Hij zou het zeer zeker goed kunnen doen.
1: Maar ik ga het even opzoeken.
0: Ja, dan moeten we even kijken, ja. Hey, we hebben trouwens daarover gesproken in hun nieuwste plaat.
1: Ja?
0: Ja, en dat is natuurlijk leuk. Die heet In The Stars. Is dat een voorbode voor wat ze gaan krijgen misschien?
1: Dat ze naar de stars gaan.
0: Ja, misschien. Ja. Je weet het niet, hè?
1: We gaan luisteren.
0: We gaan luisteren, inderdaad.

0: Het is in de stars, hè?
1: Ja, het is in de stars. Nou, daar zitten ze natuurlijk nog niet, hè. Hopelijk blijft het nog even zo, hè.
0: Ja.
1: Maar wel een geweldige plan natuurlijk, jongens. Dit is de allernieuwste van de Rolling Stones.
0: Ja, ik vind het zo knap.
1: Ja,
0: zo
1: ik
0: knap
1: ook.
0: Gedaan.
1: Maar ook weer heel herkenbaar, hè. Met dat riffje erin.
0: Het klinkt een beetje als Rocks Off.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je dat een maquette
1: hebt. Ja.
0: 1972.
1: Ja, daar lijkt het een beetje op.
0: Daar lijkt het een beetje qua gitaarwerk op.
1: Nou, jongens, als dat gewoon werkt, weet je, waarom zou je het niet doen, toch?
0: Ja, weet je, gewoon knap.
1: Ja, hey, we hebben het even opgezocht, hè?
0: Ja.
1: Althans, jij hebt het opgezocht.
0: De Pirates of the Caribbean, daar speelde die Kid Richards dus in.
1: Dat
0: was
1: echt
0: in de film het debuut ook daarvan. At World's End.
1: Ja.
0: En daar speelde Captain Teague.
1: Ja, nou je plaatje liet zien. Ja, dat is een beetje lastig om nou dat op tv te laten zien. Want zo makkelijk zijn we er ook niet in. Maar
0: we kunnen het wel laten zien.
1: Ja, we kunnen het wel laten zien. Maar hij lijkt inderdaad gewoon echt op. En ik wist het echt niet. Weet je wel, het is natuurlijk echt een legendarische... Althans, een legendarische serie qua films natuurlijk. The Pirates of the Caribbean. Samen met Johnny Depp natuurlijk. Die er ook altijd wel geweldig in speelt. Hè?
0: Ja.
1: Hij heeft het ook trouwens ooit gedaan, die Johnny Depp. Is hij langs een kinderziekenhuis gegaan.
0: Oh,
1: ja. En dat is ook op YouTube te bekijken in ieder geval. Maar dan gaat hij in ieder geval allemaal de kinderen even een lach op hun gezicht toveren.
0: Hart onder de riem steken.
1: Ja, dat was geweldig wat hij deed.
0: Ja.
1: Echt, dan liep hij binnen, echt met zijn kostuum aan, weet je wel. Nee, echt, Jack Sparrow.
0: Ja, leuk is dat.
1: Ja, heel erg leuk deed hij dat. Echt wel een kindervriend. Hé, hey, zometeen natuurlijk gaan we natuurlijk luisteren naar de man die alles kan vertellen over de FC Volendam. Want,
0: ja, die spelen morgen om 16:45 weer.
1: Ja, dan gaan we weer spelen. En dan hopelijk, hè, natuurlijk, pakken we die puntjes. Maar dat gaan we natuurlijk zien. En straks ook nog het uitgebreide weekend weerbericht. Maar eerst deze plaats van Bruce Hornsby en His Reach. En het is ook echt zo, hè. Sommige dingen moet je gewoon nemen zoals ze zijn. Die kan je niet veranderen. That's just the way it is.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm, toch?
0: Mm-hmm.
1: Oké, okay, ja. Als je één weet, mag je het ook zeggen.
0: Nee, dan zeg ik het wel ook.
1: Ja,
0: dan hoor je dat altijd al.
1: Het is wel een waarheid dat ik zeg.
0: Ja, okay, zeker.
1: Gelukkig.

0: Chris Hornsby en his range.
1: Ja, ik ja, weet nou, niet, ga je niet over de range beginnen.
0: Nee, niet. Nee. Nee. Ik wil er eigenlijk wel over beginnen.
1: Ik voel hem al
0: ik weet
1: over.
0: Nog steeds niet wat het is. Wat hij nou mee bedoelt.
1: De
0: ja, range.
1: De range. Ja,
0: of de range van een
1: landschap.
0: Ja, landschap.
1: Ja, een stukje grond.
0: Ja, ik geen idee. Ja, maar maakt het niet uit natuurlijk. Soms dan moet je gewoon ook sommige zaken laten voor wat
2: misschien
0: ze zijn.
2: Misschien was hij wel boer.
0: Misschien was hij boer, ja. En
1: ze moesten toch een naam verzinnen.
0: Ja, dat is zo, maar.
1: Ja.
0: Okay,
1: ik hoorde vanochtend trouwens bij André Kroon ook een erg grappige naam.
0: Oh, wat hoorde hij dan?
1: Bandnaam Almost Monday.
0: Almost Monday.
1: Dat vond ik ook wel een goeie.
0: Grappig, ja. Ja, nee, dat is elke keer, hè.
1: Dat is elke week.
0: Maar als het dan op de maandag is het wel lastig.
1: Ja, dan is het al maandag.
0: Ja, dan is het maandag.
2: Almost Tuesday.
0: Ja, Almost Tuesday. Dan kan je tijdelijk natuurlijk je bandnaam veranderen.
1: Ja.
0: Ja, tijdelijk zou het kunnen. Hey Jack, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
2: Ja, goed.
0: Ja, ja. Je ziet er ook uitgeslapen uit.
2: Jawel hoor, jawel. Ja? Jawel, we hebben gisteren lekker gegeten, gisteravond.
0: Oh, wat heb je gegeten?
2: Mijn jongste dochter en haar vriend.
0: Oké. Okay.
2: Ja, we hadden aaltjes.
0: Oh, dus
1: dat was lekker. Lekker, ja.
0: Dus dat echt op een pannetje? Of,
2: ja.
0: Oh man, dat is
2: ja,
0: lekker
2: dat was, maar ja, weet je, je bent wel aan de beurt hoor, want ik had 5 pond.
0: Qua geld?
2: Ja.
0: Ja, maar daarvoor...
2: Dat doe je ook niet elke week.
0: Nou, ik zag ook ergens een inzamelingsactie voor jou, dacht ik. Help Jack de winter door.
2: Nee, zo erg is het niet.
0: Oh,
2: nee, zo erg. Ik heb elke week wel vis. Maar,
0: ja,
2: maar het is gewoon duur tegenwoordig.
0: Nee, dit is belachelijk duur, man. Gewoon... Ah, belachelijk.
2: Ja, maar wel lekker.
0: Nou, we gaan het om, Jack. We gaan beginnen.
3: Alle in- en outs over de FC Volendam. Met Jack Buren.
0: Nou, Jack. Even officieel natuurlijk inluiden dit stuk.
2: Ja.
0: Hey, want nou, ja, je hebt heerlijk gegeten, dus je buikje zit vol.
2: Ja, dat dan maar wel.
0: Ja, dat is...
2: Ja, vanmorgen weer een broodje, dus dat gaat toch wel door, hè?
0: Eten? Ja, je moet wel blijven eten, heb je begrepen.
2: Anders gaat het niet goed.
0: Nee, dan gaat het fout. Ja. Ook blijven drinken trouwens, ook belangrijk, hè?
2: Ja.
1: Op dit soort dagen, ja.
0: Nou, je moet wel. Mijn vader, die heeft bijvoorbeeld nu een lagere bloeddruk. Die heeft plaspillen. En dat is dan een beetje medisch, hè? Maar dat komt dus dan, als je dan te weinig vocht binnenkrijgt... Dan gaat je bloeddruk ook naar beneden, omdat je gewoon de druk wordt lager. Dus ik zeg tegen hem, je moet wel voldoende drinken.
1: Ja. En blijven lachen, waar ik het vanochtend over had.
0: Ja, dat is belangrijk. Ja, dat is ook aangetoond, Jack. Ja. Lachen is gezond. Ja, ja niet gemaakt lachen. Oh, echt lachen is gezond. Ja, een lolletje.
2: Ja,
0: maar,
2: dat
0: moet je gewoon
2: wel.
0: Doen.
2: Humor is het allerbelangrijkste.
0: Ah, man, dat heelt alle wonden.
2: Daar hebben wij best wel een beetje meegekregen. Van mijn vader en mijn oma P natuurlijk.
0: Wel nog?
2: Het hele gezin, ja. Als je met humor... Dat deelt ze overheid.
0: Ja, dat vind ik altijd bijzonder met begrafenissen. Er wordt ook heel vaak op begrafenissen heel veel gelachen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Omdat je dan terugdenkt aan degene en dan haal je anekdotes op en dan weet je wel.
2: Ja, gelukkig. Want
0: dat
2: doorbreekt even de stilte.
0: Ja, juist.
2: Als je een geintje maakt. Ja.
0: Ja, weet je, dat is altijd wel beter. Jack, we gaan natuurlijk hebben met jou over natuurlijk het Oranje Team. Wat niet natuurlijk ons hele land vertegenwoordigt, maar wel natuurlijk ons tot Volendam.
2: Ja, dat zeg je goed, Paul.
0: Ja.
2: En morgen moet het gebeuren, hè, tegen Excelsior.
0: Ja, dat is wel belangrijk, dit,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, er gaan een hoop uitsporters mee. Het hele uitvak zit vol, dus... Ja, dat is alleen maar positief, toch? Dus dat moet de jongens toch ook een boost geven, zou je zeggen.
0: Dan zou je zeggen, alleen het is het lullige ervan, het is geen garantie.
2: Nee, absoluut niet. Nee, want je speelt ten eerste natuurlijk uit.
0: Ja.
2: In Rotterdam, in Excelsior, ja. Dat is ook een, volgens mij is dat ook een counterploeg. Dus je moet niet, denk ik, zelf het spel gaan maken. Je moet meer van achteruit gaan voetballen, denk ik.
0: Of slim verdedigen.
2: Ja, dat bedoel ik ermee.
0: Ja.
2: Weet je, want als je zelf gaat aanvallen en hun spelen dan vanuit de counter,
0: ja
2: dan krijg je ze om je oren. Dus ja, ik zou adviseren, trek lekker terug tot je eigen helft.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: En van daaruit gaan voetballen, want nu is het belangrijk dat je wel wint.
0: Ja, je moet gewoon winnen. Want als je nou, ja, want anders dan speel je weer degradatievoetbal. Ja,
2: dat speel je sowieso nu al. Want dat
0: denk je, ja?
2: Ja, nog 2 wedstrijden, Paul.
0: Ja. Oh ja, dat is wel zo, ja. Jeetje.
2: Ik bedoel, Telstra, die speelt nu thuis tegen Heracles.
0: Ja, nou, ik nadenk. Ja.
2: Heracles moet eigenlijk ook, weet je, want die spelers moeten misschien nog verkocht worden.
0: Ja.
2: Want die zijn natuurlijk al gedegradeerd. Maar die spelers, ik neem aan dat die nog ergens anders willen voetballen.
0: Ja, dus willen ze zich laten zien, bedoel jij?
2: Ja.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
2: Want vorige week hebben ze dan verloren van PEC Zwolle met 1-0.
0: Ja.
2: Dat was dus ook maar net aan. In Zwolle.
0: Ja.
2: Ja, goed, als het doemscenario, als Telstar wint en Volendam verliest... dan is het volgende week klaar. Want je doelgemiddelde is gewoon veel minder als Telstar.
0: Dus het is eigenlijk erop en veronder.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Weet je, ik wist niet dat het zo is. Jij bent natuurlijk al die
2: je moet gewoon...
0: Die cijfers heb jij natuurlijk al op
2: praat. Je moet gewoon in ieder geval een punt of drie punten pakken.
0: Ja.
2: In Telstar, die moet dan ook maar verliezen.
0: Ja,
2: Voor ons.
0: Ja, maar ze gaan niet voor ons verliezen, denk ik. Maar wij moeten gewoon...
2: Voor onze...
0: Zeker.
2: Waar wij staan.
0: Maar wij moeten gewoon de overhand natuurlijk krijgen.
2: Ja, tuurlijk. Op het spel. Maar we moeten positief blijven.
0: Dat vind ik ook. We gaan
2: niet doemdenken.
0: Nee. Je hebt nou begrepen wat ik net zei.
2: We moeten lachen.
0: Je moet lachen.
1: Je moet lachen. Lachen. Cortisol verlagend.
0: Ja, cortisol verlagend inderdaad. En dat is ook goed voor stress. Hè.
2: Maar goed, het is wel spannend, Paul.
0: Ja, dat is spannend.
1: Ik zag trouwens dit op de NOS dat jij ook vanavond te zien bent. Bij de NOS?
0: Ben je te zien?
2: Weet jij dat nou?
1: Ja, ik lees me wel eens in.
2: Oké. Ja. Nou ja, goed. Ik kan het wel vertellen. Vanavond ben ik in Studiosport.
0: Studiosport?
2: Wel de late uitzending.
0: Oh.
2: Het begint pas om 11:50 tot kwart voor 12.
0: Dus even een laat zitje dan misschien.
2: Ja. Voor de geïnteresseerden onder ons.
1: Maar je kan het ook terugkijken, toch?
0: Ja, je kan het ook terugkijken. Ja, tuurlijk.
2: Ik was samen met Pieter de Waard. Die is voormalig voorzitter van Telstar.
0: Oké.
2: En dat hebben we een donderdagmiddag opgenomen. Dus het zal mij benieuwen. Ze zeggen dat het heel erg leuk is geworden. Dus positief.
0: Dat is... Je moet ook positief blijven natuurlijk.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, dat is wel eens natuurlijk zo. Als je dan denkt van... Ja, was het nou eigenlijk wel zo leuk? Weet je wat ik deed? Eigenlijk op een bepaald moment, weet je wel. Ook wel eens met een grap, weet je, op je werk. Dan viel die grap niet. Ja. Dan denk je, heb ik hem nou beledigd? Of,
2: Ja, je weet tegenwoordig toch niet of je wat goeds of slechts.
0: Nee, dat is het probleem juist, hè?
2: Vooral in mijn positie.
0: Als jij een jokje zit, bedoel jij?
2: Ook.
0: Ja, als je dan wat zegt.
2: Ja.
0: En je denkt van, komt dit wel over?
2: Ja, de appies komen meteen binnen. Ja, dat is gewoon zo. Maar ja, ik heb een brede...
0: Wat doe je dan?
2: Nou, niks. Daar heb ik allemaal geen tijd voor.
0: Daar heb je ook geen tijd voor, man.
2: Dan denk ik bij mij van, man, waar gaat het over?
0: Daar gaat ook nergens over.
2: Je hebt 7200 meningen in het stadion.
0: Dat is zeker zo.
2: En je kan niet iedereen te vriend hebben.
0: Dat heb ik ook geleerd. Als DJ is dat precies hetzelfde. Ja. Mm-hmm. Je kan muziek draaien, maar je kan niet iedereen tevreden houden. Nee,
2: je doet gewoon je best. Ja. Je doet gewoon je best. En meer kun je niet doen. En als een ander denkt van,
1: Wat een wijsheid allemaal.
0: Ik vind het ook wel een goede afsluiter voor de FC Volendam. Ja. Je doet je best.
1: Ja.
0: Maar ik vind wel dat de FC Volendam dan even nu iets meer moet doen dan zijn best.
2: Ja, ik heb 2 weken terug al gezegd van dat is door het hele land heen. Hè. Je hebt data-analisten.
0: Ja, die heb je zeker.
2: En ik vind dat je nu nog, je speelt nog 2 wedstrijden, dan moet je even door het rood heen.
0: Ja, vind ik ook. Ja, maar helemaal eens hoor. We moeten het gewoon nu doen.
2: Ja.
0: En niet laten liggen.
2: Hier draait het om. Dit is de spanning. En huppatee.
0: Helemaal eens.
2: Ja.
0: Hier draait het om. Hier gaat het om. Hey, dankjewel weer. En we gaan het morgen meemaken. En hopelijk zitten we dan volgende week hier met een nog grotere smile. Ja,
2: we gaan ervan uit.
0: We gaan ervan uit, inderdaad. Doen we helemaal goed. Hey, de allernieuwste van René Schuurmans. Al win ik 10 miljoen, jongens.

0: met Lionel hierin, hè?
1: Oh, is het zo?
0: Lionel is in de Commodore.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Ja, ja, op een gegeven moment is hij solo gegaan, hè. En dat heeft hem ook geen windeieren gelegd,
1: nee.
0: De beste man.
1: Nee, die heeft een goede carrière gehad. Volgens mij was hij ook gek op Nederland, hè, die Lionel Richie.
0: Lionel Richie?
1: Die testte altijd.
0: Oké. Okay.
1: Of die bracht eerst de singles uit.
0: Ja?
1: En dan was het een test voor de rest van de wereld. Als hij hier aansloeg, dan wist hij van...
0: Was het goed?
1: Dan was het goed.
0: Heel leuk.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
2: Dit is het weerbericht van vandaag.
0: Dat weet jij weer, die weetjes. Hè?
1: Ik heb dat toevallig een half jaar geleden gelezen in een boekje. Ja.
0: Hij heeft natuurlijk wel die Symfonico in Warschau gedaan, toch? Lijnwitsje?
1: Ook nog, ja.
0: Ja, hier,
1: ook in Nederland.
0: Oh, daar heb je een... Niels.
1: De slager.
0: De slager.
1: Hij moet het weer...
0: Hij komt er niet met een koe binnen, hè. Als hij weer met een dier binnenkomt, moet je zeggen weg, hoor. Hey, alweer dat allemaal... die scheidt allemaal zo op de grond, weet je wel. Hey, vandaag is het op veel plaatsen zonnig. Geleidelijk ontstaan er ook stapelwolken, maar blijft het gelukkig wel droog. In het westen en het zuiden is het vanmiddag zonniger dan in het noorden en het noordoosten. Nou jongens, wij zitten in het westen. Hey, goed dit keer, hè. Vanavond en vannacht blijft het droog met veelal brede opklaringen. De minima komen uit zo tussen de 5 à 10 graden. Nou, zondag zijn het door een noordenwind grote temperatuurverschillen. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 20 graden. Dat is wel bijzonder. Dan praat je over een landje van 300 kilometer. En in het noorden is 13 graden en onder is het 20 graden. Dat scheelt inderdaad nogal wat. Zon en wolken wisselen elkaar dan af. Later is in het zuidoosten ook kans op een bui daar mogelijk. Nou ja, dan weet je dat ook weer. Gaan we kijken tot en met donderdag. Want donderdag is natuurlijk hemelvaartsdag. En dan zitten wij natuurlijk ook in het Bollenspark met als LOVJ met tv en radio. En ja, weet je, dat gaat alleen maar gewoon fantastisch worden, toch, vriend?
3: En heel veel eten.
0: En heel veel eten, ja. Nee, jij staat er ook, hè?
3: Ja, wat dacht je?
0: Met die worden ding ook weer die grotere grillen.
3: Ja, ja, ja, ja. Ik bedoel de Oklahoma.
0: Ja, ik noem altijd het beest.
3: Ja, het beest. Ja, we staan met twee caveman grillen. En dan doen we de bruggetjes opbakken. Ja, en de speerrips.
0: Oh man, lekker.
3: Ja, zeker. De parkburger, hè, wereldberoemd.
0: Maar dan wil jij natuurlijk weten wat voor weer het wordt.
3: Ja, dat wil ik heel graag.
0: Ja, dat dacht ik al.
3: Als jij dat nou even goed maakt.
0: Nou, in het weekend in ieder geval zo goed als droog, hè. Dat weet je. Vandaag eigenlijk morgen. Daarna meer wolken. Af en toe met regen. En wel wat lagere temperaturen.
3: Ja, ja.
0: Dus als je nou denkt van, nou, waarop moet ik me een beetje kleden voor de donderdag? Dan moet je rekening houden met 13 graden.
3: Ja.
0: En dat is natuurlijk niet 20 graden ze hier hebben. Maar aan de andere kant, 13 graden met een beetje zon is gewoon fantastisch, hè?
3: Dat is fantastisch. En als jullie het koud hebben, komen jullie gewoon bij mij grillen staan.
0: Ja, dan komen bij jou grillen staan. Ja, die is lekker warm, hè.
3: Dat is lekker warm.
0: Ja, maar dat is wel een echte grill, hè.
3: Ja, dat is
0: met echt hout, hè, erin. Op,
3: wat dacht je?
0: Ja, nee, juist. Die donderdag hebben 50% kans op neerslag. Ik denk nog wel dat het iets naar beneden gaat, want we zagen de eerdere berichten. En die spraken echt over alleen maar regen. Nou, dat is dus nu al afgezwakt.
3: Ja, maar dat zwakt helemaal af. En straks gaat de zon ook
0: schijnen. Dat bedoel ik. Zo gaat het altijd eigenlijk met hemelvaartsdag. Dus we gaan dat mee in rekening houden. Maar ja, dit weekend in ieder geval nog even flink die zon. En volgende week dus iets minder die zon. Maar we gaan meemaken. Vriend, we gaan eerst maar een plaatje doen.
3: Gezellig.
0: Ja, Sarah Larsson met Shakira.
3: Ja, Shakira ken je.
0: Sarah Larsson, ken je die ook?
3: Nee.
0: Niet? Nee. Nou, dan gaan we even luisteren dan, of jij het wat vindt.

0: Ja, deze plaat. Ja, dat weet je. Je moet het leuk vinden natuurlijk. Hè. Dat is een beetje toch wel... Hè? Als je het leuk vindt, dan vind je het leuk. En als je het niet leuk vindt, dan vind je het niet leuk.
1: Ook weer een wijsheidje.
0: Dat is ook een wijsheidje natuurlijk. We gaan hem officieel trouwens even inluiden natuurlijk, Niels. Want dit is natuurlijk het voormuziekje daarvoor. Want we gaan natuurlijk wel even horen. We weten trouwens nog steeds niet wie het is, hè. Dat is wel een dingetje.
2: Nee. Het is tijd. Tijd om een heerlijk recept voor te bereiden. Het is tijd om te koken met Niels Keur.
0: Oh, Niels Keur is het, ja.

0: Nee, ja. Maar ja, we weten nog steeds. We hebben ooit een prijsvraag gedaan. En voor mij hadden we best wel een goede prijs eraan.
1: Ik dacht dat het Leonie de Braak was. Maar volgens mij had ik dat wel een keer geroepen.
0: Ja, maar dat was het niet.
2: Was het niet goed.
0: Nee, dat was niet goed.
2: Tot op heden is het nog niet geraden. Dus we laten dat lekker zo.
0: Ja, maar het is wel eigenlijk...
1: We laten het zo.
0: Ja, maar het is wel raar dat het nog steeds niet geraden is. Volgens Johan Veerman, die natuurlijk heel vaak in het Hilversumse zit.
2: Ja.
0: Is dit een hele bekende dame.
2: Ja.
0: Maar echt heel bekend.
2: Ja, zou het misschien iets met VI te maken hebben?
0: Ja, maar wie zit daar nou in?
2: Als, ja, daar zitten twee vrouwen. Die praten
0: over die zijn.
2: En die hebben wel een beetje hetzelfde geluid.
1: Die drieling.
2: Ja, maar ik weet even niet hoe ze heet.
1: Die drieling.
0: Ja.
2: Zijn altijd met ze...
1: Helene Hendricks.
2: Ja.
0: Helene. Nee, is dit...
2: Nou ja,
1: zou kunnen.
2: We kunnen het nog een keertje vragen.
1: Wat is er gebeurd met jouw geluid, Niels?
2: Nou, ik weet niet wat er nu... Dat heb ik vaker. Dan
0: is dat
2: een rook
0: van het beest?
1: Komt door de flakes.
0: Ja, maar als jij elke keer in die rook staat van die barbecue... Ik weet niet of dat nou heel gezond is.
2: Nee, dat is heel gezond.
0: Wel?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja, schijnt. Ik hoorde van Jan Pietjes. Die rook ook.
1: Die is er ook uit mee horen.
2: Ja.
0: Dat is wel een goede graadmeter.
2: Ja.
0: Letterlijk even duurlijk.
2: Elke dag een pondje paling, dan gaat dat gewoon helemaal goed. Dus, ja, nou, ik had een lekker gerechtje bedacht met asperge. We zitten al bijna weer op het einde van asperge. Laatste maand.
0: Witte goud, hè?
2: Het witte goud. Ja. Super lekker natuurlijk.
0: Het gaat alleen van pissen, zo stinken.
2: Ja, dat klopt. Er zit een stofje in die dat is goed voor je blaas. En het schijnt heel goed te zijn voor je blaas.
0: Ja, maar niet voor de geur.
2: Nou ja, dat is een beetje vreemd natuurlijk. Dat je denkt dat van, hey, weet je, al meteen gewoon na een kwartier al.
1: Oh, hij zuiplast bedoel je?
2: Ja.
0: Maar dat stinkt. Heb je nooit geroken? Aspergeplast, dat is niet...
1: Ja.
2: Je kan ook nooit normaal een gerecht maken hier, hè?
1: Nee. Sorry, Giet.
2: We weiden meteen weer uit.
1: Ik hoorde dus wel van de week dat asperges wel in Nederland het lekkerste zijn. En dat dit het echte asperge-land is.
2: Ja. Dat heeft te maken met de grond. Ja. Van originele komen ze natuurlijk uit beneden Nederland.
0: Ja.
2: Maar ze klimmen al omhoog.
0: Ze klimmen omhoog.
2: Dus ja, ze doen het ook gewoon goed in de Beemster.
0: Okay.
2: Dus het is een beetje kleiachtige grond. Beemster is natuurlijk wereldberoemd om zijn aardappels. En
0: kaas.
2: Ja, precies, kaas. Heel veel koeien staan. Ja, maar ze vroeger eens een keertje leeg gepompt, hele Beemster. Ja.
1: En sauna's.
2: Sauna's. Ook lekker. Ja, en dan kun je ze nog even in nagaren natuurlijk.
0: In die sauna, ja.
1: Zullen we eerst even een liedje draaien en dan gewoon een recept even doen? Want dit gaat helemaal nergens over.
0: We moeten een receptje gewoon doen, want anders komen we in tijdnoten.
2: Ik vind toch rond Maastricht zo die kant op, weet je. Daar komen toch wel die lekkerste asperges vandaan. En dan heb je van die mooie kopjes. En met als die kopjes omhoog steken, worden ze gestoken.
0: Ja.
2: Worden ze uitgestoken. Ze zitten onder de grond. Dat is ook de reden waarom ze wit blijven. Die groeners die hebben zon gehad.
0: Okay.
2: En dan krijg je dat fotosynthese gebeuren. Waardoor ze dus verkleuren. Waardoor het groen wordt.
1: Een mooi biologiewoord. Ja, fotosynthese.
0: Ja. Schrijf even op, hè. Fotosynthese.
1: Fotosynthese.
2: Ja, dat heeft te maken met de zon. En,
1: klopt.
2: De lucht. En, nou, in
0: jouw
2: in ieder
0: gat
2: geval,
0: heb je gezicht, hè. Fotosynthese.
2: Vandaar, omdat ze dus in de... Ja, dank je. Omdat ze dus in de grond zitten, blijven ze wit.
0: Ja. Ja,
2: en waarom het de koning natuurlijk, of de koningin van de groeners wordt genoemd. Omdat ze zo goed te combineren zijn.
0: Ja.
2: Met bijna alles. En je kan van steek tartare, je kan er een biefstuk bij bakken. Je kan...
0: soep.
2: Je kan er soep van maken.
0: Alles,
2: het is eigenlijk de meest gangbare groente. Ze gaan overal mee. En waar ik hem... wat ik heerlijk vind, de laatste keer heb ik een eidooitje. Heb ik de eitjes eventjes gescheiden van het ei wit en het eidooier. Dus de eidooier hou je eventjes apart. En als je dan een beetje ui aanfruit... En daar doe je die eidooitjes daarbij. Met wat room.
1: Ja.
2: En room klop je al door het eidooitje. En dan doe je het verwarmen in die pan. Dan wordt het wat dikkere roomachtige saus. Wordt het door die eidooier gaat die room gaat binden. En dan breng je het op smaak met wat bieslook en wat peterselie en met kruiden. En dan heb je een heel romige, dikkerige, beetje sausachtige crème ga je
0: lekker
2: krijgen. Ja, en als je daar dan bijvoorbeeld Volendammer ham doorheen doet. En dat is lekker gerookt is dat.
0: Oh, ja.
2: En dat past heel goed bij die asperge. Dat ei en dat ham, dat gaat heel goed. Maar ook bijvoorbeeld gerookte paling. Dat kan er ook heel goed bij.
0: Nee, dat bedoel ik net zeggen. Paling in pan was ook goed met...
2: Zeker. En ik heb ook wel eens een keertje paling. Als je die zeg maar net als een kroketje, als je die even door de bloem haalt en dan door de ei en dan door de paneermeel, een beetje grovere paneermeel. En die bak je heel kort eventjes dat het net zo een beetje bruin korstje eromheen komt. Dan heb je een soort van palingkroketjes achter.
0: Oh ja,
2: en dat is ook fantastisch lekker bij een asperge. Ja, dus en dat vind ik op dit moment, vind ik de asperge, vind ik gewoon, we doen er gewoon nog een heerlijk receptje mee. We pakken hem even door deze maand. En dan, dan hebben we weer een heel jaar geen asperges meer. Of je moet ze uit de pot halen.
1: Dus echt een maandje dus?
2: Ja, het is echt 2 maanden is het. Okay. Je hebt natuurlijk, ja,
0: dat is voorbij, hoor.
2: Seizoenen hebben ze best wel opgerekt ook door de verwarmde bedden. En dat doen ze. Dat zijn dan de duurste. In het begin zijn ze echt nog duur.
0: Ja.
2: Dus vanaf maart ongeveer dan krijg je de asperges. En de eerste die zijn gewoon duur. Omdat daar dus of warm water voor gebruikt is. Of ze zetten er een grote tent bovenop. Ja, dat kost natuurlijk geld. Maar de echte zoals nu, weet je. Die komen nu de kop opsteken door het warme weer.
0: Ja.
2: Heerlijk.
0: Ja, vriend, helemaal goed. Hey, dankjewel weer. We gaan weer de laatste plaat ontvoeren dit uur.
1: Ga snel.
0: Dat is toch niet normaal, man.
2: Ja, maar we pakken lekker door in het volgende uur.
1: Tuurlijk.
0: Ja, we hebben sowieso zo. Ja,
2: we krijgen nog hele leuke dingen.
0: We krijgen ook nog Ruud Jacobs. Krijgen we ook nog. Ruud en Jacobs. Nog Ed.
2: En Ed, oh nee.
1: Dus jij steekt een hoop op deze ochtend, hoor.
2: Ja, ja, ja, lekker, dat is goeie zeker zo. Ja. En ik zag jullie in de Nivo.
0: Ja, dat klopt ook nog. Ja, wow. Ja.
2: Ook niet zo'n klein bladzijdetje.
0: Nee. In volle ornaat.
1: Jij is ding een groot ding.
0: Ja. Jongens, zo gaat dat soms, hè. Roem, jongens.
2: Ja, wereldberoemd, hè. In Nederland.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16

0: vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
1: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
2: Wat zei jij nou?
1: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja.
1: Met Wanten.
2: Ja, zo is het maar. En daarvoor natuurlijk...
1: Niels Buis.
2: Ja, de elf, je lieveling van deze week.
1: Ja, die doet het goed, die jongen.
2: Ja, zeker. En geproduceerd door Blanco, zei jij?
1: Ja, volgens mij ook dit liedje weer. In ieder geval zijn vorige album van 2,5 jaar geleden. Die was sowieso geproduceerd door Blanco.
2: Okay.
1: Dus ik vermoed dat dit ook weer is.
2: Ja, het zat goed in elkaar.
1: Ja.
2: Ja, en een leuke plaat ook natuurlijk, ook deze elf, je lieveling. Dus zeker de moeite waard om die gewoon vaker natuurlijk op te...
1: Ja, nee, zeker weten. Dat... Het is echt leuke muziek in ieder geval. En ik hoop dat hij weer een album release gaat doen dan.
2: Ja, dat hoop ik ook.
1: Daar kon ik de vorige keer weer niet bij zijn. En dat was al.
2: Die was er wel.
1: Lovende reacties.
2: Ja, nee, weet je. Ja.
1: Ja.
2: Dat zijn dan dingetjes die je dan mist natuurlijk. Hè. Dat is een beetje jammer.
1: Ja.
2: Hey, we gaan natuurlijk gewoon verder met allerlei leuke items in deze radioshow. Ook dit second uurtje. Hè.
1: Ja.
2: Want hij staat al te trappelen natuurlijk. De man die ons alles kan vertellen over het menselijk lichaam en over...
1: lifestyle, hè?
2: Eigenlijk lifestyle.
1: En we krijgen altijd wel een uitdaging van die fabels en feiten.
2: Dat is zo. Maar ja, de lifestyle, er zit natuurlijk ook kleding bij. En daar gaat hij het vaak dan niet over hebben.
1: Nee, dat is waar.
2: Althans denk ik niet dat jij nou verstand hebt van kleding. Ruud, zeg maar ja of nee?
3: Nee.
2: Oké, heel goed. Dus dan gaan we ook komen. Dat gaan we dus zo meteen doen. Maar eerst uiteraard elke verruimte voor wederom natuurlijk muziek. En deze vinden Jaap en ik wel ontzettend lekker.
1: Steengoed.

0: tijd, hé. En nog steeds ook een goed album natuurlijk, waar nog meer grote hits vandaan kwamen. Of dat ze vanaf kwamen.
1: Ja.
0: Maar dit ook wel lekker, deze Overcome. Hier natuurlijk nog steeds op Love Radio. Nou, hè. En de volgende gast is alweer aangeschoven natuurlijk aan deze radiotafel. De man die één keer per maand zijn optreden geeft eigenlijk, hè. Achter de présence hier neerzet op dit podium.
2: Ja, dat is zo.
0: Ja.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ruud. Ja, want we gaan het ook hebben met jou over fabels, feiten, het menselijk lichaam. Maar vooral dingen die vaker onderbelicht zijn ook, hè? Of ja. Waarvan je denkt dat het gewoon zo is.
2: Of wat redelijk actueel kan zijn in de pers of in de gemeenschap op dat moment.
0: Ja.
2: Dus ik denk, ja, dat is leuk om sommige uitjes van sommige weetjes weer te vertellen.
0: Zeker.
2: En soms zijn dat dingen die wij de vorige keer bespraken hebben. Ja. Hebben we nog niet helemaal uitgewerkt.
0: Hoor. Klopt ook.
2: Weet je nog wat dat was of niet?
0: Dat is weer een maand geleden. God.
1: Even graven.
0: Ja, ik word ook ouder, hè. Mijn hersencellen die werken ook niet meer optimaal.
1: Waar ging dat ook over?
0: Ja, waar ging dat ook
1: over? Dat was wel een goede toen.
2: Ja. Best goed voor mij dat ik dat nog onthouden om daar even op terug te komen.
0: Ja, maar jij bent sowieso slimmer als wij, dus dat scheelt wel.
1: Maar jij had ook de administratie bij, dat scheelt
0: ook.
1: Dat
0: is ook, ja. Hij heeft de papiertjes liggen.
1: Ja, precies.
2: Dat is wel waar.
1: Ja. Het was volgens mij altijd... onder andere had het te maken met koffie, wanneer je dat 's morgens drinkt. Dat kwam er ook in voor.
2: Dat was de maand daarvoor.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Is het zo?
2: Ja, zeker.
1: Of was ik er niet bij de laatste keer?
2: Het ging over de telefoonverslaving.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, maar echt, is dat ook weer de maand voor?
0: Ja, zeker. Geef nou gewoon toe dat jouw hersenen ook gewoon wat minder worden. Dat is gewoon zo, weet je. Het is wat het is.
1: Nee, ik drink later mijn koffie, dus het gaat goed. Okay.
2: Nou ja, dat was inderdaad ook een van de tips die ik toen gaf. daarvoor.
1: Oh, okay.
2: Dat je eerst met water moet beginnen en daarna als koffie of thee moet nemen.
1: Maar de telefoonverslaving, ja, kom maar op.
2: Nou, we hebben toen heel kort eventjes... Om samenvattend wat we toen hadden besproken. Het ging over, wanneer ben je eigenlijk telefoonverslaafd?
0: Ja, wanneer ben je dat? Ja.
2: Wanneer ben je dat, hè? Een aantal punten. Je pakt je telefoon extreem vaak op. Dat is één van de punten.
0: Dat kan.
2: Je gebruikt eigenlijk je telefoon voor alles wat eigenlijk niet altijd nodig is.
1: Mm-hmm.
2: Met andere woorden, je gaat toch weer kijken naar zaken die eigenlijk op een andere wijze ook kunnen worden bekeken. Noem maar bijvoorbeeld de krant, kan je ook gewoon lezen.
1: Hè? Ja,
2: van op je telefoon doen of het nieuws.
0: Ja.
2: Hè? Onrust of heel erg spanning krijgen als je je telefoon niet weet waar die ligt.
0: Ja, dat is ook vaak zo. Hè? Dat je denkt van, waar ligt dat ding?
2: Ja, precies. Ja. Het scrollen. Zonder eigenlijk na te denken. Gewoon een half uur blijven scrollen.
1: Hoe wordt die brain...
2: Ja, je wordt een beetje eigenlijk verslaafd doordat ze dat gewoon op een of andere manier prikkelen om iedere keer weer nieuw nieuws te lezen.
1: Ja.
2: En dat is een hele slimme actie hoe ze dat doen. Alleen het is niet fijn dat je dat...
0: Nee, het is ook vaak wat je interessant vindt. En dan komt het elke keer voorbij. Dat blijf je dan kijken toch?
2: Ja. Nou ja, je krijgt ook je telefoon om je gevoelens te verdoven, noemen ze dat.
0: Oké.
2: Okay. Om eigenlijk een soort van aandacht te hebben die je op een andere wijze niet krijgt.
0: Ook
2: iets gebrek
0: aan aandacht.
2: Is. Ja, gebrek aan aandacht. Dan gaan ze op een telefoon, want dan hebben ze hun eigen keuze om die aandacht te krijgen. Met andere woorden, kunnen ze zelf kiezen waar ze dan geïnteresseerd in worden.
1: Ja.
2: En dan lijkt het alsof ze heel serieus bezig zijn, maar eigenlijk doen ze niks.
1: Ja.
0: Maar is er ook niet soms ook, Ruud, dat bijvoorbeeld ook, dat zie je vaak als je in een soort, of verjaardag bijvoorbeeld. Dan weten mensen zich een houding te geven en dan pak ze die telefoon maar.
2: Ja, nou ja, dat is eigenlijk, stel je voor, je zit in de wachtkamer, dat zie je ook heel vaak nu. Hè?
0: Ook vaak, ja.
2: Dat mensen zonder dat ze dan eigenlijk een reden hebben, een telefoon pakken en beginnen te...
1: Ja, dat is bijna, in de OV is het overal.
2: Ja.
0: Ja, dat is niet meer zo leuk hoor. Iedereen zit met zijn koptelefoon op, oortjes in, op met
1: oortjes
0: een ding.
1: In,
0: dat is niet meer praten.
1: Nee. Dan hoef je niet met iedereen te praten. Maar, bedoel, dit is wel erg afgezonderd allemaal.
0: Ja, je hoorde af en toe, ging je nog wel in de bus, ging je met elkaar praten. Maar dat gebeurt ook bijna niet meer.
2: Ja, maar ja, hetgene wat eigenlijk gewoon steeds vaker is, dat hoor je nu ook. Het is in de bus, het is in de wachtkamer.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk overal bijna wel.
1: Ja.
2: En dat heeft vaak te maken, wat we net noemden. Je bent dan inderdaad toch al deels verslaafd aan je telefoon. En de telefoon geeft zoveel prikkels af. Onder andere ook social media die soort van pliepjes geven of wat dan ook.
1: Mm-hmm.
2: Waardoor je eigenlijk weer geprikkeld wordt om te gaan kijken.
0: Ja.
2: Nou, er zijn een aantal kleine tips die dan de experts aangeven waar je mogelijkerwijze wat aan hebt om dat te verminderen, zeg maar.
0: Nou, ben benieuwd hoor.
2: En een van de hele belangrijke tips die ze geven is, als je thuis bent, zorg dat je een plek in je huis vindt wat eigenlijk wat verder weg is dan waar je normaal ook lekker ontspannen zit in de bank. En dat je moeite moet doen om die telefoon weer te pakken.
0: Ja.
2: Met andere woorden, leg hem in de keuken neer.
0: Ja.
2: Doe je oplaadpunt in de keuken in plaats van naast je bank. Want als je hem naast je bank hebt, dan ligt hij eigenlijk al dichtbij.
0: Maar dat heeft iedereen toch eigenlijk naast zijn bank?
2: Nou, ik niet.
0: Niet?
2: Nee, ik
0: heb het. Oh, ik heb het anders op mijn bank liggen.
2: Ik heb het in de keuken dus.
0: Ah,
2: en dat is zonder dat ik dit gelezen had.
1: Ja, Ruud is al een stapje verder dan onze.
0: Ja, hij heeft gewoon voorschrijdend inzicht.
2: Precies. Misschien wel, ja. Maar het is wel een belangrijk aspect dus. Als je dus dat gevoel hebt dat je er ook toe behoort tot deze groep.
0: Ja.
2: Leg dan je telefoon gewoon wat verder weg. Ja. En doe er moeite voor om hem te moeten pakken, zeg maar.
0: Snap ik, ja. Maar goed.
2: Nou, als je inderdaad in zo'n wachtkamer zit, dat wordt dan ook gezegd. Probeer nou eens gewoon 10 minuten lang jezelf in te houden. Probeer nou eens gewoon te denken, oh, ik pak hem pas over 5 minuten of over 10 minuten. In plaats van, ik ga nu gelijk kijken. Dus op het moment dat je denkt, ik moet even kijken of er iets binnen is gekomen op de telefoon. Denk je, ik wacht nog even 5 minuten.
0: Ja.
2: Met andere woorden, probeer het uit te stellen.
0: Dat is wel lastig, hè?
2: Ja, het is.
0: Hoor je pling pling en dan je pling pling pling. En dan denk je, oh, dit is belangrijk.
2: Maar de vraag is het zo belangrijk?
0: Nee, dat nooit.
2: Bijna nooit.
0: Nee.
2: Dus dan krijg je ik krijg bijvoorbeeld een update van de AD. Waar ik dan toevallig op...
0: Zo'n pushbericht.
2: Zo'n pushbericht. Nou ja, dan komt er iets wat helemaal nergens op slaat. Maar je leest het wel.
1: Ja, maar die kun je ook allemaal uitschakelen.
0: Ja. Ja. Misschien moet je dat wel doen trouwens.
2: Ja, dat is dus één van de dingen die ze zeggen, dat heeft helemaal geen waarde.
0: Nee.
2: Want het kan averechts gaan werken. Op het moment dat je schaarste creëert, dat je het niet meer ziet komen.
0: Ja?
2: Dan denk je, misschien heb ik iets gemist. Dan ga je uiteraard dan wel weer kijken.
0: Ah, ja, dat helpt
2: dus dat
0: dus
2: is
0: niet.
2: Één van de dingen dat ook niet helpt.
0: Oh jeetje man.
2: Dus
0: lastig.
2: Dat zijn best wel lastige zaken. Nou, ja. Dat zijn eigenlijk hele moeilijke, maar ook hele simpele ideeën. Ze zeggen ook van, ga niet natuurlijk, als je je telefoon normaal gesproken 100 keer pakt, zeg maar. Probeer hem dan niet 100 keer, maar probeer hem 10 minuten of 10 keer minder te pakken.
0: Ja.
2: In andere woorden, bouw dat op of bouw dat af eigenlijk, zeg maar. En ga niet verwachten dat je nou een hele dag zonder je telefoon gaat zitten.
0: Nee.
2: Maar probeer het gewoon wat minder te doen. Nou, een van de voorbeelden die ik heb gedaan, ook in dit stuk stond, en dat vond ik een hele leuke. Ik heb bijvoorbeeld mijn social media heb ik gewoon gelimiteerd nu. Ja, je kan dus een half uur of een kwartier kun je hem opzetten.
0: Ja.
2: En op het moment dat je dus langer dan dat deel scrollt, zeg maar, of op Facebook zit of op Insta, wat dan ook. Dan krijg je een waarschuwing, je hebt nog 5 minuten.
0: Echt?
2: En dan stopt hij. Dan is hij gewoon bom, dan slaat hij uit.
1: Dat is gewoon vanuit je telefoon.
2: Vanuit je telefoon.
1: Alle social media.
2: Exact. Okay, exact.
0: Ja.
2: Dat heb ik dus nu gedaan.
0: Mm-hmm.
2: En het blijkt gewoon enorm veel tijd te schelen bij mij nu.
0: Dus jij hebt nou gewoon je tijd voor seks ook?
2: Wat zeg je nou? Nee. Zullen we dat op een ander moment bespreken?
0: Mooi hè? Zijn gezicht gelijk van, wat zeg je nou?
2: Ik dacht dat ik het verkeerde hoorde.
0: Nee,
1: je hoorde het goed.
0: Je hoorde het goed.
2: Hey, maar goed, dat is dus de laatste tip. Je kan dus ook social media kan je dus beperken door een limiet erop te zetten. En op het moment dat je dat doet, dan kan je de limiet nog steeds uiteraard overroelen. Waardoor je zegt van, ik wil hem nog een kwartier langer, dat kan.
0: Ja.
2: En soms doe ik dat, maar ik probeer dat heel erg te beperken. Dus ik zeg gewoon van, nee, dat doe ik niet.
0: Nee, maar helemaal goed.
1: Maar jij bent ondernemer, dus dan is het ook voor jou een stuk lastiger om aan de zijkant te leggen.
0: Ja, maar social media natuurlijk is wel makkelijker. Ik denk dat je ook bereikbaar moet zijn.
1: Ik bedoel, als jij een paar berichtjes binnenkrijgt. Nee,
2: maar dat is een hele andere discussie bij mij. Bij mij is inderdaad, mijn telefoon is ook deels mijn werk gerelateerde noodzaak. Maar op het moment dat ik echt op Facebook of op Insta zit, zonder dat ik daar iets voor mijn bedrijf.
0: Ja, dat is het.
2: Dan zit ik ook gewoon net als iedereen gewoon
0: doet. Ja.
2: En dan op een gegeven moment denk je van, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Niks.
0: Nee.
2: Nou, dat wil ik beperken en dat is mij vrij goed gelukt.
1: Er is een oplossing.
2: Er is een oplossing voor. Dus.
0: Nou, gelukkig, Ruud.
2: Zullen we eens een plaatje doen? Want dan
0: we gaan eens een plaatje doen, want straks
1: jij moet even bijkomen van deze. Ja, van die opmerking natuurlijk.
0: Ja, man. Ik zie hem nou hijgen. Oh, man.
1: Het hijgen begint nu al.
0: Hij moet eens een keer naar een sportbegeleider, denk ik, of zo, hé. Ha ha ha.

0: Het is niet zo fijn als je dat bent, hè? Als je helemaal alleen bent in deze wereld en niemand om je heen hebt. Wat denk ik dan, hè?
1: Ik zou dat heel erg verschrikkelijk vinden. Ik zou nooit alleen willen zijn.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: Maar voor mij is dat ook vreselijk om te hebben. Althans, zo'n situatie dan, hè?
2: Ja, ja.
0: Dat is niet leuk. Jij wel, Jaap? Niemand om je heen? Je bent vrijgezel, maar niemand om je heen.
2: Helemaal nou, niemand. Nee, dat zou toch verschrikkelijk zijn.
0: Nee, verschrikkelijk, man.
2: Wij zijn toch menselijke dieren, toch?
0: Dat denk ik wel.
2: Ja, of hoe zeg je dat?
0: Zelfs
2: menselijke dieren.
0: Nee, maar we zoeken elkaar op.
2: Zoogdieren zijn we sowieso, maar... Ja. Ja.
0: Nee, maar wij...
2: Menselijke
0: wij,
2: dieren. Menselijke dieren.
0: Ooit ook al even die rare gasten, die Hitler heeft... Nee, Hitler heeft ooit een soort lugubere test meegedaan. Een experiment heeft hij er gedaan, hè? Die heeft kinderen toen laten verwekken en zonder... interactiviteit met andere mensen. Die gingen gewoon dood. Die kinderen gingen dood.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Maar die gast was natuurlijk helemaal gek. Maar...
1: Kregen waarschijnlijk ook geen eten van hem. Dan gaan ze ook dood, hè?
0: Nee, maar ze kregen geen aandacht. Ze werden helemaal afgezonderd. En die gingen mij gewoon dood of zo.
2: Ja, toen met corona werd ook bekend dat bijvoorbeeld knuffelen heel belangrijk is.
0: Heel belangrijk, man.
2: Dat mocht u natuurlijk een paar maanden niet.
0: Eens?
2: Ja.
0: En dat die gast van Big Brother had het al, hè? Knuffel Ruud, hè?
2: Ruud, ja. Die heet ook al Ruud.
1: Goeie naam.
0: Ja, goeie naam, denk ik. Ja, jij bent ook wel knuffelig, trouwens, hè?
1: Op zijn tijd wel, ja.
0: Jawel.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Jawel.
2: Als dat goed voor je is, dan doet het ook.
0: Ja, als het goed is, hè.
1: Dit is niet zo moeilijk.
0: Nee. Knuffeltje in bed, hè. Knuffeltje na. Jeetje, ja,
1: hij zegt... komen we weer op het onderwerp seks uit, maar...
0: Bed, hè. Het is gewoon bed. Dan slaap je in, hè.
1: Nee, ik hoor je.
0: Hey vriend, wat heb je nou nog? Even hier staan voor ons.
1: Wij hadden een onderwerp wat ik nog wilde benoemen.
0: Nou.
1: En dat is een vraag aan jullie ook. Wat is eigenlijk erger? Van zomertijd naar wintertijd... of van wintertijd naar zomertijd gaan. En de tweede vraag is... Is er een feit dat je avondmensen hebt en ochtendmensen hebt? Bestaat dat?
2: Nou, ik denk voorjaar vooruit dat meer last geeft bij mensen. Bij mezelf niet. Maar...
1: Dus van zomer naar winter bedoel je?
2: Ja.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Nee. Van winter naar...
0: Van winter naar zomer.
1: Van winter naar zomer.
2: Ja. Voorjaar gaat die vooruit.
0: En? Ja, maar jij hebt de conclusie van het paneel.
1: Ja, de zomertijd is eigenlijk net zo slecht als, zeggen ze, als fastfood eten. Zo slecht is het voor je lijf.
0: Oké.
1: Okay, want wat gebeurt er? En dat is eerst de vraag. Even, een aantal feitjes dus. Hè, het is zo ongezond, zeg maar.
0: Ja?
1: Dat op maandag na het ingaan van de zomertijd... het aantal hartaanvallen met 24% stijgt.
2: Oh ja, ja.
1: En er zijn 6% meer verkeersongelukken... dan normaal.
2: Ja, ik heb het wel eens gehoord, ja.
1: Doordat mensen minder scherp zijn. Dat mensen minder
0: logisch ook. Minder slaap, zijn, zeg maar. Ja.
1: Je hebt minder slaap.
0: Ja.
1: En dat scheelt ongeveer 20 tot 40 minuten per persoon, zeg maar. Hè.
0: Ja.
1: Wat zeggen ze dan? Ja, de zomertijd is gewoon eigenlijk dus een hele slechte manier van mensen, voor mensen...
0: Ja.
1: Om goed te kunnen functioneren.
0: Nee, ik geloof er ook wel in.
1: En wat gebeurt er eigenlijk? Je gaat dat uur natuurlijk vooruit halen. Wat hebben ze ooit gedaan? Ze hebben ooit bedacht om dat uur vooruit te doen, waardoor je meer licht hebt, waardoor je eigenlijk wat minder...
0: stroomverbruik was het, hè?
1: Eigenlijk energie... dingen.
0: Slap gelul.
1: Nou ja, eigenlijk best een slap gehoer eigenlijk. Maar goed, dat is de reden waarom het ooit gedaan is.
0: Tegenwoordig.
1: Ja. Nou, in ieder geval, de melatonineproductie die wordt geheeld en je hormoonhuishouding wordt helemaal eigenlijk door elkaar gehaald.
0: Ja,
1: waardoor mensen dus uiteindelijk gewoon de organen werken, dus ook wat minder scherp
0: ook
1: daardoor.
0: Nog.
1: Ja. En je kan dus minder goed weer in slaap komen of juist wakker worden. Dus het heeft best wel veel nadelen.
0: Ja.
1: Het enige wat ze dan zeggen, als je een tip hebt om dan... als je dat probleem hebt, dat je daar heel erg veel last van hebt... is om 4 dagen voordat de zomertijd ingaat... om dan een kwartier eerder naar bed te gaan...
0: Ja.
1: En een kwartier eerder wakker te worden... om dat te proberen iedere keer te schuiven.
0: Maar denk je toch niet aan?
1: Nee, dat doen de meesten niet. Maar goed, als mensen er heel veel last van hebben... zou je dat kunnen doen.
0: Ja.
1: Maar het blijft natuurlijk gewoon eigenlijk gewoon niet ideaal dat ze het überhaupt bedacht hebben, zeg maar.
0: Nee.
1: Want van wintertijd naar van de andere kant uit, zomer naar wintertijd, is dat bijna geen enkel probleem.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Nee. Ja.
1: Dus dat is eigenlijk iets wat eigenlijk mensen zouden moeten kunnen doen, zeg maar. Hè?
0: Ja.
1: Maar blijkt dus gewoon heel vervelend te zijn voor heel veel mensen die daar echt gevoelig voor zijn.
0: Ja, en
1: voor
0: je... Ja? Sorry? Nee?
1: Maar voor je lijf is het eigenlijk gewoon helemaal niet goed.
0: Nee, dat snap ik ook wel. En je hebt nog de laatste met ochtend of avondmensen.
1: Ja, en die ga ik even voor je opzoeken. Want die had ik natuurlijk uiteindelijk eventjes bij me gezocht.
0: Ja, want er staat ook weer in je nek te eigen. Dat is...
1: Daar word ik niet zo zenuwachtig van.
0: Nou, het is, die moet hem niet op je krijgen, hoor. Ik bedoel, hij is niet vederlicht of zo, hoor.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is zo, hoor.
1: Oh.
0: Ja, til hem maar eens op.
2: Heb je geprobeerd tijdens de podcast?
0: Ja, ik wel, ja. Maar dat is... ik loop nog steeds mijn hernia, dus
1: Maar het komt er in ieder geval op neer.
0: Ja, dat.
1: Avondmensen, ochtendmensen.
0: Ja?
1: Zijn die er ja of nee?
0: Ik denk niet.
2: Dan zal ik wel gaan voor wel.
0: Nou, ja, maar.
1: Het is dus wel zo.
0: Ja. Wel?
1: Het is gewoon ook bewezen.
2: 2-0, 2-0.
0: Ja. Wat is dit nou?
1: Ja,
0: bestaan het echt?
1: Ja, er zijn 20, 30 genen in ons lijf.
0: Ja?
1: Die eigenlijk zorgen voor de natuurlijke een proces wat in je lijf is. Die zorgen voor een natuurlijk ritme.
0: Ja?
1: En mensen die avondmensen zijn, hebben andere genen dan mensen die ochtendmensen zijn.
0: Oké. Okay.
2: Serieus.
1: En daar hebben ze dus onderzoek uiteraard voor gedaan. En blijkt gewoon dat je dat ook niet kan veranderen. Je kan wel zeggen, ja, ik moet natuurlijk om 6 uur 's ochtends opstaan. Dus ik moet naar mijn werk. En dus ben ik eigenlijk een ochtendmens geworden.
0: Ja?
1: Dat is niet zo.
2: Maar hoe kom je er precies achter of ja, je, wat
1: dat
2: je
1: is
2: bent dan?
1: Nou, dat is eigenlijk, dat merk je aan je ritme, zeg maar, als het goed is. Als jij bijvoorbeeld ochtend wakker wordt, hè, en je moet daarna om een uur of 7 of 7:30 achter je computer of wat dan ook.
0: Mm-hmm.
1: Je moet een heel serieus onderwerp of iets heel serieus gaan ondernemen, waardoor je heel gefocust moet zijn. En je hebt daar moeite mee om die focus te houden. Dan ben je waarschijnlijk geen ochtendmens.
0: Nee,
1: dan ben je een avondmens.
0: Okay.
1: Ik kan bijvoorbeeld 's avonds laat, ik kan om 10 uur beginnen aan een programma, aan een werkstuk of een belangrijk plan wat ik moet schrijven. Dan schrijf ik dat 2 uur 's nachts achter elkaar door zonder enig probleem.
0: Nee,
1: ik ben echt een avondmens.
0: En 's ochtends dan is het
1: moeilijk. Vind ik dat heel moeilijk.
0: Ja, snap ik.
1: Ik kan moeilijker wakker worden in de ochtend.
0: Met ook wanten wat moet je doen, hè? Met wakker worden met wanten moet je natuurlijk op zaterdag.
1: Ja, okay. Maar, ja. Maar dat is toch niet zo heel vroeg?
0: Nee, zeker.
1: Of je moet je tijd verplaatsen.
0: Nee, dat snap ik ook.
1: Nee, maar het gaat er dus om. Als mensen dus een ochtendmens zijn, dan zijn ze ook vaak voor de wekker wakker.
0: Ja.
1: Ik moet echt mijn wekker zetten om wakker te worden.
2: En ja, dan ben ik wel duidelijk een ochtendmens.
0: Ik ook. Ik word ook voor de week wakker.
1: Nou, op het moment dat je dat merkt, dan weet je dat je dus gewoon een ochtendmens bent.
0: Okay.
1: Als ik bijvoorbeeld in de avond naar bed moet, dan is het bij mij wel echt zo van, ja, ik moet nu echt gaan slapen, want het is best wel laat. Terwijl je eigenlijk zou zeggen van, je bent moe, je gaat naar bed.
0: Ja.
1: Nou, dat heb ik dus niet zo vaak.
0: Dat heb ik wel gemerkt hoor, als ik dan met hem wegging, weet je, om naar de carnaval vieren. Ja, die gast die valt die moeten krijgen.
2: Blijf maar doorgaan.
0: Ja, ik heb dat op een gegeven moment wel.
1: Helaas wel, jongens.
0: Ja.
1: Maar de belangrijkste tip is gewoon, als je een ochtend- of een avondmens bent, dat kan je nooit veranderen.
0: Nee.
1: Dus je kan of kiezen voor de juiste baan die daarbij past, om inderdaad ochtend of avond te werken, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is een optie. En daarnaast gewoon wel proberen je ritme te houden, zeg maar, die je normaal fijn vindt.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan je in het weekend en in door de week anders doen. Maar ze zeggen wel, zorg ervoor dat dat zo dicht mogelijk bij elkaar blijft liggen. Niet dat je, als jij om 8 uur 's ochtends wakker moet worden, dat je dan in het weekend om 11 uur 's ochtends wakker wordt.
0: Nee.
1: Ga dan om 9 uur, een uurtje later van je bed af, om een klein beetje bij te
2: slapen. Ja, dat gebeurt wel vaak. Ja.
1: Want bijslapen, zeggen ze, het bestaat niet, maar het bestaat wel.
0: Nee, dat is ook bestaat wel.
1: Okay. Dus alleen, het is niet zo dat nou uren verschil gaat maken.
0: Nee.
1: Dat is
0: hetgeen
1: wat zou ik zeggen.
0: Oké, helemaal goed. Dankjewel. En we gaan er snel over naar een plaatje. En dan krijgen we Ed natuurlijk.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel. Tof maatje weer, hè?
1: Ja, denk het wel, hè?
0: Nou,
1: goed weekend, zou ik zeggen.
0: Ja, joh.

0: En natuurlijk allemaal doen, hè. Een diamantenring aan mij niet besteed. Jongens, van een kale kip kan je niet plukken. Zo simpel is het ook weer, hè. Ja, yeah.
1: Jij gaat 26 wat? Keer per jaar nee,
0: dat,
1: vakantie.
0: Nou, dat moet je niet meer doen, hè. Dat moet je niet meer zielig doen. Altijd, tuurlijk,
1: jezus,
0: je moet jezelf...
1: Jezus, ben je deze?
0: Oké, het valt wel mee, Ed. Ja.
1: Nou, dit is nog
2: elke schoolvakantie ben je weg.
1: Dan is hij weer aan
0: het... Ja, maar daardoor...
1: Is hij weer aan het stoeien met wolven in het oosten van het land. Ja, maar een andere keer steek je dit in de
0: daardoor brand. Heb ik geen geld meer, hè.
1: Stap oh ja, dat kan
0: ook. Kijk met hij, hè.
3: Hey.
1: Ja,
3: dat is wel.
1: Ja, en denk je shampoo, Shell? Die jongen heeft helemaal niks uit.
0: Nee, ik heb niet veel. Nee,
1: ik zag hem van de week bij Noppes, had hij nu ook.
0: Ja. Ben ik nooit binnen geweest. Nee, nee. Is dat leuk?
2: Ja, ik heb wel eens gekraaid naar cd'tjes.
0: Ja? Ja,
1: ik ben er laatst nog geweest.
0: Ik ben er nooit binnen geweest.
1: In Purmerend heb je een grotere.
0: Ja.
1: En, en dan zie je toch allemaal dingen staan. Denk, ja, dat is misschien ook nog wel wat.
0: Best leuk, denk ik.
1: Ja, ik zou nog een crosstrainer gekocht hebben. Hij past in mijn auto.
0: Een crosstrainer? Ja. Ja. Wordt lastig zo, hè?
1: Ja, dus...
0: Maar je moet zo'n pausmobiel hebben. Hey, zo'n pausmobiel, die kan het wel.
1: Maar je ziet daar wel mensen lopen die natuurlijk echt niet zo breed hebben.
0: En dat nee, is, dat klopt. Dat is ook zo, hoor.
1: Een uitkomst. Want ik kan daar natuurlijk van alles kopen.
0: Ja. Nee, eens. Ja, je kan
1: van bankstellen tot skischoenen, alles staat daar.
2: Misschien heeft Ruud nog wel een crosstrainer.
1: Ja, Ruud heeft er nog een paar staan.
0: Ruud heeft wel een crosstrainertje, denk ik.
1: Alleen, ik heb een oud huisje, nou kom, dat houdt het uit de vloertje niet, die dingen die Ruud heeft zien.
3: En als ik bij jou stond, dan is je als kap zo gebruiken.
1: Nou, ik heb hem één keer gehad, een keer boven, toen waren die kinderen nog niet.
0: Ja.
1: En dan, maar we hebben zo'n houten vloertje. En dan beweegt punthuisje. Je weet niet eens wie het gebouwd is. Ja. Tekeningen zijn niet te vinden. En dan leek het of er een aardbeving was. Als ik daarop stond. Dan ging dat hele huis meedoen.
0: Ja.
1: Ja, dat was zo'n eentje. Die had ik nog gekocht op tv. Want dan had je weer dat Telcel.
2: Dat bestaat niet meer, hè?
0: Met Amazing Mike. Met Amazing Mike, hè? Oh, Mike. Ja, geweldig. Ja, maar waar zijn je daar gevoelig voor?
1: Ja, was ik heel gevoelig voor. Ja, echt. Maar ik kocht op een gegeven moment ook een hele encyclopedie.
0: Ja, dat ook.
1: Dan kwam mijn moeder die een boek over Oostenrijk en dit en dat.
0: Ja.
1: Maar als je dat dan kocht, kon je ook wat winnen. Nou, ja, daar ben ik helemaal gevoelig voor.
0: Okay.
1: Dan als je dan wat bestelde, dan maakt die kans op dit en dat.
0: Of, dus, of dat je nog een extra exemplaar kreeg.
1: Ja, dan kwam die troep weer binnen. Ja. Ik had ook een keer een apparaatje. En wat kreeg ik van een beetje van die inname. En dat ging dan, was een soort föhn. Maar zo zag het eruit met van die kloppende dingetjes. Die gingen dan je...
0: Stimuleren.
1: Die gingen dan je hoofd uit stimuleren. Dus ik zat met dat ding. Bop, bop, bop, bop, bop, bop.
0: Als een idioot met dat ding.
1: Mijn moeder had mijn vriend al binnengelaten. Toen zat ik met dat ding. Ja, toen had ik natuurlijk wel wat uitleggen. Het gaf natuurlijk helemaal niks, hè?
0: Nee.
1: Ja, ik ben wel best wel vaak genaaid met dat soort dingen.
0: Ja, je deed het natuurlijk wel zelf. Je bent natuurlijk wel overtuigd, hè, van dat het werkte natuurlijk. Maar je drukte zelf op die knop. Of zei zelf van,
1: Je had ook op een gegeven moment die Tony Little. Ken je die ook nog?
0: Ja,
1: zo'n gespierd mannetje met zo'n paard staart. Het gaat om de techniek!
0: Ja, klopt. Ja. Ja, die had je ook nog.
1: En had je er ook nog.
0: Vooral een vies ventje trouwens.
1: Ja, dat was wel... ik weet het niet.
0: Nou ja, zo zag je eruit. Ik vond het wel glad.
1: Een beetje smoetsig.
0: Ja, een beetje smoetsig.
2: Smoetsig.
0: Ja, een beetje smoetsig, ja.
1: Nee, maar je had ook, had je Audi. Als je dan de schraap had in je auto, beetje Audi eroverheen, dat is goed sneeuw.
0: Okay.
1: Dus toen hadden wij, mijn vader had een filmcamera, dat was al wat in die tijd. Dat had je toen helemaal nog niet.
0: Nee.
1: En dan gingen wij dan gingen we naar de Friquet in Edam.
0: Ja?
1: En daar stond dan zo'n auto helemaal in puin. Die stonden daar altijd, die wrakken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan stond ik bij dat wrak. En dan ik met de pruik op. En auto is een beetje kapot. Maar een beetje Audi eroverheen. En dan in het volgende shot, diezelfde auto, zelfde model. Helemaal weer goed. Ja, kinderen.
2: Zijn die beelden gedigitaliseerd?
1: Ja, ik moet dat nog eens opzoeken.
0: We hebben wel eens
1: een keer. Toen lag er sneeuw. Volendam was wintersportplaats. En wij op lange lopen door het park heen. Nou, après-ski in de blokhut, dat waren echt wel... Elke week hadden we weer een andere...
0: Had je het anders?
1: Wel lachen was dat, ja.
0: Mooie tijd, hè?
1: Ja, zeker. Want ik had die camera ook één keer mee naar school. Met een jongen, een Monnikendamse jongen, die zat in mijn klas. En die gingen wij een dag uit het leven van de jongen.
0: Ja.
1: En 's ochtends stonden we al bij hem voor de deur, de filmen. En En toen op een gegeven moment zaten we in de aula. En ik zit die camera op tafel. En hij zegt, staat die camera uit? Ja, die staat uit. Alleen die stond niet uit.
0: Ja, die stond gewoon aan, ja.
1: En toen zei hij, dan ken ik nog een mop. Het is groen en het vliegt achteruit. Dus ik zeg,
0: groen en het vliegt achteruit?
1: En toen deed hij zo.
4: Haalde die even drie keer door.
1: Maar die camera, die liep dus nog gewoon. Hè. Ja. Ik zei, hey, mooi slecht. Ik zei, nou, wat is het? En toen deed hij dat ik nog vier.
0: Ja.
1: En toen zei hij daarna, het knippert en het kan goed neuken. Ik zei, ja, geen idee. En nee, toen ging hij zo knipperen met zijn ogen, zo heel demonstratief. En ik weer van, ja, wat is het nou? Hij weer zo. Ja.
0: Hij was het.
1: Maar wij gingen die film kijken met maatschappijleer. Met de hele klas.
4: Oh mijn god.
1: Hadden we afgesproken een dag uit het leven. Maar toen zat dat er nog in. Ja, dat kon echt niet. Want daar heb ik achteraf wel een beetje spijt van gehad. Ik denk,
0: je moest op het matje komen?
1: Ja, die Koenen vond het ook niet grappig.
0: Nee.
1: Dat weet ik ook nog wel. Het was ook niet zo grappig achteraf. Maar,
0: nou, misschien vond hij daarna misschien wel grappig. Ja, het was wel grappig.
1: Ja, dat zo doe je wel eens dingen die...
0: Die eigenlijk niet zo zou moeten doen.
1: Niet zo top waren.
0: Nee.
1: Maar hij kon er wel goed mee omgaan, die jongen. Hij is wel verhuisd naar Zwitserland.
0: Ik weet niet
1: of het jouw zaalverband is.
0: Hij is hier juist niet meer. Ja.
1: We hebben er helemaal nergens over trouwens vandaag.
0: Nee, helemaal over. Nou, we moeten natuurlijk wel morgen voetballen. Dus dat is natuurlijk wel een dingetje.
1: Ja, Jackie M is toch al geweest.
0: Ja, dat klopt.
2: Jackie M.
0: Ja, die zei ook wel van, ja, we moeten wel die punten gaan pakken. Anders wordt het wel erg penibel.
1: Dat is wel vrij, ja.
0: Dat is nog goed gezegd, denk ik, toch? Ja, dat is niks aan gelogen, denk ik. Ja. Nee.
1: Dat kan moeilijk zeggen. Ja, we kunnen ook wel een keertje verliezen.
0: Nee, eens hoor. Ja, en Max is ook druk aan het racen geweest.
1: Ja, natuurlijk. Het begint weer iets wat spannender te worden.
0: Ja.
1: Dus, wel leuke dingen. En, de handbal is uitgeschakeld vorige week voor de Benelux.
0: Dat is minder.
1: En die hebben nu alleen nog het landskampioenschap. Het is over een paar weken tegen Bevo. Een soort meteen een halve finale.
0: Mm-hmm.
1: En het sport in Valnam had wel aardig door.
0: Ja.
1: En,
0: maar we hebben ook nog iets speciaals, hè? De aankomende donderdag.
1: Hemelvaartdag.
0: Ja, maar dat is natuurlijk in Valnam. Wordt het feestelijk gevierd natuurlijk in het Bollenspark.
1: Ja, maar dat is het helemaal niet. Mijn dochter die zit op de universiteit in Amsterdam.
0: Ja. Ja.
1: En dan zegt ze, wat ga jij doen met de Hemelvaartdag?
0: Ga jij doen?
1: Hey. Ja, wij gaan zuipen in het park.
0: Ja,
1: in
0: dat is toch normaal?
1: Ja, maar waarom dan?
0: Waarom dan?
2: Buiten Valnam is dat minder...
1: Dat doen we ook. Met paas doen we dat ook. Met Pinkster en met kerst. Dan kijken ze aan of je helemaal gestoord bent.
0: Met Hemelvaartsdag, ja. Dat is wel een aparte dag.
1: Maar dat zijn toch katholieke feestdagen?
2: Daarom juist.
1: Dan gaan we. Ja, dat wordt blijkbaar. Maar dat is echt heel ongebruikelijk.
0: Ja, ik heb ooit een discussie gehad.
1: Eerste kerstdag zit hier de kroeg vol. Dat is nergens in de wereld, hè?
0: Op mijn nieuwe werkgever, die dacht echt dat wij in Volendam, weet je, hetzelfde zijn als de mensen in Urk. Zo gelovig.
1: Ja,
0: dat wij ook allemaal gewoon, weet je, dat zondag alles dicht is en blablabla.
2: Of Spakenburg.
0: Nou, ik moest hun uit die illusie helpen. Ik zeg, nou, er wordt nergens zoveel gegodverdomd als in Volendam.
1: Ja.
0: Wat het ook echt zo is.
1: Ik zeg stem mij ook wel eens. Dan trekken ze dat over één lijn, hè. Volendam in Urk.
0: Maar jij bent wel heel goed gelovig,
1: en op een gegeven moment zeg ik, ja, maar... Het geloven moet hier vooral leuk zijn.
0: Ja,
1: het moet niet, beperkingen gaan krijgen door het geloof. Van de tv mag niet aan op zondag, je mag niet werken, je moet een zwart pak aan. Een vriend van mij, die woont in Bodegraven, als daar het bouwbusje in de straat staat op zondag, gooi ze raam in.
0: Ja, serieus?
1: Waar. Ja.
0: Nou, wij zijn helemaal niet zo, hè?
1: Gooi ze gewoon je raam in.
0: Maar weet je, maar over terug te komen op het Derde Klappenfestival. Jij bent dus weer van de partij ook.
1: Nou, ik ben betrokken geweest bij de eerste keer.
0: Oké.
1: Okay. Toen zat ik een soort van in de organisatie met Nancy Guiten en nog een paar mensen. Toen heb ik het gepresenteerd.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb samen met Gerard Gunter van Graafs Goed toen het logo gemaakt.
0: Maar was dat
1: en,
0: ook in het Bollenspark toen ook?
1: Ik heb toen...
2: Jazeker.
1: Ja, in het Bollenspark.
0: Nou, ik doe het ook al verschrikkelijk lang. Ik weet niet of de eerste...
1: Maar het zou heel slecht weer worden.
0: Ja, zou het,
1: en,
0: hè?
1: Ze hadden mij ook gevraagd of ik wat kraampjes wilde regelen waar je dingetjes kon kopen in dat Woodstock thema. Dus toen ben ik naar Matix gegaan, zo'n souvenirsgroothandel, Ton de Kloek. Zegt Ton, heb jij niet nog iets met een wietblaadje erop of zo?
0: Met een wietblaadje erop?
1: En toen
0: erop.
1: Had hij een soort dingetje voor om je nek. Ja. Wat die boeren hebben met zo'n klomp hieraan.
0: Ja.
1: Grijs met wietblaadjes erop.
0: Okay.
1: Dus ik zeg, ja, wat moet je ervoor hebben? Hij zei, ja, ik kom me dan straatsteen niet kwijt. Ik zeg, twee dubbeltjes per stuk.
0: Ja.
1: Ik zeg, is goed. Dus ik 500 van die dingen gekocht. Toen gingen wij die verkopen voor 5 euro in dat park. Ze hebben helemaal binnen. Ja, dat was grappig.
2: Dat weet ik eigenlijk niet meer.
1: Ja, ja. Van die groene, grijze,
0: groene
1: wietblaadjes.
0: Groene wietblaadjes weet ik ook nog wel, ja.
1: Iedereen liep daarmee op zijn hoofd als een soort bandana. En iedereen was ineens Woodstock. Dat was chaos die eerste keer. Het werd zo druk.
0: Hey, houd het even, want we gaan even een plaatje doen. En dan want het Bonnenspark, daar gaan we natuurlijk straks over hebben. Want we gaan er ook weer staan. En die anekdote wil ik nog even weten over het Bonnenspark.
1: Ja, dat is goed.
0: Ah, dat is wel leuk. En een plaat die er natuurlijk bij hoort, want het thema is Sailing Home. Nou, er is maar één Sailing Home volgens mij die in mijn categorie in ieder geval qua muziek zit.
2: Ja.
0: En dat is natuurlijk deze van Piet Veerman. Hey, je mag hem meezingen thuis hoor. Niet verboden, hè?

0: Zo, drumgeroffel op de tafel natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Natuurlijk wel.
0: Pas je even op met het mengpaneel, want dat ding is niet meer helemaal...
1: Ik zag Piet gisteren nog.
0: Oh, en zei hij wat tegen jou?
1: Nou, ik en Piet zijn...
0: Mag jij Piet zeggen?
1: Vrienden, oh, niet.
2: Nee, is het zo?
1: Nee.
0: Hoe kan dat?
1: Ja, ik weet
0: waar
1: niet
0: is het misgegaan?
1: Ik wil dat je wel dit verhaal moet vertellen.
2: Hij luistert altijd, hè, Piet. Dus, oh, ja.
0: Nou, ja. Is dat zo?
2: Dat is zo.
0: Ja?
2: Dat lijkt mij.
0: Oh, dat lijkt mij. Heb je een leuke... Dat verhaal wil ik wel horen. Wat is er misgegaan? Er is wat misgegaan bij jou natuurlijk.
1: Ja, er is een keer wat misgegaan, ja. Maar goed, dat maakt ook verder niet.
0: Heb je iets gezegd wat hier niet kon?
1: Nee, inderdaad.
2: Wij zijn hier niet voor dingen voor buiten de uitzending.
0: Nee. Alles wat gezegd moet worden, moet gezegd worden.
1: Daar zit je ergens terecht. En daar zat Piet ook.
0: Oké.
1: En die zei toen iets vervelends over mijn vader. En dat vond ik niet zo leuk.
0: En toen knokken?
1: Toen ben ik deur afgelopen. En dan is het ook mee klaar weer.
0: Ja, dan is er geen connectie meer, nee.
1: Nee.
0: Oh, dat was hem.
1: En dat staat helemaal buiten het vakmanschap van Piet als
0: Piet
1: zanger.
0: Absoluut, man. Ja.
1: Ik draai graag de kids en ik luister het veel. En het staat op mijn playlist. Dus dat staat er helemaal los van. Maar goed, zo heb je dat. Je hoeft niet met iedereen de allerbeste vrienden te zijn.
0: Nee. Ik heb ook nooit een beetje aan de hand. Anders heb ik al meerdere keer verteld met Piet, hè.
2: Ja, zeg het rustig.
0: Nou, toen hadden we natuurlijk Jesus Christ Superstar. En ik had daar samen met Ferdinand of Martin ging daar opnames maken, weet je wel, interviews houden. En toen hadden we ook een interview met Piet gedaan. En Piet wist dat ook
2: toen
0: nog.
2: Toen moest het overnieuw.
0: Toen belde Piet op een gegeven moment naar de LVJ toe op. En zei Piet van, kan dat even overnieuw? Nou ja, weet je, op zijn Piet, kan het even overnieuw? Ik zeg, overnieuw? Ik zeg, waar gaat het over? Want het staat er hartstikke goed op. Weet je, Piet heeft gewoon heel veel mensen bedankt. En het staat er helemaal goed op. Maar ja, Piet die houdt dus van mensen bedanken. En hij had niet iedereen bedankt. Ja. De schoonmaker had hij niet bedankt. De man van het licht had hij niet bedankt. Hij had van de mensen die de toiletrollen hadden opgehangen, die had hij niet bedankt.
1: Ja, dat is ook wel sympathiek, toch?
0: Dat is wel sympathiek, dus het moest over. Ja, dus wij hebben het overgedaan.
1: Ja, ben je de ster of ben je de heester?
0: Ja, maar dat is wel heel grappig natuurlijk. En dat, weet je, dat vond ik wel weer grappig. Ja. Dat hij dat deed.
1: Ik was trouwens gisteren, daar kwam ik hem tegen bij Mel. Bij zijn kleindochter.
0: Ja.
1: Die speelde,
0: ook een waanzinnige zanger.
1: Ja, die was weer goed.
2: Waar speelden ze?
1: In de Purmerijn.
0: Oh. Ja.
1: En ik had het gala van SV Volendam. Dan kon je op haar bieden met op 4 kaarten met de meet and greet.
0: Ja.
1: Nou, ben ik daar niet heel gevoelig voor, die meet and greet. Dus zij komt na afloop gewoon in de foyer. De hele zaal heeft een meet and greet met Mel.
0: Ja.
1: Dus, maar dat ging niet.
2: Maar je had een meet and greet.
1: Het was voor het goede doel voor de FC, dus dat was niet zo erg. Maar dat was echt mega goed. Want zij vertelt dan ook, natuurlijk, ze heeft ook wel depressies gehad en zo. Dat vertelt ze ook gewoon op het podium.
0: Ja.
1: Maar zoals ze er nu staat. Zo
0: sterke vrouw.
1: Goed en vol met energie
0: zeker.
1: En humor en leuke kwinkslagen. En natuurlijk gewoon gruwelijk goed. Want ik ben per ongeluk fan geworden van Mel. Ik ben een keer...
0: Per ongeluk? Daar word je gewoon fan van, hoor. Automatisch, hoor.
1: Nee, ging per ongeluk. Oh. Want ik werd een keer... Hadden vrienden die hadden kaarten geregeld voor de PX. We hebben voor jou ook kaarten. Ik zei, top.
2: Maar jij bent toch chauvinistisch?
1: Ja, maar...
2: Dan ben je toch standaard fan?
1: Ik ben altijd wel van... Zij gingen allemaal eigen nummers doen, die ken ik allemaal niet. Dan ben ik dan als ze dan covers gaan doen, dan denk ik, ga ik wel even heen. Maar toen ben ik toch een beetje bevangen.
0: Ja.
1: En toen ben ik ook naar de kerstshow geweest in Haarlem.
0: Ja, met het kerstpak, dat weet ik ook.
1: Kerstmannenpak aan, en nou was ik weer. Dus nee, wel superleuk. Dus
0: leuk.
1: Dat was goed.
0: Ed, nog even snel die anekdote wat je had voor een boelenspark.
1: Nou ja, het werd dus onverwacht mooi weer. En heel veel dam stroomde ineens naar dat park. Maar niemand had daarop gerekend.
0: Nee.
1: Er was chaos achter die baard. Er stonden 3 kinderen. En ik zat met Nico Waffel, presenteerde ik dat. Love and Peace waren wij. Helemaal verkleed, buiken. Dat kan je al zo niet verzinnen. Dus ik keek Waffel zo aan. Ook veel horeca-ervaring. Ik natuurlijk ook. Ik zei, Waffel, wij raken echt achter dat barretje. Want wat deden ze daar dan? 1 bier en 2 cola. Dan ging die bier... En dan ging die pomp weer dicht.
0: Ja, dan
1: ging ze cola pakken.
0: Ja, dat
1: en dan gaat niet goed komen.
0: Nee, dat niet.
1: Dus ik zei, wij met z'n tweeën, de man
0: pomp. Bier.
1: En die gaat niet meer snel.
0: Nee,
1: wij gaan gewoon tappen.
0: Pompen.
2: Knop.
0: Huppakee.
1: Ja, toen echt, binnen een half uur was de rijen weg. Alles was onder controle. En toen moesten we weer dat podium op.
0: Ja.
1: En toen volgende jaar, toen zijn we niet meer gevraagd. Dat is ook wel heel bijzonder. Dus alles geregeld, gepresenteerd, pompen, winkeltjes, alles gedaan, logo's bedacht.
0: Ja, nou zo gaat het echt.
1: Werden we af van z'n weer.
0: Hey, we hebben nog een minuutje. Wel even leuk om Hemelvaartsdag even te vertellen wat er gaat gebeuren. In ieder geval in het Bollenspark.
1: Ja, maar jullie zijn er ook.
0: Ja, wij zijn er ook met tv en radio. TV als het goed is ook, als Martin het kan regelen. En dat heeft hij volgens mij geregeld. Ja. En het gaat dus, Sailing Home is dus het thema. En dat is dus eigenlijk nummers over boten, vissers, rivieren, zeedieren. Alles wat te maken heeft ook met muziek natuurlijk ook uit Volendam. Hè. Jan Smit tot aan de kerst, tot aan kermis, klassiekers en rocknummers. Dat krijg je allemaal te horen dus die dag. En dat lijkt me wel erg leuk. Vanaf 11 uur is het voor mij, dacht ik, een beetje.
1: Ja, dat is wel top.
0: Ja, dat is wel echt heel erg leuk. Dus zeker even die kant op komen natuurlijk. Want het hangt en staat natuurlijk met het verkoop van de versnaperingen.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel nodig. En anders is weer een traditie straks verloren. Dus laten we gewoon allemaal...
1: Weer wordt dan iets minder nog.
0: Ja, maar dan gaan we gewoon... We gaan de zon...
1: Moederdag ook worden. Heb je ook nog gekocht?
0: Ja. Ja, dus ik heb wat gegeven.
1: Ja, jij ook?
0: Ja. Hé, moet eruit, Ed. Hoi, hoi.
3: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
5: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers, net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's, bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com of bel direct met Pascal van der Wouden, afkomstig uit Volendam, op +34 666 412 494. Start Group, jouw thuis in Spanje.
8: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
13: LOVE Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Tussen 12 en 1 gaan we de markt op met Gerard Stokman.
1: Ja, en het is natuurlijk nog even, even misschien nog een paar weken, is het natuurlijk nog gewoon tussen 12 en 2. Maar ja, om nou alles gaan aan te passen, zeg maar. En op het moment dat het weer, dan is het, ja, weer terug. In ieder geval een hele goede middag. Van harte welkom weer bij de markt ook met gezelligheid van niemand minder dan mijn persoontje Gerard Stokman op deze 9 mei 2026. En het is natuurlijk de bedoeling dat we er een hele gezellige uitzending van gaan maken deze 2 uur. En daar kan je natuurlijk gewoon aan meewerken. Het is gewoon een kwestie van even mij een appje sturen op 0299-369916. Maxime Vroeger, nieuwste single Dit is Liefde, is een eerbetoon aan zijn grote liefde Ruby. Die hij in 2022 leerde kennen tijdens de toppersconcerten. Het nummer is een reflectie van zijn privéleven en de warmte die hij met zijn vriendin en zijn zoontje Matteo deelt. Dit is Liefde is een catchy nummer met een herkenbaar refrein dat iedereen aanspreekt. Maxime Vroegers release is een duidelijke stap voor hem in zijn carrière en met zijn ambitie. Nou, wat zal dat denken? Nou, doen eens een gooitje. Je krijgt even 2 seconden om erover na te denken wat zijn ambitie is. Tuurlijk, zijn ambitie is natuurlijk ook om de arena vol te krijgen. Hier is Dit is Liefde.

0: Zeg Gerard, wat hebben we deze week in de aanbieding?
1: Ja, en deze week hebben we in de aanbieding een nieuw aan het Nederlandse muziekfront, de formatie Friday. En Friday is een indie project en bestaat uit twee Amsterdamse jongens, Koen Brouwer en Quinten Huygen. En het duo is staat in het teken van muziek, vrijheid en vriendschap. En dat is toch wel wat, hè? Vriendschap, ja, dat heb je tegenwoordig toch wel goed nodig om een beetje door het leven te gaan, zeg maar. Want je vrienden heb je natuurlijk nodig. Laat je nooit tegenhouden door wat dan ook. Niet door leeftijd of door conversaties die opgelegd worden door de maatschappij. Leef bewust. Volg altijd je eigen pad. Maar blijf hoe dan ook van het leven genieten. En dat is hun levensopvatting. En die er met een of ander, daar ben ik het toch wel een klein beetje mee eens. Hè. Dat moet je gewoon blijven doen. En blijf leven. Blijf vieren. En ja, ga af en toe even bij je vrienden op visite of zo. Nou, we gaan in ieder geval even naar hun luisteren. Want hun brachten al 3 singles vanaf maart. Dit jaar hebben ze 3 singles op de markt gebracht. Die ook dan binnenkort op een album komen. Maar we gaan nu gewoon even luisteren naar het nummer wat van de week uitkwam. De gloednieuwe band hier uit Nederland. Friday, here is Summer Rain.

0: Zeg Gerard, wie staat er deze week op de markt?
1: Ja, zoals gebruikelijk beginnen we natuurlijk altijd met de verjaardagen. En vandaag hebben we een aantal jarigen, waaronder Dien Scholte, Johan Noren en Marco Hoogland. En ja, Marco Hoogland die is een beetje hier in de buurt vandaan. En die zit als toetsenist, doet hij tegenwoordig mee bij Toontje Lager. En wie er ook jarig is, ja, dat is de man die de kermissen weer een klein beetje organiseert hier in de omgeving. En dan heb ik het over niemand minder dan Eddie Blokker. En die kom je weer regelmatig met zijn zweefmolen, kindermolen. Nou maakt niet uit. Ze hebben bijna alles bij de familie Blokker. Want het is natuurlijk ook weer tijd voor de kermissen hier in de gemeente. En zoals gisteravond is hij dan begonnen. De start van de jaarlijkse kermisweekend in Middelly. En die is dit jaar op de Kroes en op de Brink zijn weer omgetoverd tot kermisterrein. En er staan weer een tal van leuke activiteiten op het programma. Zoals even kijken, vandaag rond de klok van 3:00... dan is het tijd voor een potje steenwerpen. Er wordt gestreden in teams van 6 personen met een maximum van 16 teams. Nou, dat is op de Brink is dat. En dat is altijd gezellig met een disjockey en dat soort dingen. En natuurlijk morgen op moederdag wordt het kermisweekend wordt dan weer afgesloten met om 2:00 het katknuppelen. Dat is echt legendarisch. Als je een gezellige middag wil hebben, dan zou ik zeggen, ga gewoon even richting Middelie, want dat katknuppelen, daar kan iedereen aan meedoen. Je moet wel even heel op tijd wezen, want het is natuurlijk onder de categorie vol is vol. Want dan kan je natuurlijk geen 1000 man richting die kat gaan lopen knuppelen. Oké. I won't let the sun go down on me. Nou, ik hoop dat hij gewoon even gezellig blijft schijnen hier bij de LVJ. Je kan natuurlijk nog steeds meedoen, hè? 0299 36 99.

Ja, dat was even een klein stukje over de grens. Oftewel niemand minder dan Sandra Kim. En dat was Jemme Jemme Lavi. Django Wagner heeft deze week een bijzondere akoestische EP uitgebracht, waarin 5 van zijn bekende nummers opnieuw zijn opgenomen. De focus ligt dan ook op de hoofdtrack die wij zometeen hier bij de LOVJ gaan draaien. En het gaat over Waarom ben jij gegaan? Die staat centraal binnen deze release. In een tijd waarin muziek vaak groot en luid is, kiest Django bewust voor een eenvoud en identiteit. Met deze EP keert hij terug naar de essentie van zijn muziek, waarbij zijn emotionele stem centraal staat. Nou, zo emotioneel, ja, er zijn wel nummers waar ik zeg van, nou ja, als we die horen, dan draai ik hem even weg, zeg maar. Elk nummer is teruggebracht tot de kern, waardoor de emotie nog sterker gaat overkomen. Deze vernieuwde luisterervaring biedt fans de kans om de Django's repertoire op een andere manier te beleven. Nou, ik hoop dat er een heleboel fans zijn aan de andere kant van de lijn, zeg maar, van Django. Die mogen dan ook gaan reageren of wat je van dit nummer vindt. Wil je nog een verzoekje aanvragen? 0299 36 99 1.

Ja, een van de mensen die op dit moment natuurlijk heel goed aan de weg timmert. En ja, eigenlijk een klein beetje bekend geworden is in Edam, hè, vind ik toch. Dat waren hun toch. Maar dat maakt niet uit. Dat was Zomjeu en dat was natuurlijk It's Only Love. Wie op dit moment ook heel goed aan de weg timmert is niemand minder dan Danny Vera. Na jaren van concerten op de grootste podium van ons land keert Danny gewoon weer terug naar de intimiteit van de hele kleine theatertjes, waar hij eigenlijk toch wel ja, de meeste prioriteit aan stelt, zeg maar, van ik vind mij daar het prettigst van, ja, dat de Ahoy en dat de toppers en dat de andere gebeuren, het is allemaal prachtig, maar geef mij maar de intimiteit van een klein theatertje. En dat heeft hij dan ook gedaan, want dat doet hij met zijn nieuwe theatertour The Sound of Long Ago. Reist hij langs de theaters in een unieke bezetting. Nou, mocht je daarheen willen, dan is het gewoon even een feitje, ik heb het ook even gedaan. Ga gewoon even naar dannyvera.nl en daar vind je al zijn agenda waar hij binnenkort te bezien en te beluisteren is. Wie altijd wel een gek is van Danny Vera is ja, niemand minder dan de vader van Paul. En daarom draai ik hem ook even een klein beetje voor hem. Hier is de titelsong van zijn concerten. The Secret of Long Ago.

Ja, dan was het wel weer eens een keer hoog tijd voor een nummertje van Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Vandaag is het reddingsbootdag 2026. En ja, dat is in het reddingsstation in Wadder. En vanmorgen om 10 uur hebben zij de deuren geopend. En ze zijn er vanmiddag tot 4 uur. En dat is ja, iets voor jong en oud, zoals ze dat noemen. Want maak een praatje met de vrijwilligers. Ontdek wat het werk inhoudt en vaar mee. Ja, daar gaat het natuurlijk om als je bij de reddingsbrigade op visite gaat. Dat je mee mag varen met reddingsboot De Beer. De laatste voorbereidingen die waren dus in volle gang. Het enige wat ze nog nodig hadden was een beetje mooi weer. Want ja, als je natuurlijk 11 graden hebt en je zit daar in die beer en je scheurt daar over het Markermeer heen, dan heb je kans dat het nog wel even een klein beetje koud is. Mocht je interesse hebben om richting de reddingsstation in Wadder te gaan, hij is gevestigd op de IJsselmeerdijk 6A te Wadder. En ja, als je daar tegen de IJsselmeerdijk aanrijdt, dan zie je een trappetje naar boven richting het zwembad van Wadder. En dan aan de andere kant, daar vind je de reddingsbrigade. Dus mocht je zin hebben en tijd hebben, ga gewoon even die kant op. Oké, we gaan even een nummer draaien. En dat wordt aangevraagd door Nanning. En Nanning vroeg deze aan speciaal voor twee dames die bij hem op bezoek waren. Nou, dan ben ik eigenlijk altijd wel een klein beetje benieuwd welke dames er bij Nanning op visite zijn. Het gaat over Judith en Erika. En daar heb ik even speciaal het nieuwe nummer van. Nou ja, nieuw. Hij is al een paar weekjes uit. Maar een nummer van Simon Keizer is. Ik heb gedanst, dus Nanning, ik zou zeggen, dansgroentjes aan.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en een eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken.
9: Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
10: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas

Ja, allemaal welkom weer terug bij het tweede gedeelte van de Marktop met gezelligheid van Gerard Stokman. Dit uur natuurlijk nog een heleboel gezellige nummers die voorbij komen. En je kan natuurlijk ook daar gewoon zelf aan mee werken. Hè? Gewoon even 0299-3699-16. En mocht je nou als ondernemer ook denken van... Nou, het lijkt me wel eens leuk om mijn personeel even in het zonnetje te zetten. Of als je als personeel denkt van... Goh, laat ik mijn baas nou eens even in het zonnetje zetten. Dan kan dat natuurlijk. Je kunt mij even een mailtje sturen naar... demarktop@rtvlovj.nl. En dan mag je daar 5 nummers in brengen. En dan ga ik kijken wanneer we die tussen de klok van 12:30 en 13:00 even ten gehore gaan brengen. En vertel dan ook even bij waarom je zo trots bent op je personeel of waarom je zo trots bent op je baas. Maar dat mag natuurlijk ook als je iemand wil feliciteren of een jubilaris. De heer Koos uit... Oosthuizen, die sprak ik van de week. En die zegt, hij zegt, er is ooit een nummertje gemaakt over mij. En die is eigenlijk nu ook van toepassing geworden. Dus misschien kan je hem even gaan draaien. Nou, dan weet iedereen natuurlijk aan de andere kant van de lijn al over wie ik het heb. Speciaal voor Koos. Hier is het Klein Orkest.

Ja, nog steeds is hij hier natuurlijk wereldberoemd en we luisteren nog heel graag naar zijn muziek. Het was natuurlijk Tom Jones en She's a Lady. Aankomende donderdag, dan is het dan natuurlijk alweer zover. Hè. Dan is het weer tijd voor het derde Klaphek Festival hier in het Boelenpark. En het staat dit jaar in het teken van een Sailing Home. Een thema dat draait om samenkomen, thuiskomen en genieten van het water. Met invloeden van de haven, muziek en het typische Wollendamse gevoel brengen we met warme, gezellige en energieke sfeer tot leven. Nou, dat kun je natuurlijk allemaal gaan beleven. Wat we nog wel even moeten gaan bedenken zijn de weergoden, want die zijn nog niet helemaal mee om daar een mooi festival van te gaan maken. Maar dat niet getreurd, een paraplu en een regenpak, dat werkt natuurlijk ook gewoon. Hè. Het veld gaat om 10 uur open en om 10:30 krijgen we dan het kinderprogramma met juf Linda. En daarna barst het feest helemaal los. Want er zullen natuurlijk een heleboel artiesten uit Volendam vandaan komen. En dan spelen ze van kermishits tot rocknummers van Jan Smit tot aan de Cats. En daarnaast mogen de bands alles spelen wat te maken heeft met zeilen, water en thuiskomen. Misschien dat we een nummer, dat we ook wel een nummer van deze groep tegenkomen. Hij is natuurlijk, ja, hoe kan het ook anders? In de tweede uur hebben we hem altijd even te pakken. Speciaal voor Ardy. Een nummer van Bezen.

Nou ja, zo hoog kom ik dan ook weer niet hoor. Dat waren de Spinners in Working My Way Back to You, Babe. 20 jaar geleden startte Sanne Hans haar muzikale reis aan het conservatorium in Enschede, waar ze samen met vrienden Miss Montreal oprichtte. Al snel volgde de doorbraak met de hit Just a Flirt. En sindsdien heeft de band zich gevestigd in het Nederlandse muzieklandschap met talloze hits en optredens. Dit jaar viert trouwens Miss Montreal dan ook haar 20-jarige jubileum met een speciaal concert in het AFAS live op 29 mei. En ik had even heel stiekem gekeken, maar er zijn nog kaarten voor beschikbaar. Dus mocht je tegen die tijd niks te doen hebben, dan kun je gewoon wel even gezellig naar Miss Montreal. Want daar komt zowel oud als nieuw voorbij. En over nieuw gesproken, zij heeft een nieuw nummer uitgebracht. En dat gaat over schuilen.

Ja, we kunnen natuurlijk allemaal het huis aan het water die ze nu eigen inzet voor het leven met en na kanker. En die hebben bedacht dat het tijd wordt dat hun website, social media en alle communicatiemiddelen, dat die hoog tijd dat die worden vernieuwd, zeg maar. En daar zijn ze op zoek naar vrijwilligers die mee willen werken aan dit gebeuren. En het is een dagje en dat is op zaterdag 30 mei. En dan willen zij nieuwe foto's gaan maken om te laten zien waar het huis aan het water voor staat. En dan is het alleen even de vraag of je daar aan mee wil werken. Maar daar krijg je dan ook nog even een formuliertje voor. Want tegenwoordig hebben we natuurlijk dat mooie systeem. Maar je moet aangeven dat je het niet erg vindt dat we je tegenkomen op social media's. Of dat jouw gezicht gebruikt wordt voor bepaalde doeleinden. Maar daar hebben ze allemaal over nagedacht. En als je je eigen aanmeldt, dan krijg je daar een formuliertje voor. En dan moet je die even ondertekenen. En dan dan geef je gewoon toestemming dat hun die foto's de komende 7 jaar, want daar gaat het om, mogen gebruiken. Het belooft wel een hele gezellige dag te worden, waarbij samen het verhaal van het Huis van het Water in beeld wordt gebracht. Dus ben jij erbij? Dan kun je je eigen aanmelden via petra.couveur. Apenstaartje stichtinghuisaanhetwater.nl. Nou, mocht je dit allemaal veel te snel weten en je wil het op je gemak nog een keer teruglezen, daar hebben wij zo'n hele mooie site voor. En dan ga je dus gewoon even naar www.rtvlvj.nl. Dan gaan wij nu gewoon even naar Andreas Junior, want je mag geen junior meer zeggen, maar dan weet je in ieder geval om wie het gaat, want die heeft een nummer van zijn vader even in een nieuw jasje gestoken. Hier is De Nacht is Mijn Leven.

Ja, dat was er natuurlijk niemand minder dan Vicky Sue Robinson. En het ging over Turn the Beat Around. Ja, en, ja, dan heb ik zoiets. Ik zag even naar de overkant kijken. Maar daar staat iemand verschrikkelijk heel gezellig door de kamer heen te huppelen. Dus ik denk aan dat hij ook even gezellig naar Vicky heb gekeken en geluisterd. Want je kan natuurlijk ook gewoon meekijken hier in de studio. Van mijn collega, gewaardeerde collega Jaap. Die natuurlijk 's morgens eerst Jaap doet tussen 9 en 10. Die stuurt mij een appje en die zegt van, goh, nou ben ik er vanmorgen even vergeten te draaien. Dat is zo'n mooi nummer. En zou jij die even willen doen? Tuurlijk, daar maken we gewoon even ruimte voor, Jaap. We gaan luisteren naar Ella Langley. Hier is Chosen Texas. MUZIEK

Ja, dat was hij dan. Speciaal voor Jaap Kwakman, het nummer van Ella Langley. En het is Choosing Texas. Die nummer weer in de wonder, maar ik vind het ook wel een lekker nummer. Dankjewel Jaap, want deze gaat natuurlijk ook bij mij weer even in de playlist. Voor de mensen die het nog niet geloven, maar hij doet het zelf namelijk ook niet. Maar hebben wij deze zomer een nieuwe Mart Hoogkamer, Marco Schuitmaker of een Yves Berendsen? Nou, dat mogen jullie bepalen. Maar in ieder geval tijdens Koninginnedag in Breda werd zijn nummer massaal meegezongen. Vanaf de eerste seconde deed iedereen mee. En op Spotify en op alle social media's gaat dat nummer helemaal uit zijn dak. En ja, de mensen in de omgeving vinden ook eigenlijk wel een klein beetje dat het... het wordt de zomerhit van 2026. En dan kijk ik even naar links. En over wie gaat het dan? Ja, je had het al gelezen natuurlijk. Ik heb het over Justin de Wild.

Ja, lekker. De zomerse klanten van Willem Jans. En lieve mensen, het zit er voor mij nu weer op. Ik ga een afscheid van jullie nemen. Voor alle studenten die van de week hun examens moeten doen. Heel veel sterkte en maak er wat moois van. Ik ga eruit met R&B Vanguard. Heel veel plezier met Vincent natuurlijk zometeen bij Volendam Centraal. En Albert Hoekstra en Korbol.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdichtste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE in Volendam. Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Ik heb het niet over jou, Albert.
1: Nee, mevrouw volgens mij.
0: Ja, zeker op jouw vrouw. Good looking woman.
1: Of een van mijn mooie dochters, kan ook.
0: Ja, jij.
1: Ja, ik stik erin, net als jij.
0: Ja, we hebben er nogal een paar, hè.
1: We gaan gelijk op. Maar geen kleinkinderen nog, hè, jij.
0: Hoeveel heb je er nou?
1: Ja. Drie dochters, net als jij.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Maar ik heb ondertussen 8 kleinkinderen.
0: 8 kleinkinderen. Ik loop pietje achter.
1: 8 kleinkinderen. En eentje.
0: Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Eentje. Heb je op een gegeven moment gewoon gezegd, meiden, even gewoon, je hebt ze voor je neergezet en meiden, nou, ik heb opa en oma behoefte. Dus gank, skied op.
1: Volgende week ga ik daar een column over maken. De meeste luisteraars weten het wel, hoor, hoe het allemaal zit.
0: Oh, toch wel.
1: Jawel.
0: Nou.
1: En ik heb een van de 8, Lois de Boer, is dat, die luistert elke zaterdag.
0: Ja.
1: Dus. En deze gaat niet over Lois. Lois.
0: Nee.
1: Deze gaat over mevrouw de agent.
0: Is zij degene die riep, die Vincent en zijn muziekkeuze, dat is toch even anders?
1: Yeah.
0: Ja, dat was zij, hè?
1: Die praat ook plat Volendams.
0: Oké, is het dan een idee dat zij bijvoorbeeld, volgende week ben ik er niet.
1: Nee.
0: Maar de week erop, dat zij dan bijvoorbeeld 6-7 platen even bedenkt en dat ik die dan ga draaien. Dan heb je in ieder geval de muziekkeuzes wel na haar smaak.
1: Moet ze ook in de uitzending?
0: Nou, als ze dat wil.
1: Ze heeft wel bij
0: Oliaan lijkt ze een beetje op de vader, of niet? Dan heeft ze geen moeite met het podium.
1: Op haar eigen vader.
0: Oké.
1: Ze zet wel bij het nieuwe kinderprogramma Oh Ja.
0: Ja.
1: Leuk voor de luisteraars thuis. Oh Ja, moet je ook even gewoon bekijken. Is een leuk,
0: ja, zeker
1: nieuw initiatief van de LOVE.
0: Ja.
1: Maar bij de eerste aflevering zochten ze nog wat van die kandidaten. Ze zei, nou, dan heb ik toch wel een leuke kleindochter. Mevrouw de Boer. En die zat toen in de uitzending.
0: Oké.
1: Okay. Het grappige wil, en dan hou ik erover op. Want
0: nou, ik zat naar de tijd te kijken. Hoe lang
1: heb je hem weer met zijn kleinkinderen.
0: Ja, ja.
1: Vorige week had je Volendam thuis tegen... Wat hebben ze verloren? Go Ahead? Of zo?
0: Ja. We noemen het even Go Ahead.
1: Er lopen altijd kinderen mee aan de hand van de spelers.
0: Ja.
1: En in dit geval mocht Lois de Boer met Keien van Oefelen, de keeper, meelopen het veld op.
0: Doe maar.
1: En ze was in full color op TV natuurlijk. Want
0: mooi.
1: Ze zoekt wel de camera op. Hè?
0: Mooi.
1: Ik zag de camera voorbij komen en ik denk, ik ga even zwaar.
0: Albert, we gaan een plaatje draaien. Want dit duurt alweer veel te lang. Het is gewoon een introductie, hè? Johan Veerman, die zou gewoon nu alles opgegeten hebben.
1: Ik heb er ook eentje van 3 pagina's toevallig vandaag. Want dit is een uitgebreid onderwerp geworden.
0: We gaan...
1: Eerst maar een plaat.
0: We gaan lekker even een plaat draaien. Hey! Ik hoor een oude truc weer. Hoor je hem ook?
1: Ja?
0: Ja, hè?
1: Is dit een 3J's nummer?
0: Ja, dit is zeker een 3J's nummer. Maar voor de goede oplettende luisteraar, die worden allemaal gekraak. Ik ga hem hier even opstarten. Kijk, nou heb ik geen gekraak meer.
1: Hij zat vast of hij was los?
0: Iets met die.
2: De nieuwe van de J's.
0: Meer klaar voor je column zo direct?
1: Mm-hmm.
0: Mooi zo.

0: laat jou los.
1: Vast.
0: Nee, los. Vast. Vast los. De nieuwe van de Jezus in ieder geval.
1: Was toch ook een duo vroeger in Volendam? Los vast.
0: Los vast zeker. Ja.
1: Je had stampvast en die stopte en toen werd het los vast.
0: Ja, wat zei ik nou net over die microfoon? Moest je daar goed in praten of moest je hem op een kilometer afstand van je houden?
1: Weet ik niet. Zit ik goed zo?
0: Nee, mag iets dichterbij.
1: Nog dichterbij, dan heb ik hem. Nou ja.
0: Nee, maar uiteindelijk moet je je column ook een beetje knap kunnen lezen, zeg maar.
1: Tegen de lippen.
0: Ik zal even knap in beeld zitten.
1: Ik hou hem tegen mijn lippen.
0: Nou weet je in ieder geval, thuis vond ook. Hij zit weer. Hij is weer aanwezig, de man die. Elke week weer gewoon gaat zitten. Sluit zich af voor zijn meisje.
1: Ja.
0: En dan komt er op een gegeven moment komt er iets uit zijn creatieve pen.
1: En ik heb deze keer gewoon...
2: De column van Albert Hoekstra.
1: 3 pagina's.
0: 3. We zijn er klaar voor.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 160, jaargang 5. Nummer 160, jawel, nummer 160. En ik had er graag een vrolijke draai aan willen geven, maar helaas. Er kwam wat tussen en nu wil ik liever even een trauma met u delen. Een trauma? Jawel, een trauma. Waarom het eigenlijk altijd een trauma heet en geen trauma is mij niet helemaal duidelijk. Maar goed, het zal altijd iets vrouwelijks zijn waardoor je een trauma oploopt. In mijn geval is dat dus overduidelijk zo, want... Ik werd vorige week vrijdag staande gehouden door maar liefst 3 vrouwelijke agenten. Vrouwen dus. En geen mannen. Vandaar het trauma. Trauma's in dit geval. Meervoud dus. Vrijdagmiddag 2:30. Net terug van mijn laatste ritje in de Balteswagen. Eindelijk zelf tijd voor een heerlijk broodje met een kopje koffie. Het zat er weer op. Heel veel mensen weer blij gemaakt met een heerlijke lunch. Tientallen keren met de bestelauto via het Peddelsplein de Ventersgracht op om achterom bij de winkel de bestellingen op te halen en ze daarna via de Zeestraat weer te bezorgen op diverse adressen in Edam en Volendam. Tot 11:00. Want daarna kan het niet meer via deze route omdat er dan een paal omhoog gaat die de doorgang daar belemmert. En dus, u raadt het al, kun je niet anders dan via het Europaplein achterom bij de winkel komen. Zoals zoveel leveranciers dagelijks die route volgen en hun vrachtwagens op het plein parkeren om van daaruit hun ladingen te lossen. Vorige week vrijdag was dit dus ook weer het geval. Ik rijd via de Zeestraat langs 24 Wines en het Kruidvat op weg naar de winkel en zie te laat, dat er een politiewagen in de weg staat. Onze overbuur van de Daily Snacks is inmiddels tegengehouden en men is duidelijk bezig met het uitschrijven van een bekeuring omdat ook hij op deze manier bij zijn winkel wilde komen. Ik probeer er omheen te rijden, maar onmiddellijk springt een van de 3 musketiers voor mijn auto. Ze was in volle bepakking. Handboeien aan een riem, flesje pepperspray, gummiknuppel, pistool, walkie-talkie. Ze was werkelijk op alles voorbereid. Met deze dame moet ik geen ruzie krijgen en dat wilde ik ook helemaal niet. Ik wilde een kopje koffie met een lekker broodje. Ze steekt haar hand omhoog. Heil Hitler, denk ik nog. Het was begin mei, maar zeg niks. En dat is maar goed ook. Want deze dame hield niet van tegenspraak, grappige opmerkingen, verzachtende omstandigheden of ook maar enige vorm van mededogen. Zo zou later blijken. Ik draai mijn raampje open en daar begint direct een zenuwslopend tweegesprek. U bent in overtreding, want u bent tegen de richting ingereden, meneer. Zet uw motor even uit. Dat klopt, mevrouw, zeg ik zo beleefd mogelijk. Maar ja, na 11:00 kan dat niet anders, want hier om het hoekje... Ik was nog maar 10 meter verwijderd van de achterkant van de winkel. Staat een paal omhoog. En dan kunnen we alleen nog maar op deze manier bij de winkel komen. Mag ik uw rijbewijs even zien? Dat heb ik niet bij me, want ik heb mijn werkjas aan en dat ligt dus thuis. Heeft u een paspoort of een ander ID-bewijs dan bij u? Ook die liggen thuis, mevrouw. Heeft u misschien een foto van uzelf? Ik kijk haar verbaasd aan. Een foto? Maar we zien elkaar nu toch? Ze pakte haar bonnenboekjeapparaat en stelt eerst een paar standaardvragen die ik netjes, maar met gepaste tegenzin beantwoord. Wat is uw naam, geboortedatum, adres? En toen begon er een vreemd soort kruisverhoor. Wat zijn de namen van uw ouders? Ik kijk haar opnieuw een beetje verbaasd aan en mompel. Ja, die zijn al lang al dood. Oh, oké, zegt ze, gecondoleerd. Maar ze heette Sjoerd Hoekstra en Alida Tol, T-O-L. Ze noteert en vervolgt. Wat zijn de geboortedatums van uw kinderen? De geboortedatums van mijn kinderen? Die schieten mij nu, gezien de omstandigheden, zo even niet te binnen, mevrouw. Het zijn er namelijk 3 en ik heb al moeite om die van mijn vrouw te onthouden. Wat zijn hun namen? Vervolgde zij stoïcijns. Anne, Lenny en Sharon. Ze tikte iets in haar apparaat en knikte. Staat dat daar allemaal in? Vroeg ik belangstellend. Daar geef ik geen antwoord op, meneer. Wat een vak, mompelde ik in mezelf. En dat had ik beter niet kunnen doen. Gaan we op die toer, meneer? Ze werd steeds poestiger. Poestig is een ander woord voor driftig. Gaan we op die toer? Gaan we op die toer? Dat rijmt ergens op, dacht ik bij mezelf. Maar ik zei het niet, hè? Ik zei het niet. De kreet bleef nog dagenlang tergen. Gaan we op die toer, meneer? Ik moest uitkijken, want de discussie werd een beetje grimmig. Ondertussen waren haar twee collega's nog steeds bezig met de overbuur. Heeft hij ook hetzelfde misdrijf begaan als ik? Vroeg ik beleefd. Daar kan ik niks over zeggen. Ondertussen was Kees Baltus op de hoogte van het misdrijf welke het had begaan op loopafstand van zijn winkel. Hij kwam even polshoogte nemen en stapte nieuwsgierig op mevrouw de agent af. Wilt u afstand houden, meneer? Ging mevrouw meteen in de aanval. Kees wilde iets vragen, maar haar verbale agressie werd steeds heftiger. Afstand houden, meneer, of anders? Anders belt ze de politie, wilde ik tegen Kees zeggen. Maar dat deed ik niet, hoor. Ik deed dat niet. Kees droop af en ik was benieuwd hoe mijn tot dan toe zonnige dag zou eindigen. Mevrouw de agent nam nog een foto van de Baltusauto, noteerde iets in haar apparaat en zei, u hoort nog van ons. En de auto dan, vroeg ik nederig, moet ik die hier voor het kruidvat laten staan? Of achteruit over de fontein en het plein terug via de Aalstraat en het Pellersplein naar de Ventersgracht, waar ik niet in kan omdat daar een paal omhoog staat? En bij het woord paal omhoog dacht ik weer aan iets. Maar ik zei het niet, hè? Ik zei het niet. Ze keek me verbolgen aan en zei, zet hem maar achterom bij de winkel. Aan het einde van het kruisverhoor bedankte ik de agent vriendelijk. Ze snapte niet waarom ik haar bedankte. Wel nu, zei ik had nog geen onderwerp voor een column op Love Radio. Maar nu dus wel.

0: Heerlijk hoor. Je luisterde naar Ilse de Lange en Something Good. Oftewel, iets goeds. En iets goeds is ook aangesloten.
1: Aangeschoven.
0: Mooi is dat, hè? Heb je toevallig iets met onderwijs, Cor?
1: Ze zeggen het.
0: Ja, hè?
1: Nou, maar hoor, er zijn wel eens van die woorden, van die, en vooral tegenwoordig in de spreektaal, die jeuken in het oor.
0: Oh, en dit was
1: nou,
0: er één?
1: Ja, bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld als en dan, door elkaar heen.
0: Oh ja.
1: En het antecedent, onzijdig of mannelijk-vrouwelijk, heb je erachter nou dat of die.
0: Oh ja.
1: En dat, het woordje dat is zo goed als verdwenen, het meisje die. Enzovoort.
0: Ja.
1: En dat, ik kom nog uit een tijd dat jeukt in het oor.
0: Ja. Maar heb je veel jeuk in je oren overdag of niet? Dat valt het
1: En ook, en ook gewoon, laten we zeggen, bij programma's waar je het niet verwacht. Waar gewoon niet goed, laten we zeggen, doorgedacht is op hoe je de taal overbrengt. En wat ik dan het meest storend vind eigenlijk is. Ik denk wel eens aan Duitsers die bijvoorbeeld voor het eerst in Nederland komen. En hier willen komen wonen. En die willen dan goed Nederlands leren. Of, laten we zeggen, die immigranten willen goed Nederlands leren.
0: Ja.
1: En dan wordt altijd aangeraden. Kijk vooral veel Nederlandstalige tv-programma's. Mm-hmm. Maar daar zitten zoveel Nederlandse fouten in dat Nederlandstalige tv-programma. Dat ik bij mezelf denk, als ze dat Nederlands gaan leren. Dat gaat dan niet goed met onze taal.
0: Nee, en jij blijft met jeuk zitten.
1: Ja, het kriebelt verschrikkelijk.
0: Ja, zeker. Je hebt de hele week weer nagedacht over wat gaan we doen. De wereld staat niet stil. En luister, de hele gemeente heeft zeker gewoon koers nodig. En daar hebben we jou voor.
1: Het is bijzonder lastig om inderdaad de wereldpolitiek steeds maar naar de gemeente toe te vertalen. Als je dan vandaag, ik heb zo net even het journaal zitten kijken, wat er in Moskou zeg maar toch geparadeerd wordt. Ja, daar kun je een heleboel dingen bij bedenken. En als je vijf minuten kijkt wat er in Oekraïne aan het gebeuren is. Het is verschrikkelijk. En om dat dan te vertalen naar hoe wij als gemeentemensen met een aantal zaken omgaan. En ik wil daar toch wel één dingetje dan uitlichten. Want die oorlog in Oekraïne kost ook de Europese landen heel veel geld. En die hele discussie met, die Amerikaan, die gekkie Trump, over de belasting. Dat de NAVO te weinig bijdraagt aan de veiligheid van Europa en dat daar meer geld voor beschikbaar moet komen. Nou, als je dan even doordenkt waar dat geld vandaan moet komen, en dan kom je uit bij dat in ons land, maar een aantal Europese landen, een uitstekend belastingstelsel hebben. En belasting betekent altijd, je hebt twee potten, de een moet vol en de ander mag leeg. En als de ene pot niet vol komt, kan de andere pot niet leeggemaakt worden. Zo simpel is het verhaal. En dan heb je altijd mensen die vinden dat ze te veel belasting betalen. En van de week las ik eigenlijk een heel aardig zinnetje. En daar stond, we moeten er toch eens over nadenken om het woord belasting af te schaffen. Het is helemaal geen belasting. Je hebt gewoon het recht om mee te betalen aan, aan de samenlevingsgelden. In de samenleving heb je geld nodig, net als in een gezin heb je geld nodig om er iets van te maken. En als je gewoon denkt aan bijvoorbeeld de maatschappelijke ondersteuning van de gemeente, het zal ergens vandaan moeten komen. Als je ziet wat er op Julianenweg gebeurt, het zal ergens vandaan moeten komen. Dat geld moet opgebracht worden. En dat doet degene die werkt, in principe doet dat. En in ons stelsel, als je doodgaat en je laat, laten we zeggen, familie achter met een aan de familie schenk je, omdat je daar goed op gepast hebt, bijvoorbeeld een huis, dan moet je daar erfbelasting over betalen. En uit dat potje erfbelasting worden weer dingen betaald. En dat is heel normaal. En het is ook geen discussiepunt dat je zou moeten betalen. Je zou veel beter een discussie kunnen voeren over wat doen ze dan met dat geld precies. En als je bijvoorbeeld naar Europa kijkt, ik heb het al eerder verteld. Dat hele circus Brussel-Straatsburg elke maand kost een vermogen. Europa vraagt nu 2200 miljard voor de nieuwe begroting. En als je gewoon kijkt wat gebeurt er dan met het geld. Wie de krant deze week een beetje gevolgd heeft. Er is ontdekt door een of andere journalistiek groepje. Dat een aantal Franse boeren 71 miljoen subsidie krijgen uit de Europese pot. En nou blijkt dat land van Qatar te zijn. Van de Emiraten. Dat betekent dus dat alles wat die akkers opbrengen, waar Europa 71 miljoen subsidie op verstrekt, uitsluitend verscheept wordt naar de Emiraten. Want die hebben een woestijn. En dan kun je je afvragen, betaal ik te veel, betaal ik te weinig? Nee, je moet je afvragen, ben ik wel goed van op de hoogte en heb ik daar misschien een beetje invloed op. Waar komt het geld vandaan? Uit mijn portemonnee. Maar waar gaat het naartoe? En is daar Europa of Frankrijk of die boer bij gebaat? En als er 71 miljard besteed wordt aan een subsidie voor voedselproducten in de Emiraten, dan wordt daar alleen die boer misschien een beetje wijzer van. Maar Europa dus absoluut niet. En met dat soort verrassen moeten ze stoppen. Wie vanmorgen de Volkskrant gezien heeft, vandaag wordt de nieuwe premier van Hongarije ingezworen. En die mag vanaf vandaag dus de bezem halen door de stal van Orbán. En er stond vanmorgen een prachtige foto in de Volkskrant van een wel aangelegd, maar niet aangesloten rotonde in Hongarije. Er ligt ergens midden in Hongarije een prachtige rotonde met aan vier kanten een weg vanaf de rotonde om weg te rijden bij de rotonde. Maar al die vier wegen van die rotonde komen nergens aan. En dat is aangelegd met Europees geld. Niet omdat hij dacht dat hij die rotonde nodig had. Nee, in zijn vriendenkring van Orbán zaten wegenbouwers die wel een klusje nodig hadden. Dus er is Europees geld besteed aan een rotonde die leidt tot nergens. En diezelfde vragen kun je zich ook gewoon in ons eigen land stellen. Waar gaat ons geld naartoe? Het jammer is alleen dat degenen die dat geld opbrengen, dat zijn eigenlijk de mensen die het min of meer sappelend, gewoon werkend en tot de dood aan toe maken dat je potje op tafel kan komen. En van de week zijn de cijfers weer boven water gekomen voor de zoveelste keer. De 1% rijksten in Nederland bezitten gemiddeld 400 miljoen. En betalen gemiddeld het minst aan de belasting. Want als je met geld dingen gaat investeren, mag je de kosten daarvan aftrekken. Dus zij hebben altijd aftrekposten waardoor ze eigenlijk geen belasting hoeven te betalen. En de mensen die gewoon werken en niet kunnen investeren en geen schuld willen en kunnen maken, kunnen nooit rijker worden, want dat geld zal er nooit komen. En als het nou toch gaat, en dat is van de week ook het advies geweest, en dat vraagt wel enige nuance overigens, maar daar is nu de tijd te kort voor. Maar als je dan toch wilt weten, ga eens bij je volgende keuzes erachteraan. Wordt mijn geld goed besteed en betaal ik eerlijke belasting? En als het dan toch te halen valt, kijk dan eens waar het te halen valt. En stem dan op een partij die daar de afgelopen 20 jaar misschien wat anders over gedacht heeft dan waar jouw stem naartoe ging.

0: Heerlijke van Monique Smit. En met Cor is het altijd... Ja, de twijfelaars worden gewoon op de weg geholpen. En dit plaatje ging over de twijfelaar.
1: Nou, oh, vandaar. Met... Dat was het bruggetje.
0: Zeker, ja.
1: Ik snap hem. Ik snap hem.
0: Soms moet je even zoeken bij mij. Maar, maar dan uiteindelijk, ik vul hem zelf wel even, okay. Even in, zeg maar.
1: Maar gaan we volgende week mee er niet? Waarom?
0: Nee, volgende week ben ik er niet. Dan zit ik op de motor richting Wales. Ga ik doen. Ik heb nog geen Van Morris klaarstaan. Dus die bruggetje hoef je nog niet... te maken.
1: Ik was het bijna.
0: Ik dacht bij mezelf.
1: Maar hoe kom je nou aan de overkant van het water?
0: Luister, daar gaan we straks even over hebben. Oh, jij ging iets vertellen over Blanco.
1: Ja, morgen.
0: Nou, vertel.
1: Morgen.
0: Kort.
1: Nou, ik ben fan van de Talking Heads.
0: Ja.
1: Al heel lang. Dus ik heb twee jaar geleden zelfs David Byrne nog live gezien in de AFAS met zijn show Utopia.
0: Ja.
1: Dat is onvoorstelbaar. Moet je maar eens kijken op YouTube hoe hij dat doet. Dus al die nummers met zijn band. Alleen die band die loopt mee. Die zit niet ergens, die staan niet opgesteld. Nee, die lopen achter hem aan en om hem heen. De drummer heeft gewoon zijn drumstel om zijn nek heen hangen. De gitarist enzovoort. Ja. En de saxofonie. Ja, dat is geniaal gedaan.
0: Mooi.
1: En Blanco, onze Blanco, Jan de Witte, die kruipt in zijn huid. En dat doet hij heel erg verdienstelijk. En ik heb ooit al een keer zijn Stop Making Sense show gezien, een paar jaar geleden.
0: Ja.
1: En dat doet hij nou weer. Ja. Dus hij is al op tournee. Ik denk dat het zijn laatste show is. En hij staat morgen in de PX. En ik heb mijn vrouw zover gekregen, ook fan.
0: Dus
1: we gaan met z'n tweeën. En wat denk je? Maar ik vertelde straks al, ik heb drie van die dochters.
0: Ja,
1: daar gaan er ook twee mee.
0: Nee joh.
1: Ja, leuk.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dus wij zitten morgen met z'n vieren bij Stop Making Sense om 2:00 in de PX. Tot 1:06. Er zijn nog een paar kaartjes over. Dus als mensen echt zin hebben van ik wil weer eens iets, een ander soort theater zien, een ander soort muziek.
0: Ja.
1: Je moet ervan houden. Maar Jan maakt daar een hele lekkere, vrolijke, gezellige show van.
0: Mooi zo. Ik ga straks eentje dus van de Talking Heads draaien. Ik draai nu laatste. Nee, ik draai nu zijn laatste eventjes.
1: Oh, lekker. Oh ja.
0: Jazeker, Blanco. Zijn nieuwe. Fantastisch, lekkere plaat. Jan, goed gedaan man.

0: heerlijke plaat.
1: Je hebt hem gevraagd, hè?
2: Heb je hem wel eens live meegemaakt?
3: The Van, The Man?
2: Ja?
3: Nee.
2: Nee.
3: Dat genoeg heb ik nog steeds. Volgens mij heel Volendam, maar...
2: Ja, ik heb er wel...
3: Volgens mij is het onderdeel van je opvoeding.
2: Een paar keer...
3: Ja.
2: Ja, wel, dat zijn leuke... Als hij in de een goed humeur heeft...
3: Als hij goed en wat?
2: Het valt of staat met zijn humeur. We hebben het ook een keer meegemaakt dat de halve band wegliep. Hij had toen een cd gemaakt met die Ierse groep. Ik weet niet meer precies hoe die jongens heette. Een Irish Heartbeat of zo heette die cd.
3: Ja.
2: Prachtig mooi.
3: Ja.
2: En toen trad hij op in de Tivoli bij heen. En dat was vanaf minuut 1 had hij daar ruzie mee of zo.
3: Oh ja.
2: Ook geen toegift. Het was gewoon binnen 3 kwartier was het afgelopen.
3: Oh, doe maar.
2: Ja, toen had hij gewoon even geen zin. Dat kan ook.
3: Maar
2: nou ga jij volgende week naar Wales.
3: Ja.
2: En volgens mij is Van ook een Welshman.
3: Ja, dus jij, Vince, doe even een sfeertje proeven.
2: Ja.
3: Dat doen we dan.
2: Kijk, je hebt ook QB and the Blizzards in Drenthe.
3: Ja.
2: Als je in Drenthe bent, dan ga je naar Grollo.
3: Ja.
2: Want dan wil je Harry Musquet zijn plekje eventjes bezoeken. Zeg maar.
3: Ja.
2: Ben ik ook geweest.
3: Ja.
2: Dat is een groot standbeeld van. Maar dan ga jij naar Wales. Dus
3: ik ga naar Wales, ja.
2: Pak je kans.
3: 10 dagen lang, jongens. Lekker, man.
2: Op de Brommert naar Wales.
3: Echt.
2: Oh, je bent er aan toe, zo.
3: Ja, ik ben er, ja, dat voel je goed
2: dat
3: aan.
2: Dat komt omdat je 2 weken terug nog in Istanbul zat. Je hebt nog een jetlag.
3: Ik ben volop aan de gang.
2: Ik heb gelijk.
3: Volgende plaatje staat er weer klaar. Het gaat supersnel allemaal in onze show.
2: Ja.
3: Iets met de Talking Heads.
2: Ja.
3: Gaat waarom, er in, moet ik waarom deze plaat?
2: Nou ja, ik vertelde dat straks.
3: Heb je de korte editie ook of niet?
2: Ik vertelde het straks al. Ik heb David Byrne live meegemaakt. En dat kan ik iedereen aanraden.
3: Ja.
2: En Jan de Witte in de persoon van Blanco. Die doet ditzelfde trucje morgen in de PX.
3: Ja.
2: En ik kan iedereen aanraden om daar gewoon. Mochten er nog kaartjes zijn. En ik vermoed van wel. Doe het even. Ga een keer mee. Koop wat. Neem je vrouw en je kinderen mee. Wat ik nu toevallig doe morgen. Ja. En dan heb je gewoon een topmiddag.
3: En zou die deze dan ook doen?
2: En dan doen we...
3: Zou die tot deze slot, doen?
2: Remain the Light. Die zit absoluut in de show. Ja,
3: ja,
2: zeker. En dat vind ik een van de mooiste van de Talking Heads.
3: We komen nog een keer terug, hoor. We gaan nog geen afscheid nemen van iedereen.
2: Dan blijf ik even.
3: En wat we moeten doen, we moeten Klaas goed aankondigen. Ik kreeg vorige week een appje. Ja. Dat was echt heel fout.
2: Doe nu alvast.
3: Doen we niet meer.
2: We doen het
3: nee.

0: Nou, inderdaad, mocht je morgenmiddag even ruimte in je agenda hebben, doe blanco ongelooflijk. En uiteindelijk ook jezelf heel veel plezier. En ga gewoon lekker naar hem toe.
1: Dit was alvast een voorproefje voor mijn dochter Anne. Want die zit te luisteren.
0: Ja, dat is heel goed, heel goed. Zo direct na de klok van 3 uur. Ik ben hem vorige week helemaal vergeten. Ik zeg eigenlijk gewoon, iedere woensdag zit ik ook. Iedere woensdag tussen 3 en 5. En dan weet gewoon het hele dorp. Vanaf 5 uur hebben we gewoon Klaas. Dan hebben we kwaliteitsradio.
1: Okay.
0: En Klaas, zeg ik altijd, Klaas doet het op zijn Klaas.
1: Sinterklaas.
0: En dat is echt, Klaas die brengt altijd gewoon nieuws en echt de juweeltjes uit de top 40 uit het verleden.
1: Ja.
0: Zodat ik naar de klok van 3 uur, ja, dan is hij er weer.
1: Je kan nog 3 minuten langer aankondigen.
0: Nee.
1: Toch?
0: Nee, nee, nee, nee, nee. 1:20 en dat gaan we niet doen, want ik geef deze man even de ruimte.
1: Oké.
0: Ik geef deze man even de ruimte. Even
1: ik wens jou heel veel plezier in Wales.
0: Dankjewel, jullie ook. En geniet van je weekend.
1: Gaan we doen. Dankjewel.
0: Hoi. Luisteraars, hoi. Veel plezier met Klaas.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
5: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het housefestival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
12: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
13: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Nationale zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag. Met Klaas Bond Folks.
1: Dat is gewoon vaste prik. Elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Dan is het tijd voor de rug in de top 40. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn vandaag begonnen in 1971 met Cher, met Gypsies, Tramps and Thieves. Het nummer werd geschreven door Bob Stone en geproduceerd door Snuff Garrett. Omdat Sonny Bono's eerste pogingen om Cher's carrière nieuw leven in te blazen waren mislukt, schakelde de platenmaatschappij Garrett in als producer. Hij koos Stone om een nummer speciaal voor Cher te schrijven om zo een volwassen publiek aan te spreken. Dat is aardig gelukt. Het werd Cher's eerste solo nummer 1 in de hitlijsten van Canada en de Verenigde Staten. En de eerste single van een solo-artiest die tegelijk op nummer 1 stond in de beide landen. Grote landen kun je wel zeggen. We gaan verder met een mooi nummer van Alan Parsons Project, Old and Wise.

Somebody That I Used To Know is een nummer geschreven, geproduceerd en uitgevoerd door de Australische singer-songwriter Gutty. Met zang van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Kimbra. Het kostte Gutty veel moeite om het nummer af te maken. Hij wilde er eigenlijk mee stoppen, maar ronde het uiteindelijk af. De zanger was daarna verbaasd dat het zo'n hit werd. Gutty en Kimbra bezingen allebei hun oude liefde. Het werd een wereldwijde hit. Er is geen land of natie te bekennen waar ze geen hit gescoord hebben. Echt een supermondiale hit. Dan gaan we verder met drie nummers. Ja, verleden week heb ik een top 3 gedraaid uit de allereerste top 40 van januari 1965. En in die top 10 stonden ook drie Nederlandse producties. En die ga ik nu draaien. En dan beginnen we met een hele erge oudbollige van Gert en Hermien. In der Mondhelle Nacht.

0: Harlekino, Hendrikje Imca Buyl, beter bekend onder haar artiestennaam Imca Marina. Ze scoorde 8 top 40 hits. Am Abend Comedy Träumen, Bella Italia, Fiesta Nuda. Nou, Harlekino hebben we net gehoord. Vino, waar blijft de wijn? Viva España. Ja, allemaal gezellige nummers. Ja, en de allerleukste, die werd hier altijd gedraaid op de laatste zondag van de bouwvak. Dat was Vakantie Voorbij. Ja, de derde Nederlandse productie die is van Willeke Alberti. Willeke scoorde maar liefst 18 nummers in de top 40. 2 nummers die werden er heel veel gedraaid in het verzoekprogramma van Stan Haag vroeger. En dat waren Spiegelbeeld en deze, Mijn Dagboek.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

To Be With You is een nummer van de Amerikaanse rockband Mr. Big. Het nummer kwam nummer 1 te staan, 3 weken lang in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En ik ga de werelddelen niet opnoemen waar nog meer. Het was echt een mondiale hit. Het nummer werd geschreven en gecomponeerd door Eric Martin tijdens zijn tienerjaren, waarbij gitarist Paul Gilbert later bijdroeg aan de melodische arrangementen. De tekst werd geïnspireerd door een meisje dat Martin kende toen hij jonger was. Dit meisje had veel vriendjes die haar slecht behandelden. Ik wilde de ridder op het witte paard zijn. Ik wilde bij haar zijn. Maar ze wilde er niets van weten. En het is er ook nooit van gekomen. Dan gaan we naar het Frans-Duitsje van vandaag. En dan beginnen we met de zangeres met de prachtige stem. Dana Winner. Met

Rode Rozen, Freddy Breck. Breck studeerde machinebouw. Na het einde van zijn studies werd hij ontdekt als zanger. In 1972 had hij zijn eerste hit met Überall auf der Welt, waarvan de melodie gebaseerd was op een lied van het slavenkoor uit Nabucco van Giuseppe Verdi. Het bezorgde Freddy Breck meteen zijn eerste gouden plaat. Daarna zouden nog meer hits volgen die gebaseerd waren op bekende klassieke melodieën. In 1974 bereikte hij ook de Engelstalige single met een notering in de Britse hitparade. Vanaf de jaren 80 begon hij zich meer toe te leggen op het componeren van liedjes voor andere zangers. In die periode trad hij in gezelschap van Danny Christian en Mieke en nog wel anderen. Dan gaan we verder met Simon Webb met Coming Around Again.

Without Your Love was in 1981 een flinke hit voor Roger Daltrey. Without Your Love is geschreven door de Britse songwriter en artiest Billy Nichols. En geproduceerd door Jeff Wayne, de man van Eve of the War. Het nummer is onderdeel van de soundtrack LP McVigor, die aansluit bij een film met dezelfde titel, waarin Daltrey een rol speelt. Ja, dat was een gevangene en die was eigenlijk niet zo gelukkig met dat plaatje. Hij moest er helemaal niet om lachen, zeg maar. Dan gaan we naar de band van de week. En dat is deze keer Jefferson Airplane. En we beginnen met Somebody to Love.

0: De tweede van Jefferson Airplane, White Rabbit. In 1970 verscheen White Rabbit samen met hun andere grote hit Somebody to Love in Nederland op single. Jefferson Airplane maakte gebruik van het ongrijpbare karakter uit Lewis Carroll's boek Alice in Wonderland voor de titel. Zangeres Grace Slick zag in het boek een hoop referenties naar psychedelische drugs, waar ze zelf ook de nodige ervaring mee had. Zo zou ze het nummer hebben geschreven na LSD te hebben ingenomen. Ze was toen de tijd nog lid van de band The Great Society. Ja, en omdat ik het zo'n machtig goede zangeres vind, ook een solo nummer van haar. Hier komt Seasons.
1: When the winter comes, the sun is low upon the fields, the sky is cold.

Turn Me On is de debuutsingle van het Nederlandse muziektrio Zazie. Het staat op het album A Siren Song, uitgebracht in 2012. Dan gaan we alweer naar de eendagslief van vandaag. En die is van David McWilliams. Days of Pearly Spencer. Hij heeft na deze hit nog meerdere albums gemaakt, maar niet echt succesvol. Na 1978 trad hij alleen nog maar op in Bad Bars. Maar ja, daar is het een beetje bij gebleven bij deze eendagslief. Hier komt Days of Pearly Spencer. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Opma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Opma Schreursnotarissen. Kijk op opmaschreurs.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat tussen Naarden en Knooppunt Diemen 14 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A10 de ring van Amsterdam bij Knooppunt Koenplein 10 minuten vertraging door een auto met pech. Daar zijn richting Zaandam 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE: Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en winkelcentrum Havenhof.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Turns to Grey, Cliff Richard in the Shadows. Welkom terug, beste luisteraars, bij het tweede uur van Terug in de Top 40. En voor degenen die het vorige uur niet hebben geluisterd, ik ben Klaas Mon, folks, en ik ga voor jullie de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn begonnen in 1965 met Cliff Richard and the Shadows, met Blue Turns to Grey. En je raadt nooit wie dat nummer hebben geschreven. Ja, Mick Jagger en Keith Richards. We gaan verder met Robbie Williams met The Road to Mandalay.

Reason to Believe, Rod Stewart. Reason to Believe is geschreven, gecomponeerd en voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse folkzanger Tim Harden. Dat was in 1965. Het is sindsdien door vele artiesten opgenomen, met name door de Carpenters op hun album Close to You uit 1970. En door Rod Stewart, voor het eerst opgenomen voor zijn magische album Every Picture Tells a Story. Dat was weer in 1971. En daarna is het op zijn live album Unplugged and Seated. En dat kwam weer uit in 1993. Andere artiesten die opmerkelijke coverversies hebben opgenomen zijn onder andere Karen Dalton, The Youngbloods, Bobby Darin, Glen Campbell, Marianne Faithfull, Peter, Paul & Mary, Damita, Joe DeBlanc, Anne Murray en Wilson Phillips. Ja, ga zo maar door. Dan gaan we naar een top 3, of eigenlijk de favoriete 3, van mijn nicht Anneke. Jawel, Anneke getrouwd met Pok. We beginnen met de Seekers, met I'll Never Find Another You.

De tweede van Anneke, Moody River, van Doc en Richard Watson. Doc Watson en zijn kleinzoon Richard werkten samen aan het bekende folk blues album Third Generation Blues, uitgebracht in 1999. Deze samenwerking toonde de muzikale band tussen de legendarische folkartiest en zijn kleinzoon, waarbij ze samen traditionele en bluesnummers vertolkten. Het album is te beluisteren op platforms zoals Apple Music. En dan de derde van Anneke, dat is er eentje van de Cats. The Greatest Thing.

Flame of Love is een nummer van U2. Het is een ode aan Martin Luther King en afkomstig van het vierde studioalbum The Unforgettable Fire. Ja, je probeerde eerst het nummer op te nemen op een cassettebandje. Ja, daarna ging je toch LP's kopen, op vinyl natuurlijk. Ja, en in 1991 werd het nummer nog eens verkocht op CD. Dan had je een kast vol vinyl LP staan en dan ging je de CD's kopen. Ja, dat ging dubbel op. Dan gaan we verder met een prachtig mooie zanger. Roger Whittaker, New World.

Everybody Knows is een nummer van de Dave Clark 5, soms afgekort tot de DC 5. Het was een Engelse popgroep opgericht in Noord-Londen. De Dave Clark 5 was na de Beatles de tweede groep van de British Invasion die mocht optreden in The Ed Sullivan Show. Dan gaan we naar twee nummers uit de stenen tijdperk. En dan beginnen we met Fever. Het nummer is geschreven door de Amerikaanse songwriters Eddie Cooley en Otis Blackwell. Het nummer is voor het eerst opgenomen door de Amerikaanse rhythm and blues zanger Little Willie John voor zijn gelijknamige debuutalbum uit 1956. Het nummer is sindsdien tientallen keren gecoverd, waaronder ook vooral deze, de versie van Peggy Lee. Ja, en dat was in 1958. En hier komt ze met Fever.

Young Love. Dit nummer werd uitgebracht in 1956 door de Amerikaanse rockband Rick Carty with the Jivatones. Ja, ik ken ze niet hoor. In de loop der jaren werd het nummer meerdere keren een hit. Met bijna drie gelijktijdige versies die in 1957 werden uitgebracht door de Crew Cuts, Tab Hunter en Sonny James. Later werd het nummer nog gecoverd met hitversies van Leslie Gore in 1965 en Donny Osmond in 1973. In elk geval hebben we net de versie van Sonny James gedraaid. Dan gaan we verder met een Engelse band die vooral in de jaren 80 zeer succesvol waren. En daar hoorden zeker spandoekballen bij. Hier is True.

Standing and Staring, een nummer van The Shoes. Een Nederlandse nederbeatband uit Zoeterwoude. Die vanaf 1966 een reeks hits scoorde. De groep werd in 1963 opgericht als The White Shoes. En ze treden nog steeds op. Nou, wij hebben Theo van S een paar keer zien optreden in de band van Johan Derksen. Maar hij heeft nog een megastem. Echt waar, niet te geloven. Volgende nummer is Viva La Vida van Coldplay. Het gaat over diverse onderwerpen betreffende een naderende einde door de dood en hoe op het leven van de persoon terug wordt gezien. Dit vanuit de Bijbelse en de wereldgeschiedenis. De onthoofding van Johannes de Doper, Petrus bij de hemelpoort, Lot die omkeek naar de puinhopen van Sodom en Gomorra, of de macht van Napoleon. Het is een oproep om het leven te vieren, omdat alles voorbij gaat en relatief is. Hier komt Viva La Vida!

Met Coldplay zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Terug in de Top 40. Je kunt hem vannacht nog een keertje beluisteren als je wil en dat is van 1 tot 3. Maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond. En vandaag sluit ik dan weer af met een nummer van een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is vandaag Van Morrison met het prachtig mooie nummer And It Stoned Me. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Goedemiddag, muziekliefhebbers. Ja, het gaat al een beetje fout, maar daar kunnen wij niks aan doen. Het nieuwe toestel is besteld en ja, tot die tijd moeten we het zo doen. Het is weer zaterdagmiddag, inderdaad houdt in dat het weer tijd is geworden voor een goed stukje muziek. De opener waar ik mee begon was van de Amerikaanse band 49 Winchester. Hun naam verwijst naar een oude route in hun thuisregio Virginia. De groep werd opgericht in 2013 en dit was hun spiksplinternieuwe single. Mijn naam is Michel Koning, techniek wordt verzorgd door Marcel Hansen. De volgende artiest heeft ook weer een spiksplinternieuw album. En ik heb het over Ryan Dart. Van zijn album I Love Don't Break You, het nummer Dirt Road Woman.

Ryan Dart, Dirt Road Woman. De volgende artiest staat bekend als de frontman van de folkband Lost Dog Street Band. Zijn naam is Benjamin Todd en van zijn spiksplinternieuwe album Vengeance and Grace het nummer Matter of a Man.

Martyr of a Man, dat was Benjamin Todd. En trouwens, het is een leuk album. Ik ga weer een Mexicaans plaatje draaien. Jawel, Sylvia Cepeda met Caminos de Mexican. Komt-ie.

0: Ja, waar hoor je dit nog? Ja, dit was de band Los Sabadenos.
1: Ik vond het erg leuk, Michel.
0: Ja, het is een beroemde folklorische muziekgroep van de Canarische eilanden. De groep werd opgericht in 1965 en geldt als een van de belangrijkste traditionele muziekgroepen van Spanje en Latijns-Amerika. Het is gewoon leuk. Ik dacht, ik ga eens een keer draaien. Verder met een Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant Avi Kaplan. En hij is vooral bekend om zijn zeer diepe basstem en als voormalig lid van de a cappella groep Pentatonix. Persoonlijk vind ik dit een heel mooi nummer, want zoals ik al zei, hij heeft een mooie zware basstem. Luister maar naar het nummer Aberdeen.

beste Americana en country muziek hoor je bij Michel Koning in Americana en Country Classics. Iedere zaterdagmiddag tussen 5 en 6 bij de lokale omroep Volendam. Dick van Altena.

Ja, een Iers sfeertje. Ding Dong Sing My Song. Dat was Michael English. Het volgende nummer is ook weer spik splinter nieuw. Dreamers. Het wordt gezongen door Ben Jarrell. Komt af van zijn nieuwe album Tennessee Turnaround. Komt-ie.

0: Voor de oplettende luisteraar was natuurlijk de twee platen verkeerd omgedraaid. Maar dat maakt niet uit.
1: Vooral twee mooie koningen, daar gaat het om.
0: En daar gaat het ook om. We zijn toegekomen aan de drie van Ats. Anna Gabriel, La Despedida. Midland, Running Wild, te zien op Grollo. Fantastisch mooie platen, die kunnen we niet vaak genoeg draaien hier bij de LAVJ. Maar we beginnen met Dave Munsick, Adelita.
2: Dit is de Greatest American Country Top 3. En dit is nummer 3.

0: Anna Gabriel.
1: Zou je er nou toch verstand van krijgen, die adviesman Michel?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Hij luistert goed naar onze programma's, hè?
0: Zeker.
1: Het gaat nou echt gebeuren, denk ik.
0: Ja. Ja. We lachen je toe, Rats. Heel mooi.
1: Goed bedoelde, Rats.
0: Met de volgende band gaan we richting Bakersfield Sound. Los Hermanos Mendoza. Cocaine Blues.

0: Waltzing Margarita. En dat was Shane Worley. Kom af van het album Shotgun House uit 2002. Ja, ik heb er nog eentje. En daar ga ik mee afsluiten. Mark Chestnut in duet met Waylon Jennings. Ik ga Marcel natuurlijk bedanken voor de techniek. Ferdinand voor de nummers in het systeem te zetten. Andere week, dan ben ik er niet, Marcel. Had ik het al gezegd?
1: Jawel.
0: Oké. Okay.
1: Ja, daar komt wel een oplossing voor.
0: Jawel, misschien Jaap of jij.
1: Ja hoor.
0: Dus mensen, tot over 2 weken. Ik ga eruit met Mark Chestnut, met Waylon Jennings. Rainy Day Woman. Tot over 2 weken.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en winkelcentrum Havenhof.
5: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
6: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland.
10: Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Startgroup regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Wouden, afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Startgroup. Jouw thuis in Spanje.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
13: Iedere zaterdagavond.
12: Tussen 6 en 7 uur.
13: Tussen 6 en 7.
12: Presenteert Love Radio. Experience of a lifetime. De gezelligste, de mooiste, de leukste.
13: De allerbeste countryplaten ooit gemaakt.
12: De Country and Western Experience. Met Marcel Hansen.

Trouwens nog een oudje dit van Julio Iglesias. Wist u nog? Goedenavond, dames en heren. Country liefhebbers. Het is weer zaterdagavond bij Love Radio. En ik heet u weer van harte welkom bij de Country and Western Experience. Mijn naam is Marcel Hansen. En ik neem u weer mee met een vol uur. Country, folk, Tex-Mex, bluegrass, singer-songwriter, Americana en Cajun muziek. Wat heb ik vanavond voor u meegenomen? Ik ga er een paar opnoemen. Max McNone, Duncan Cooker, we hebben Owen Moore, Willie DeVille in duet met Brenda Lee, Doug Stone, een mooi duet tussen Emmylou Harris en Willie Nelson. We hebben ook speciaal voor mijn buurvrouw The Brothers of the Heart, Alan Jackson, de Nashville Cast en ook een last but not least speciaal even voor mijn buurman Martin Kemper, toen hij luisterde naar een heel aparte plaat van Neil Young en The Crazy Horse. De persoonlijke Country Top 2 is in 2026 natuurlijk elke week afkomstig van country muziekkenners Hans en Sandra Veerman. En we openen vanavond de uitzending met Mi Olvidé de Rivier van The Mavericks. En die was afkomstig van de CD En Español. De volgende plaat is van Max McNone. Het komt van het nieuwe album, moet ik even kijken, The Night Diving. Gaat u maar luisteren naar St. Helens Up and Glow.

Zo, even lekker drie tempo nummers op rij. U hoorde Owen Moore met The Longer You Wait. En die kwam van de cd The Captain Carn Songs. Daarvoor hadden we Duncan Kruger met Where the Magic Goes. En die kwam van het gelijknamige album. En we hadden ook nog Max McNown met St. Helens Elton Glow. Van het nieuwe album Night Diving. Country Ballad wordt een mooie gouden ouwe. Ja, ik was vroeger echt een fan van deze zanger. En je hoort heel weinig van deze man. Maar dit vond ik een uitschieter vroeger. Ik vind het zo'n mooi nummer. Ik denk alweer van terug naar volgens mij 1991 met Doug Stone. Met I'd Be Better Off in a Pinebox van de gelijknamige cd. Mooi.

twee duetten op rij tussen onder andere Emmylou Harris als laatste, samen met Willie Nelson. Ze deden de Gulf Coast Highway. Kwam van het album Duets van Emmylou Harris in Half Nelson van Willie Nelson. Daarvoor was ook een duet tussen Willie DeVille en Brenda Lee. You'll Never Know. Kwam van de CD Loop Garou. En ook de laatste verzamelcd van Willie DeVille. Die heette Collected. En we hadden nog een mooie country ballad vanavond. Doug Stone, I'd Be Better Off in the Pine Box van de gelijknamige CD. De Discovery of World Music gaat vanavond naar New York, United States of America. Ik ga het hebben over een ontzettend leuke band. We hebben het over de Brothers of the Heart. Supergroepen hebben een prestigieuze geschiedenis in de muziekindustrie. Van legendarische rockers als de Traveling Wilburys tot iconische country kwartetten als de Highwaymen en het fantastische trio van Dolly Parton, Emmylou Harris en Linda Ronstadt. Het is bijzonder spannend wanneer succesvolle artiesten hun individuele talenten en sterrenkrachten bundelen om iets nieuws en opwindends te creëren. Die traditie wordt voortgezet met de Brothers of the Heart. Jimmy Fortune, Brady Walker, Mike Walkers en Ben Isaacs hebben opnieuw de handen in één geslagen. Zo bundelen ze in 2020 hun krachten voor het album TV-special trouwens en DVD, The Brotherly Love, dat meteen een publieksfavoriet werd, met name op YouTube. Wat je op het podium ziet is ja, wie ze buiten op het podium zijn en wat ze zingen. Of het nu The Lighthouse is of The Lord, I Hope This Day Is Good. Ze leggen hun hart en ziel in. Dat is wat mensen zien. Het is echt. Ze verbergen niks. En met decennia aan muzikale ervaring achter zich weten Fortune, Walker, Rogers en Isaacs dat ze iets bijzonders in handen hebben als de Brothers of the Heart. En hoewel ze alle drie hun carrière buiten de groep voortzetten, zijn ze dankbaar voor de creatieve momenten die ze samen beleven. Ik heb zeker, nou, ik zit hier even mijn buurvrouw aan te kijken. We hebben zeker vier van deze clips op YouTube staan. En heb op een USB-stick staan. Maar dit trio, of tenminste, ja, deze vier jongens bij elkaar. Vier jongens mag ik niet meer zeggen, ze zijn ook pittig op leeftijd. Maar die hebben zulke muziek gemaakt. En ik ga er eens een voorbeeldje van laten horen. Vanavond van The Brotherly Love, een live uitvoering ook nog even. Lord, I Hope This Day Is Good. Het is een oud nummer van Lee en Womack, maar nu een keertje uitgevoerd door deze artiesten. Ontzettend leuk. Brothers of the Heart.

Het applaus terecht voor de Brothers of the Heart. Ik zal over een paar weken zal ik nog een ander nummer van hun doen. Dat ook even in de uitzending. Toen deden ze een nummer van J.D. Sartor, You're Only Lonely. Maar dat is nog steeds, dat is veel beter. Als je dat op YouTube bekijkt, dat is zoiets apart. Prachtig mooi. Dan gaan we naar de Country Classic. Ja, en die is speciaal even voor mijn buurman van de bootslot, Martin Kemper. Wij waren vorige week een feestje van Jack. Die werd 50, mijn buurman. En het was oergezellig. En nou, op een gegeven moment zijn we wat eerder even naar huis gegaan. En wie kwam erin stappen? Martin en Monique. Ik zie ze eigenlijk bijna nooit. Maar toch kwamen ze even gezelliger in. En we hadden wat clips aan staan. En op een gegeven moment zei Martin, heb je geen Neil Young? Zo, nou, ja, niet op de clip en zo. Nou, pakte Martin even zijn telefoon. En die ging even een nummer zingen van Neil Young. En ik zal eerlijk zeggen, ik had hem nog nooit gehoord. Dit nummer in ieder geval niet. Hij zong hem 5 minuten 39 helemaal uit zijn hoofd. Superleuk trouwens. En ik ga vanavond maar eens even laten horen. Superleuk. Neil Young in The Crazy Horse. Het komt trouwens van het album Rust Never Sleeps. Voor mijn buurman Martin. Hier is Treasure. Als hij het wil doen natuurlijk. Dan gaan we het even van de andere schijf proberen. Gaat het misschien beter lukken? Moet ik hem wel even klaarzetten? Juist. Kom maar. Ja, goed voorbereiden. Altijd noodgevallen.

Neil Young, zoals hem graag horen. Ik vind het erg mooi. Ik had hem echt nog nooit gehoord. Martin, erg leuk. Ja, we hebben nog 3 plaatjes te gaan. Ik ga nog 1 stukje vertellen over een band. Dat was vroeger een heavy metal band. Mariachi Al Bronx. Het is officieel een punkband uit Los Angeles, Californië, die oorspronkelijk werd opgericht in 2002. De band heeft 6 studioalbums uitgebracht, evenals 4 albums met mariachi-muziek onder de naam Mariachi Al Bronx. In 2007 kondigde de band aan dat ze 2 nieuwe albums zouden opnemen. The Bronx was gepland als een punk-album in rock, terwijl Mariachi Al Bronx een mariachi-album zou worden. Het debuutalbum van The Bronx, zoals ze zijn begonnen in die tijd, bij een groot plaatlabel, was The Bronx uit 2006. En het tweede gelijknamige album werd ondersteund door singles en videoclips voor History of Stranglers, White Guilt en Shitty Future. Ken Home van The Dragons speelde trouwens enkele gitaarpartijen op het album en sloot zich al snel aan bij de band als tweede gitarist. Op 26 juni 2026 kondigde de drummer Jorma Vic zijn vertrek aan bij zowel The Bronx als Mariachi Al Bronx. Waarna hij zich aansloot bij de Eagles of Death Metal, Jan, dus daar hou jij een beetje van, als hun tourdrummer. Hij werd vervangen door David Hidalgo Jr., die ook bij Mariachi Al Bronx speelt trouwens. In 2018 werd The Bronx vervangen door voormalig Queens of the Stone Age drummer Joe Castillo. De band bracht hun 6e album uit, Bronx 6, in augustus 2021. En in 2025 kondigde de band het 4e Mariachi Al Bronx album aan, dat in februari 2026 trouwens is verschenen. En daar ga ik vanavond gewoon even lekker een nummer van draaien, want deze is, vind ik, toch echt zeker een van de hoogtepunten. Het nieuwe album van Mariachi Al Bronx, CD van de maand, van Number 4. U mag luisteren naar El Borracho.

Nou, is hij gezellig of niet? Ik vind het een heerlijke plaat. Van het album Mariachi El Bronx No. 4 hoort u El Borracho. Ja, schitterende muziek allemaal. Hou we zo. We zijn toegekomen aan de top 2 van Hans en Sandra Veerman. Twee aparte nummers weer trouwens. De eerste kon ik trouwens niet, de tweede wel. Een hele bekende van Alan Jackson, maar ook een hele emotionele, hele mooie plaat van Alan Jackson. Maar we gaan eerst naar de Nashville Cast. Samen met onder andere, ik weet niet of het familie is van Alan Jackson. Dat gaan we vanavond horen, of ze op de dijk zitten. Maar er wordt een live uitvoering. De cd waar het van afkomt is Nashville on the Record Volume 2. En het wordt een, ja, ik vind een hele mooie live uitvoering van Friend of Mine. Jonathan Jackson samen met de Nashville Cast. Kom maar op. Nou, je moet wel even de goede aan zitten natuurlijk. Hè? Friend of Mine, die stond klaar trouwens. Hey, raar. Nou, nog een keer proberen. Nee, hij pakt een andere plaat. Dat vind ik heel raar. Kijk wat hij nu doet op de tweede. Dat gaat een stuk beter, denk ik.

Ja, lekkere muziek hier op de lokale omroep in Volendam, Eda. En omstreken natuurlijk. En ja, was mooie muziek. Ik heb er nog heen te gaan. Na de klok van 7 uur hebben wij Jaap Mol met de Muziek MV. Als het goed is, is hij weer live. Vorige week was hij helaas niet live. We moesten altijd wat andere dingen. Maar als het goed is, zijn ze met z'n tweeën weer met Rob de King. Vanavond allebei te zien na de klok van 7 uur. Met de Muziek MV natuurlijk. Ik ga nog één plaatje draaien en die is van Alan Jackson. Die werd gemaakt naar aanleiding van 9/11. Dat was een hele emotionele plaat. Er werd een speciale avond voor nog voor georganiseerd in die tijd. Met heel veel artiesten die daarop meededen. En dit was, vond ik, zeker een van de hoogtepunten die avond. En het is alleen op een Greatest Hits CD verschenen, dit nummer. Maar wel mooi. Alan Jackson, hij treedt nog steeds op. Wordt ook oud hoor, laten we gewoon even heel eerlijk zijn. Maar hij heeft de laatste keer dit nummer nog een keer live gedaan. En ik denk 2 jaar geleden was hij nog steeds heel goed bij stem. Blijf luisteren naar de klok van 7 uur naar de Muziek BV. Ze zijn er weer live bij. Ik sluit af met Alan Jackson met een hele mooie rustige Remember When. Iedereen, tot de volgende week. Hoi!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Hemmeland Live op donderdag 14 mei. Het Hemelvaartfestival waar je bij moet zijn. Met optredens van onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wolter Kroes, Wesley Bronkhorst, Senna, Danny Nicolai en natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook van de partij. Voor tickets en de volledige line-up check je snel hemmelandlive.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja, heerlijk weer om hier eventjes live te zijn. God, maar goed, twee weken. Sorry Rob. Ja. Ja, zoals ik al zei, het is weer heerlijk hier om live, even lekker live te zijn. Het was eventjes twee weekjes dat ik de programma's had opgenomen of een herhaling erin had gezet. En moesten we even Rob ook missen. Dag Rob, goeie avond.
1: Ja, goeie avond.
0: Blij dat je er ook weer bent.
1: Zeker, ik heb er weer helemaal zin in.
0: Ja, we hebben een mooi programma meegenomen. En laten we even Marcel Hansen bedanken voor zijn Country and Western Experience. Daarvoor hadden we Michel Koning met Americana Greatest. Americana en Country Greatest. Ja, we begonnen lekker met een Alan Jackson. Waar Marcel het zijn programma weer eindigde met Alan Jackson. Begon ik toevallig ook met een Alan Jackson. Nou, en dat mag gerust. Want Alan Jackson is natuurlijk een country artiest die ongelooflijk veel cd's heeft verkocht. Ik draaide het nummer I Knew All Along uit 2013 van zijn Bluegrass album. En ik wil lekker verder gaan met een nummer van Jake Buck. En Jake Buck die groeide op in Nottingham en begon op zijn 12e met gitaarspelen. En op zijn 17e trad hij op het Glastonbury Festival. 2012 werd zijn debuutalbum Jake Buck uitgebracht. Hierop duidelijk de invloeden te horen van artiesten zoals Donovan, Bob Dylan en The Beatles. Het album dat bereikte de nummer 1 positie in de Britse albumlijst en was ook een internationaal groot succes. In Nederland werd hij eigenlijk een beetje bekend door zijn single Lightning Bolt. Hij bracht daarna ook nog een twee cd's uit die goed werden verkocht. En ik draai een nummer van zijn cd uit 2017, Hearts That Strain. En dan wil ik draaien het nummer Every Color in the World. En mijn naam is Jaap Mol.

0: Ja, prachtige plaat. John Deere Tractor van Wynonna en Naomi Judd, oftewel The Judds. En het komt van de eerste cd uit 1983 van The Judds. En die is genaamd Wynonna en Naomi. En we kennen natuurlijk allemaal Ashley Judd, de actrice Ashley Judd. Heel een boel jaren later vroeg Wynonna, waarom lijk ik eigenlijk niet zo heel erg op Ashley?
1: Oh.
0: Dus zei de moeder, ja, jij bent eigenlijk van een andere vader. En dus zo geschiedde dat. Want eigenlijk, Naomi Judd, de moeder, die haar echte naam is eigenlijk weer Christina Claire Siminella. En zo krijgen we een heleboel naamsverwisselingen. En ook wel eens dat we een beetje in de war raken, Rob.
1: Ja.
0: Rob, jij wilde even vragen voor een verzoekje.
1: Ja, zeker. Als u een verzoekje heeft, dan kunt u bellen of whatsappen via het nummer 0299-369916. Ik herhaal 0299-369916.
0: Ja, dus lekker even een mooi verzoekje insturen en draaien wij hem. Verder ga ik ga verder met de band Mark O'Connor Band. En de Mark O'Connor Band heeft mooie cd's gemaakt. Laten we zo zeggen, Mark O'Connor individueel ook al. Draait alweer een tijdje mee. Maar in 2016 bracht hij een cd uit met zijn familie. En die cd heette Coming Home. En zijn familie... Het is ook een Grammy-winnende O'Connor Band... En zijn familie die bestaat eigenlijk wel best grappig uit Mark O'Connor zelf en Maggie O'Connor. En dan Kate Lee en Forrest O'Connor. En dat is toch weer een familieband. En als familiebands optreden of zingen, dan is de zang altijd fenomenaal. Hoe dat kan, dat weten we niet. Maar het is altijd dat de sound van de stemmen prachtig mooi dicht bij elkaar liggen. En zo is dat ook met de Rice Brothers en andere Bolland en Bolland, noem maar op. Oké, ik draai van die cd het prachtig mooie What Have I Been Saying?

0: Ja, een prachtig werkje ook weer van de Judds. Ditmaal door Wynonna gezongen. En daarvoor had ik dat nummer dat dan weer door Naomi werd gezongen. Flies on the Butter. Eens even kijken. Daarvoor had ik Adam Steffi. En Adam Steffi, die is natuurlijk bekend als een van de beste mandolinespelers op deze aardbol. En hij is ook bekend omdat hij veel tijd heeft doorgebracht als lid van bands zoals met Alison Krauss en de Union Station. Alison Krauss nam ook dit nummer voor hem op. En dat kwam van de CD uit 2009. One More for the Road. Hij heeft ook in Mountain Heart gezeten. En de Lonesome River Band. Dan Tyminski Band. De Boscars en de Isaacs. Dus deze man heeft een cv. Daar kun je u tegen zeggen. Balsam Range, Rob. We hebben nog geen verzoeken binnengekregen, zie ik.
1: Nee, jammer.
0: Jammer. De Balsam Range, dat is dan weer een Amerikaanse bluegrass akoestische muziekgroep. Opgericht in 2007 in Haywood County, North Carolina. Ontzettend veel prijzen gewonnen. En tevens 2 keer Entertainment of the Year Award ontvangen van de International Bluegrass Music Awards. Ook Vocal Group of the Year en Song of the Year. Album of the Year. Klopt helemaal. Een voormalige leden van deze groep is onder andere Buddy Melton en Darren Nicholson. Tegenwoordig zit Mike Pruett erin. Alan Bibby, ook bekend. Tim Sorrell en Caleb Smith. En ik draai het hele mooie Everything That Glitters Is Not Gold van de

0: Ja. Ik zeg altijd, Rob, als je toch wordt geboren met zo'n stem, Rob.
1: Tja, niet normaal.
0: Nee. Ja, prachtig. Alison Krauss in Union Station. Teardrops will kiss the morning dew. Ja. Het is, deze vrouw die heeft dus ook een carrière achter de rug. 28 Grammy Awards. En dat is niet niks. Wat wel leuk is, dat was, ik was op 28 april samen met een vriendin van mij bij Steven Sanchez in de Melkweg.
1: Oké. Okay.
0: En ik kwam zelfs Martin Veerman tegen, ook wel genoemd als Zwolbe. En die zei, jee man, wat was ik jaloers op je. Want dat was een groot artiest. Ik zei, nou dat klopt. Steven Sanchez, die bracht een nieuwe cd, veel nummers. Maar ook nummers van zijn eerste oude cd. Natuurlijk de zaal vol met jonge meiden. Dat hoort bij een jonge man met zoveel talent. Ik wil een nummer draaien uit 2024 was de eerste cd. Angel Face, de tweede cd eigenlijk. En dan wil ik Evangeline.

0: het is gewoon heerlijke muziek, toch?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Sandy Shore. Sweet Devotion. Een beetje terug naar de jaren van ja, voor 19, volgens mij, voor 19, voor de oorlog. Een beetje die heerlijke, rustige muziek. Was het nog rustig op straat? Was het ook in Volendam nog rustig? Nu is het altijd druk. We gaan naar het nieuws en na het nieuws dan zijn wij nog een uur terug met heerlijke muziek. En ik wil eruit met Old Crow Medicine Show samen met Molly Tuttle, Del McCoury en Ron McCoury. Nee, ho, nog niet. Wat is er op?
1: Ik kan hem niet vinden.
0: Jij kan hem niet vinden. Oh, dat is mijn schuld natuurlijk. Dan gaan we gewoon lekker naar de Will Matter Valley Brothers. Die hebben 2 cd's uitgebracht vorig jaar. The Echoes of the Hills. En nog een cd, Home is What We Call It. Lekkere band. Ik weet niet waar ze precies vandaan komen, maar ze maken gewoon absolute leuke muziek. Tot na het nieuws van 8 uur.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Ja, prachtig, prachtig begin van de Steep Canyon Rangers. And the heart, the only compass. Heart is the only compass. En Next Act, dat is een nieuw cd. Die komt over een paar dagen. Uit 22 mei ligt die in de schappen. Oftewel staat die volgens mij dus op de

op de bank. En die hebben dit nummer geschreven, My Side of the Mountain. En Del McCoury natuurlijk en zijn zoon Ron McCoury doen hier ook aan mee. En die gaan we nu draaien. Old Crossroads.

0: Lana Rosewood, dat is dan ook zo'n artiest, net zoals Sandy Shore. Maar het is ook een prachtig nummer, een single uit 2025, Echoes of the Rain. Daarvoor had ik Don Williams met een plaat.
1: Epilogue The Cedar Tapes is het aankomende 26e studioalbum van de Amerikaanse country-artiest Don Williams. Het wordt uitgebracht op 29 mei 2026 via Kraft Records. Bijna 10 jaar na Williams' overlijden in 2017 markeert Epilogue The Cedar Tapes de eerste postume release van volledig nieuw materiaal en zijn eerste album sinds 2014. Epilogue The Cedar Tapes bestaat uit 12 nummers die tussen 1979 en 1984 zijn opgenomen en in 2022 in de kelder van het huis van de familie Williams in Tennessee zijn gevonden. Opvallende nummers die in de periode zijn opgenomen zijn onder andere Good Oldie Boys Like Me, It Must Be Love, Believe in You, Lord, I Hope This Day Is Good en Love Is On A Roll.
0: Ja, het album dat werd eind maart 2026 al aangekondigd met Williams' langdurige co-producer Garth Fundis als producer. Williams' zoon, Tim Williams, is uitvoerend producent van het album en andere langdurige medewerkers van Williams keerden terug om de nummers op te poetsen en herop te nemen, waaronder Joe Allen op bas, Kenny Malone op drums en conga's, Charles Cochran op piano, orgel en strijkarrangementen, Lloyd Green. En dat is natuurlijk weer de vader van... Ja, komen we direct op terug. Op steelgitaar. En Jimmy Colvert, Debbie Kirby en Billy Sanford allemaal op gitaar. Prachtige, volgens mij wordt het een prachtige cd, want ik heb er vorige week ook of 2-3 weken terug ook al een nummer van gedraaid. En doet niks onder aan al zijn werk wat hij heeft gemaakt. Nee, prachtig, prachtig. We draaien nog een nummer van de Willamette Valley Brothers, The Ghost of a Memory. En ditmaal van Echoes of the Hill.

Ja, geweldig mooie single. Denver, zo heet de single van Daniel Greenstaff en die Uptown Troubadours. En onder leiding van Greenstaff bestaan de Uptown Troubadours uit Kevin Richardson, gitaar en zang. Derek Deakins op viool en zang. En Kent Blanton op bas. En elk lid van deze groep brengt een prachtige, krachtige mix van precisie, energie en authenticiteit naar het project. Met een carrière die honderden optredens in de Grand Ole Opry omvat. En samenwerkingen met enkele van de grootste namen in de Bluegrass Country bouwt Greenstaff voort op een al indrukwekkende erfenis. En deze nieuwe plaat vangt de geest van een band die volledig op zijn hoogtepunt is. En waarbij ervaren muzikaliteit wordt gecombineerd met een vernieuwe creatieve versie. Zo mag ik het horen, zeggen ze dan. Mijn volgende nummer, dat is een nummer uit 2008 van een man, Trey Hensley. En Trey Hensley, geboren in 1990, singer-songwriter, gitarist. Een geweldig gitarist, moet ik even erbij vertellen. Want hij had zijn eerste publieke optreden op de Grand Ole Opry al op 11-jarige leeftijd, samen met Marty Stewart en Earl Scruggs. En dan ben je geen kleine jongen. Hensley verhuisde in 2013 naar Nashville en vormde een duo met werelds beste dobro-speler. En dat is niet anders, Rob Hikes. Hensley en Hikes die brachten net voor de Grammy genomineerde album Before the Sun Goes Down in 2015 uit op het label van Compass Records. Country Blues 2016 en A World Full of Blues in 2019. Ik draai van zijn CD, zijn solo CD uit 2008, Looking at My Future, het mooie Riding My Thumb to Mexico.

0: Ja, een heerlijk oudje van de Outlaws. 76 komt het werkje Lady in Waiting van die CD Girl from Ohio. Henry Paul die schreef het en ja, wel leuk, want hij had een tijdje daarvoor gewoon verkering gehad met een meisje in Ohio. En dat hij in de band speelde en later herinnerde hij zich dat en hij dacht, ja, ergens heb ik daar nog een meisje zitten. En hoe zou het met haar gaan?
1: Oh.
0: Maar dat nummer, dat kwam eigenlijk gelijk met het nummer van Eugene Thomason. En die schreef het nummer Green Grass and High Tides. En toen was het, wie van de twee zullen we uitbrengen als single? En de meerderheid besloot dan Green Grass and High Tides. En dat werd ook een grote klassieker van deze band. De enige man die nog leeft is Henry Paul. En de rest is allemaal jong gestorven ook. Maar goed, zo gaat dat in het leven van echte rockers, Rob.
1: Ja.
0: Maar goed, Rob, wat hebben we in de PX?
1: Morgen hebben we om 3:15 Talcum Haines, B. Blanco and Friends. Stop Making Sense. En de deuren gaan open om 14:30. En de aanvang is om 3:15. En de tickets zijn €29,50.
0: Ja, en de zaalindeling, dat is eigenlijk een beetje een nachtclub. En na bijna een volledig uitverkochte tour in 2023...
1: keert Blanco samen met zijn vrienden terug met een spectaculaire reprise. Een integrale uitvoering van Stop Making Sense van Talking Heads. Deze legendarische concertfilm uit 1984 wordt door velen beschouwd als de beste ooit. Waarom? Omdat Stop Making Sense veel beter is dan een concert. Het is een opbouwende, hypnotiserende ervaring vol energie, eigenzinnige geografie en muzikale genialiteit. Van het iconische oversized pak tot de pulserende grooves van Burning Down, The House en Once in a Lifetime. Alles wordt tot in het kleinste detail gecreëerd.
0: Ja, want Blanco, bekend van het tv-programma The Headliner. En natuurlijk bekend, want Blanco is vriend van de Muziek BV. En
1: ja,
0: van One Way Wind, de ochtendshow, Rob.
1: Ja, pluspunt.
0: Daarom. Ja, en hij brengt samen met 8 getalenteerde vrienden een eerbetoon aan dat je eigenlijk niet wilt missen morgenmiddag. Dus ga heen als je niks te doen hebt, want dat is een belevenis. Koop een ticket en je kunt dat nog doen volgens mij aan de zaal en anders via het web. Gaan we ook nog even naar de Harmonie in Edam. Want in de Harmonie heb je vanavond op 9 mei vanaf 8:00 het Single Festival. En dat wordt dan gehost door de Harmonie Edam. Het is een soort talent contest in de Harmonie. Het zou best leuk zijn, dus je kunt heen. Morgenmiddag hebben we Raw Medicine. Puur rock and roll in de Harmonie. En dat is van 4:00 tot 7:00. En de Harmonie bevindt zich aan de voorhaven in Edam. Goed, Rob. We hebben nog 10 minuutjes. Ik had een hele mooie meegenomen ook van The Nettle Creek. Dat is ook een nieuwe single. En dat vond trouwens Teddy Thompson vond ik ook een hele mooie nummer. So This Is Heartaches. En dat komt van zijn, op 15 mei verschijnt zijn nieuwe CD Never Be The Same. Nettle Creek, Weakness. En dat is ook een nieuwe single. En die vind ik ook mooi.

0: jaar op. Het is gewoon een prachtig nummer. Dus Fallen van The Unfaithful Servant, Fallen Angel. Maar de tijd zit erop. En natuurlijk, ik ga jou bedanken, Rob, voor de techniek.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, en volgende week dan zijn we er weer.
1: Ja, absoluut. Ik ben er zeker.
0: Oké, okay. Morgenochtend natuurlijk, dan beginnen we alweer van 9 tot 10 uur met Peter Jonk met zijn hele mooie programma Love Classics. En daarna ben ik met Johan Tol weer met present van 10 tot 12 met One Way Wind, de ochtendshow. Heerlijk gevarieerd programma met van alles wat leuk is, komt langs.
1: Nou ja.
0: Zo kun je het zien, ja. Dus Rob, we gaan eigenlijk... ik vond dat we vanavond best ook wel weer een zeer mooie... En dan zeggen ze wel eens, mooie muziek bestaat niet meer. Maar dit was allemaal mooie muziek. En met een uitloop van een paar jaar van 2026 tot 2024. Dus er wordt mooie muziek gemaakt. Wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Doral Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betton had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Droom je van een huis aan de zonovergoten Costa del Sol? Start Group is jouw Nederlandstalige makelaar tussen Malaga en Marbella. Met meer dan 20 jaar ervaring en gecertificeerde medewerkers. Net als de NVM in Nederland. Van appartementen tot luxe villa's. Bestaand of nieuwbouw. Start Group regelt het. Bekijk het aanbod op startgroup.com. Of bel direct met Pascal van der Woude. Afkomstig uit Volendam. Op +34 666 412 494. Start Group. Jouw thuis in Spanje.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
5: Dorald Negens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Welkom luisteraars, we zijn er weer. Evert is er weer en Roy is er nog. En na de 2 minuten stilte voor de dodendenking begonnen we met de laatste single van Nick Schilder, Cold, die 6 maart uitkwam. De nieuwe single heeft duidelijk house-invloeden. Het nummer vormt de eerste nieuwe muziek na de EP Reflections. En Nick werkt ook aan zijn nieuwe album. Het nummer Cold is een uitnodiging om even te vertragen en stil te staan bij wat of belangrijk is.
1: Vandaag is het dus dodenherdenking en morgen is het bevrijdingsdag. En te hopen is dat het allemaal met respect wordt herdacht. Zoals het nu in de wereld gaat, gaat het echt de verkeerde kant op. En er wordt gevreesd voor nieuwe oorlogen, waarbij AI, op zijn Nederlands, oftewel kunstmatige intelligentie, een rol kan spelen. Soldaten worden niet meer de helden. BZN kwam in 1979 met het nummer Marching On. Een nummer met een serieuze melancholische ondertoon. En dat gaat over oorlogen, soldaten, de ontberingen, vermoeidheid.

Het nummer Dance Dance werd geschreven door Neil Young in 1969. Het stond op de LP Everybody Knows Is This Nowhere van Neil Young en Crazy Horse. Neil Young zingt het nummer niet op de originele versie van Crazy Horse, maar drummer Ralph Molina. En de Cats coverden dit nummer en zetten het in 1971 op een album Echo. Het werd ook als single uitgebracht met redelijk succes. En in 2013 stond dit nummer op plaats 333 in de Volendammer Top 1000. Hier zijn de Cats met Dance Dance.

Twee weken geleden, met Record Store Day, kwam de nieuwe single van Jan Smit uit. En dit samen met Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. En de titel, Zij hoort bij mij. Maar in Jans situatie een tekst waar je even op je hoofd krabt. In het nummer is door Chris Cross Amsterdam, Als de morgen is gekomen van Jan Smit en Heb je even voor mij van Frans Bauer verwerkt. En de single is fysiek te koop. En onze kennis Wim Grolijker wist voor mij in ieder geval een exemplaar met handtekeningen te versieren. En ik dank hem daarvoor. En u gaat luisteren naar Chris Cross, Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij.

Annie Schilder heeft tijdens haar solo-carrière verschillende duets gezongen met toch wel beroemde zangers. Ze begon met het goede doel en Kinderen van Kinderen in 1984 en daarna met Dave in 1990. In 1993 met Piet Veerman, 1995 Demis Roussos, in 1996 Roger Whittaker en veel anderen. In 2009 bracht ze een single uit met José Uwe. Een Engelse en een Nederlandse versie. En wij kozen voor de Engelse versie, José en Annie met Be My Day.

De aard van het beest. Het album van 3J's uit 2020. En de band had het zelf geproduceerd en omschreven het als een popalbum. Een half jaar later kwam er een luxe versie uit met 4 bonusnummers. En dit met het Red Limo Quartet. Het strijkorkest waar zij in 2024 mee op tournee waren. En dit voor 35 concerten. Van Aard van het Beest kwam ook een LP uit in een oplage van 500 stuks. Maar u gaat luisteren naar Mensen.

24 april kwam Niels Buijs uit met zijn nieuwe single The Professional. Het was 2 jaar geleden dat Learning Still uitkwam. En het is 1 jaar geleden dat we de studio ingingen om aan iets nieuws te werken. En Niels is blij om te zeggen dat het onze kant op komt. Niels werkt samen met Jan de Witte aan nieuw materiaal en misschien wel een nieuw album. Hier is Niels Buijs met The Professional.

Vrijdag 24 april was er de bekende lintjesregen. In Nederland kregen ruim 3600 mensen een lintje. En 95% was daar vrijwilliger van. In de Jozef in Volendam kregen 12 inwoners van de gemeente deze opgespald. In verband met mijn broer Simon, die ook een lintje kreeg, was ik daar aanwezig. En als je dan hoort wat deze mensen allemaal hebben gedaan, is dit een terechte waardering. Herman Sier, de man van Carola Smit, was er ook een van. Carola zelf kreeg deze in 2005, samen met andere leden van BZN. En Jan Keizer had hem al eerder in 1997. Het project Letter voor Letter, dat was opgezet door Drentse Bibliotheken. En dit met medewerking van René Karst, Dick Plat en Carola Smit. En dit voor mensen die niet of slecht kunnen lezen. En u gaat horen een nummer van Abel, en dat is Onderweg.

Jaap Veerman, Jaap Korn, speelde tot 2000 in Canyon. Door de cafébrand kon Jaap het niet meer opbrengen om feestelijke muziek te maken. Maar dankzij zijn zoon Martijn ervond hij zijn liefde voor muziek. Jan Muren zorgde ervoor dat hij voor het eerst weer op het podium stond tijdens het Concert van de Eeuw in 2004. Jaap schreef nieuw werk en bracht in 2011 een album op de markt. En op dit album stonden 10 nummers in de Volendammer Top 1000, waarvan het volgende nummer op plaats 667 kwam. Hier is Jaap Korn met Gebroken Droom.

0: Aanstaande vrijdag geeft Mal in Vintage Future een concert in Purmerend. En de titel van de tour is Echoes of My Mind. Dan komen er liedjes voorbij die zij zong in tv-programma's zoals De Beste Zangers en Linda's Wintermaand. En ook aangevuld met nummers van hun eigen albums. Er staat voor 100% vast dat de volgende nummer voorbij zal komen in deze show. En het verbaasde me dat er zelfs nog enkele plaatsen vrij zijn daar in het theater. Dus pak uw kans. Mal met Vintage Future, Love and Whiskey.
1: Well, if you leave in dusty twilight, baby, that's okay.

Ja, als Arme Veerman een lied schrijft, komt het soms uit de kleinste dingen. Zo ook op de cd 1,5 meter sessies die Simon Stijn uitbracht tijdens de COVID-tijd. Cd met 12 nummers en 12 verschillende artiesten. Arme zong het lied Willow Willow dat hij maakte over de willigenboom die tegenover zijn huis stond aan de andere kant van de sloot. Hier is Arme Veerman met Willow Willow.

Bij de luxe versies van de albums van Nick en Simon, daar zat altijd wel een extra cd of dvd bij. Hierop vaak covers van andere artiesten. En die wilde natuurlijk niet alleen de bekende nummers draaien. En het volgende nummer, dat vond ik wel goed. Een cover van Counting Crows. En de vraag is dan natuurlijk, wie koos deze uit? Nick of Simon? The Angels of the Silence.

Great Sin bestond uit Theo Kroon, Charles Lautershoots, Patrick Hustrum en Martijn de Wit. En de meeste muziek werd geschreven door Martijn de Wit. Ze hadden het op 2 cassettebandjes gezet en wij hebben het op een cd gezet zodat we het kunnen laten horen uit 1998. Hier is Great Sin met Wedlock.

0: En dit was de laatste plaat van Muzikaal Volendam. Het was een speciale dag, bevrijdingsdag. En wij danken Roy natuurlijk voor de techniek. En Gerard, het ging goed vandaag?
1: Ging prima.
0: Het ging prima. En speciaal voor vanavond, BZN met Wil Hans.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag. Hemmeland Live aan de oevers van het IJsselmeer in Monnikendam. Het festival met de allerdikste line-up van de regio. Met onder andere André Hazes, Mart Hoogkamer, Yves Berensen, Jeroen van der Boom, Wesley Bronkhorst en Wolter Kroes. En natuurlijk ben ik, Monique Smit, ook weer van de partij. Voor tickets en de volledige line-up, check je snel hemmelandlive.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dorald Negens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen, wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
5: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOV.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Nationale zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bond Folks.
1: Dat is gewoon vaste prik. Elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Dan is het tijd voor terug in de top 40. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie weer luisteren. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn vandaag begonnen in 1971 met Cher, met Gypsies, Tramps and Thieves. Het nummer werd geschreven door Bob Stone en geproduceerd door Snuff Garrett. Omdat Sonny Bono's eerste pogingen om Cher's carrière nieuw leven in te blazen waren mislukt, schakelde de platenmaatschappij Garrett in als producer. Hij koos Stone om een nummer speciaal voor Cher te schrijven om zo een volwassen publiek aan te spreken. Dat is aardig gelukt. Het werd Cher's eerste solo nummer 1 in de hitlijsten van Canada en de Verenigde Staten. En de eerste single van een solo-artiest die tegelijk op nummer 1 stond in de beide landen. Grote landen kun je wel zeggen. We gaan verder met een mooi nummer van Alan Parsons Project, Old and Wise.

Somebody That I Used To Know is een nummer geschreven, geproduceerd en uitgevoerd door de Australische singer-songwriter Gutty. Met zang van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Kimbra. Het kostte Gutty veel moeite om het nummer af te maken. Hij wilde er eigenlijk mee stoppen, maar ronde het uiteindelijk af. De zanger was daarna verbaasd dat het zo'n hit werd. Gutty en Kimbra bezingen allebei hun oude liefde. Het werd een wereldwijde hit. Er is geen land of natie te bekennen waar ze geen hit gescoord hebben. Echt een supermondiale hit. Dan gaan we verder met drie nummers. Ja, ik heb verleden week een top 3 gedraaid uit de allereerste top 40 van januari 1965. En in die top 10 stonden ook drie Nederlandse producties. En die ga ik nu draaien. En dan beginnen we met een hele erge oudbollige van Gert en Hermien. In der Mondhallen.

0: Harlekino, Hendrikje Imca Buyl, beter bekend onder haar artiestennaam Imca Marina. Ze scoorde 8 top 40 hits. Am Abend kommen die Träume, Bella Italia, Fiesta Nuda. Nou, Harlekino hebben we net gehoord. Vino, waar blijft de wijn? Viva España. Ja, allemaal gezellige nummers. Ja, en de allerleukste, die werd hier altijd gedraaid op de laatste zondag van de bouwvak. Dat was Vakantie Voorbij. Ja. De derde Nederlandse productie, die is van Willeke Alberti. Willeke scoorde maar liefst 18 nummers in de top 40. 2 nummers die werden er heel veel gedraaid in het verzoekprogramma van Stan Haag vroeger. En dat waren Spiegelbeeld en deze, Mijn Dagboek.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

To Be With You is een nummer van de Amerikaanse rockband Mr. Big. Het nummer kwam nummer 1 te staan, 3 weken lang in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En ik ga de werelddelen niet opnoemen waar nog meer. Het was echt een mondiale hit. Het nummer werd geschreven en gecomponeerd door Eric Martin tijdens zijn tienerjaren, waarbij gitarist Paul Gilbert later bijdroeg aan de melodische arrangementen. De tekst werd geïnspireerd door een meisje dat Martin kende toen hij jonger was. Dit meisje had veel vriendjes die haar slecht behandelden. Ik wilde de ridder op het witte paard zijn. Ik wilde bij haar zijn. Maar ze wilde er niets van weten. En het is er ook nooit van gekomen. Dan gaan we naar het Frans-Duitsje van vandaag. En dan beginnen we met de zangeres met de prachtige stem. Dana Winner met

Rode Rozen, Freddy Breck. Breck studeerde machinebouw. Na het einde van zijn studies werd hij ontdekt als zanger. In 1972 had hij zijn eerste hit met Überall auf der Welt, waarvan de melodie gebaseerd was op een lied van het slavenkoor uit Nabucco van Giuseppe Verdi. Het bezorgde Freddy Breck meteen zijn eerste gouden plaat. Daarna zouden nog meer hits volgen die gebaseerd waren op bekende klassieke melodieën. In 1974 bereikte hij ook de Engelstalige single met een notering in de Britse hitparade. Vanaf de jaren 80 begon hij zich meer toe te leggen op het componeren van liedjes voor andere zangers. In die periode trad hij in gezelschap van Danny Christian en Mieke en nog wel anderen. Dan gaan we verder met Simon Webb met Coming Around Again.

Without Your Love was in 1981 een flinke hit voor Roger Daltrey. Without Your Love is geschreven door de Britse songwriter en artiest Billy Nichols. En geproduceerd door Jeff Wayne, de man van Eve of the War. Het nummer is onderdeel van de soundtrack LP McVigor, die aansluit bij een film met dezelfde titel, waarin Daltrey een rol speelt. Ja, dat was een gevangene en die was eigenlijk niet zo gelukkig met dat plaatje. Hij moest er helemaal niet om lachen, zeg maar. Dan gaan we naar de band van de week. En dat is deze keer Jefferson Airplane. En we beginnen met Somebody to Love.

0: De tweede van Jefferson Airplane, White Rabbit. In 1970 verscheen White Rabbit samen met hun andere grote hit Somebody to Love in Nederland op single. Jefferson Airplane maakte gebruik van het ongrijpbare karakter uit Lewis Carroll's boek Alice in Wonderland voor de titel. Zangeres Grace Slick zag in het boek een hoop referenties naar psychedelische drugs, waar ze zelf ook de nodige ervaring mee had. Zo zou ze het nummer hebben geschreven na LSD te hebben ingenomen. Ze was toen de tijd nog lid van de band The Great Society. Ja, en omdat ik het zo'n machtig goede zangeres vind, ook een solo nummer van haar. Hier komt Seasons.
1: When the winter comes, the sun is low upon the fields, the sky is cold.

Earn Me On is de debuutsingle van het Nederlandse muziektrio Zazie. Het staat op het album A Siren Song, uitgebracht in 2012. Dan gaan we alweer naar de eendagslief van vandaag. En die is van David McWilliams. Days of Pearly Spencer. Hij heeft na deze hit nog meerdere albums gemaakt, maar niet echt succesvol. Na 1978 trad hij alleen nog maar op in Bad Bars. Maar ja, daar is het een beetje bij gebleven bij deze eendagslied. Hier komt Days of Pearly Spencer. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.